0: Is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal van het vliegveld zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. De Israëlische premier Netanyahu wil de anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. Een deel van het strand van Scheveningen is zondag urenlang afgezet na de vondst van een verdacht voorwerp in de branding. Er werd rekening mee gehouden dat het een zeemijn was. Het publiek werd op afstand gehouden. De explosieve opruimingsdienst stelde uiteindelijk vast dat het een ongevaarlijke grote metalen bal was. Vermoedelijk een stuk van een oude boei. Het weer. In het noorden nog enkele buien. Verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst kans op mist. Verder droog met af en toe zon. En het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump moet van een rechter onmiddellijk stoppen met het uitzenden van een reclamecampagne waarin hij zijn politieke boodschap verspreidt. De campagne is namelijk betaald met belastinggeld. Meerdere organisaties hadden gezamenlijk een zaak aangespannen vanwege misbruik van publiek geld. De rechter in New York gaf hen zondag gelijk. Spotjes die al voor die avond gepland stonden, mochten niet meer uitgezonden worden. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Er zou een inslag zijn geweest in de passagiersterminal. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op de luchthaven van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten toen gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Oekraïnse president Zelensky heeft niet veel vertrouwen in het staakt het vuren met Rusland, waar president Trump zondag over berichtte. Volgens Trump beloven Rusland en Oekraïne met onmiddellijke ingang elkaars energievoorziening niet meer te beschieten. Zelensky zei dat de Russen vanavond nog een energiecentrale in Kharkiv aanvielen. Rusland heeft niet gereageerd. Het weer, in het noorden enkele buien, verder een heldere nacht met minima tussen 5 en 9 graden. De komende dag eerst mist, verder droog met af en toe zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse gemeente. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. De Israëlische premier Netanyahu stelt een onderzoek in naar de anonieme Israëlische bronnen die in de documentaire NASA hun verhaal doen. Hij wil hen vervolgen. In een verklaring staat dat Netanyahu onder andere de stafchef van het leger en het hoofd van de veiligheidsdienst aan het werk heeft gezet. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen 24 mensen van het leger en de inlichtingendienst hoe het Israëlische leger doelbewust tienduizenden burgers in Gaza heeft gedood. De filmtitel NASA is een afkorting van de Hebreeuwse term voor nevenschade. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. Bij een ander vliegveld in het land werd ook een aanval gemeld. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschappen in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer, in het noorden nog een enkele bui, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog met af en toe zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

0: Ka-ching.
1: Praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft meerdere ballistische raketten afgevuurd richting de wateren ten oosten van het land. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Japan zegt zeker 2 raketten te hebben gedetecteerd. Ze zouden in zee terechtgekomen zijn. Vrijdag testte Zuid-Korea wapens uit. Daarvoor had Noord-Korea het aantal wapentests al opgevoerd. De spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea namen de afgelopen tijd toe. Vorige maand raakten 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond door landmijnen. Volgens Zuid-Korea en de VN heeft Noord-Korea die daar geplaatst, maar Pyongyang ontkent dat. In Vlaardingen is een explosie geweest bij een kapperszaak. Er is een winkelruit weggeblazen en er is schade aan de gevel. Op beelden is een stuk zwaar vuurwerk en een baksteen te zien. In Vlaardingen zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Rijnmond en het AD berichten afgelopen zomer over een zogenoemde kappersoorlog in de Zuid-Hollandse plaats. Die zou te maken hebben met oneerlijke concurrentie. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto is een van de dodelijke slachtoffers, meldt Dagblad de Gelderlander. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Het weer, in noorden nog enkele buien, verder helder en 5 tot 9 graden. Lokaal kan mist ontstaan, verder is het de komende dag droog en breekt de zon af en toe door. Het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad gisteren is 1 dode gevallen en zijn 11 mensen gewond geraakt. Dat meldt de luchtvaartautoriteit van Saoedi-Arabië. De passagiersterminal zou zijn geraakt door een projectiel. Er werd ook een aanval gemeld op het vliegveld van Dammam aan de Persische Golf. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Saoedi-Arabië zei krachtig te zullen terugslaan. Noord-Korea heeft opnieuw wapentests uitgevoerd. Meerdere ballistische raketten werden gelanceerd richting zee. De afgelopen maand deden zowel Noord- als Zuid-Korea tests met wapens. De spanningen tussen de landen liepen op toen 3 Zuid-Koreaanse militairen bij de grens gewond raakten, vermoedelijk door Noord-Koreaanse landmijnen. Bij een ernstig ongeluk op de N233 bij Kesteren zijn gisteravond 2 mensen om het leven gekomen. 2 anderen raakten gewond. Wat er gebeurd is, is nog niet duidelijk, maar een van de auto's kwam op de kop in de berm terecht. De bestuurder van die auto zou 1 van de dodelijke slachtoffers zijn. De Israëlische premier Netanyahu wilde anonieme Israëlische bronnen uit de documentaire NASA vervolgen. Hij stelt een onderzoek in. In de bekroonde documentaire over de oorlog in Gaza vertellen Israëlische militairen hoe het Israëlische leger doelbewust 10.000 burgers in Gaza heeft gedood. Een Amerikaanse rechter heeft bepaald dat president Trump direct een reclamecampagne van de buis moet halen. Hij verkondigt zijn politieke boodschap in reclamespotjes op tv, maar die campagne is betaald van belastinggeld. Volgens de rechter is dat misbruik van publiek geld. Het weer. Lokaal komt eerst mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen op deze maandagochtend. We krijgen periode met zon. Vanmiddag meer bewolking. Vanavond mogelijk wat regen. Een matige zuidoostenwind en 17 tot 18 graden. Ja, nadat de Zeelandbrug vrijdagavond weer open ging voor het wegverkeer, is dit de eerste werkdag met de brug weer open. Scholierenbussen rijden nog wel om, omdat de vervoerder de dienstregeling nog niet kon aanpassen. Maar de rest van het verkeer kan gewoon eroverheen dus. Ga je er straks weer overheen, laat maar weten. Verder in het nieuws is een ongeluk bij Biervliet. Een bestelbus botste tegen een boom gisteravond. Bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Als je naar België gaat, hou rekening met de uitval van bussen, treinen en andere diensten. Er is weer een vakbondsactie. Het is lastig in te schatten hoeveel hinder je daarvan gaat hebben. En straks even terugkijken op dat mooie surfevenement DAMX. Maar eerst gaan we beginnen, jij en ik, op maandag. We zijn samen.

0: Duffy en Mercy, goedemorgen. Op deze maandag, het is 12 oktober. Wat gaat er eigenlijk allemaal gebeuren vandaag? Nou, de landelijke week van het praatje begint. Als je praat met onbekenden, dan word je gelukkiger, minder eenzaam, zeggen ze. Uitdaging voor vandaag, glimlach naar 3 mensen en groet voorbijgangers. Ja, het is ook dag 3 van de rechtszaak in België over het jongetje Dien, die dood werd achtergelaten op Neeltje Jans. Verdachte Dave de K. en zijn Zeeuws-Vlaamse ex-vriendin Romy W. En voetbalster Danique Tolhoek uit Capelle speelt met Jong Oranje tegen Schotland. Begint om 7 uur vanavond in Schravenzander. En verder zie ik nog dat het is wereldreuma dag. En Peter laat het ook nog weten, Peter Koeman, de dag van de onthaalouder. Wat is dat? Ben jij dat? Stuur maar even een appje. 0118-499-999. Bij de Brouwersdam hadden ze wat te vieren dit weekend. Daar was de 10e editie van Dam X. Dat is een groot internationaal windsurfevenement. En het gaat dan vooral om freestyle windsurfen, waarbij de surfers trucs laten zien. Omroep Zeeland's Roeland van Vliet keek mee samen met de vele toeschouwers.
1: De toppers die meedoen aan de internationale Freestyle Pro Tour komen maar wat graag ook naar Dam X toe. Dat heeft vooral te maken met de plek waar het evenement gehouden wordt. Het Grevelingenmeer is een perfecte surfspot, weet organisator Rick Jendrus.
2: Nou, je kan hier gewoon met elke windrichting varen, maakt niet uit waar die vandaan komt. Het is een binnenwater, dus het is veilig. Een groot gedeelte kan je staan, dus iedereen kan hier windsurfen. Dat is ook wat we neer willen zetten. Echt een evenement waar elke windsurfer aan mee kan doen. Niet alleen voor de professionals, niet alleen voor de beginners, maar gewoon echt voor iedereen.
1: Toch waren vooral de professionals de blikvangers. Lennart Neubauer uit Griekenland ging met de Europese titel aan de haal dankzij trucs van hoge kwaliteit. De Belg Jentel Kaars pakte het zilver en ook hij is fan van het Grevelingenmeer.
3: Ja, super om hier weer te zijn en dan het EK op deze spot hebben die zo kort bij mijn hart ligt. Ik heb hier heel mijn carrière opgegroeid en altijd getraind. En dan om weer hier te zijn en dan met deze lekkere wind van de afgelopen dagen is gewoon helemaal top.
1: Ja, want in België heb je misschien niet zo'n spot als hier?
3: Nee, zeker weten niet. Ik kom altijd naar hier, naar de Brouwersdam. De laatste jaren wat minder, dan ik reis heel veel. Maar dit is gewoon een thuisspot voor mij eigenlijk.
1: En waarom kom je dan uitgerekend wel nu bij deze editie weer hier?
3: Omdat ze het Europese kampioenschap hier bij de Dam X ook het Europees bij doen. En ik kom voor de wedstrijd. En, maar aan de andere kant vind ik gewoon superleuk om hier weer te varen. En ja, het is gewoon thuiskomen.
1: De Zeeuwen deden dit weekend niet mee om de hoofdprijs, maar konden zich aardig meten met de Europese top. Davy Scheffers uit Zierikzee is als dertiger een veteraan in het jonge deelnemersveld, maar aan enthousiasme nog steeds geen gebrek.
4: Van normale power moves, dubbele power moves, maar ook heel veel slide tricks. Het windsurfen gaat alle kanten op, de combinaties. Dat is het mooie.
1: De organisatie was blij met de geslaagde jubileumeditie en hoopt Dam X nog vele jaren te kunnen blijven houden.
2: Laten we het hopen, ja. Dus dat zou natuurlijk een mooi streven zijn. Daar gaan we wel voor. We doen het voor de sport, voor wat hier achter ons gebeurt. Dus dat willen we zeker doorzetten.
0: Dat is Dam X, dat mooie windsurf-evenement op de Brouwersdam. Wil je nog beelden zien? Ga vooral even naar onze website, hè? En op omroepzeeland.nl.

repeat it. Martin Garrix en Ed Sheeran en repeat it. Herhaal het dus nog maar een keertje. Ik haal dat ene telefoonnummer en appnummer 0184999999. Altijd benieuwd naar de dingen die jij doet. Laat maar weten via 0184999999. Spreek je ook graag een keertje over wat jouw passie is. Wil je een keertje vertellen? Ik hoor het graag. Periode met zon. Vanmiddag meer bewolking. Vanavond mogelijk wat regen. Een matige zuidoostenwind. En het wordt 17 tot 18 graden vandaag. Morgen ook wat regen. Dan is het ook wat warmer. Dan kan het 21 graden worden. Op dit moment afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 2 voor 10. Hoogwater is het vanmiddag om 7 voor 4. De zon op 4. De zon op 4 over 8. De zon gaat onder vanavond 1 voor 7. En de watertemperatuur, de zee bij Vlissingen en Cadzand, daar zie ik 17 graden. De Westerschelde ook 17. Oosterschelde bij Neeltje Jans 17. En bij de Oesterdam maar 15 graden. Het Grevelingenmeer is 16 graden warm. En het Veersemeer ook 16 graden.

0: The Little Green Bag van de George Baker Selection. 7:12. Goedemorgen, altijd benieuwd naar de dingen die jij graag doet. 0118499999. Ik kreeg een berichtje van Ingrid Kon in Wissekerke. Ingrid, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Best wel een drukke dag voor de boeg, hè?
1: Ja, maar wel leuk.
0: Wat ga je doen vandaag?
1: Ik ga vandaag herhaling doen, BHV en EHBO.
0: En dan geef je dat of je krijgt de cursus?
1: Nee, ik krijg dat. Ik ga dat in Burghaafzijde doen en die BHV krijgen we van Benro-opleidingen en de EHBO krijgen we van INTA-opleidingen.
0: En waarom doe je dat dan?
1: Nou, omdat ik zelf ook hulpverlener ben, dus ja, dat moet je bijhouden.
0: Oh, wat doe je dan? Wat is jouw werk?
1: Mijn werk? Ja, ik werk in de ouderenzorg. En daarnaast doe ik zelf dan ook EHBO, evenementenmarkt, maakt het allemaal niet uit waar we staan.
0: Dus bij een kerstmarkt, ik noem maar wat, daar kunnen we jou tegenkomen?
1: Kan, ja, kan.
0: En wat gebeurt er dan? Sta je dan daar de hele dag te wachten tot er iets gebeurt? Of over, hoe gaat zoiets dan?
1: Nee, eigenlijk niet. Je loopt eigenlijk wel een beetje rond, zeg maar. Je kijkt om je heen. Als er wat is, ja, dan ga je helpen. Er zijn ook wel eens kindjes die kwijt zijn die je weer bij de auto bezorgt.
0: Ja. Dat moet je allemaal bijhouden dus? Want zijn er dan nieuwe dingen die je moet leren?
1: Ja, je moet het sowieso elk jaar herhalen om je diploma in stand te houden.
0: Mm-hmm.
1: Ja, sommige dingen veranderen, ja, die krijg je dan ook weer mee.
0: Wat verandert er dan bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld reanimeren bij baby's. Noem maar even iets.
0: Oh, dat is intens.
1: Ja.
0: Heb je dat wel eens moeten doen?
1: Nee, gelukkig niet.
0: Nee?
1: Nee.
0: En wat voor situaties maak je dan wel mee?
1: Onwelwording, valpartijen, blaren, wonden. Je kan het niet opnoemen, maar we maken van alles. Alcohol en drugs en het uitgaansleger hebben we ook.
0: Waarom doe je dit dan eigenlijk, Ingrid? Want je bent echt hulpverlener, je helpt andere mensen. Dat doe je in je vrije tijd dan, denk ik ook. Waarom eigenlijk?
1: Gewoon omdat ik het leuk vind.
0: Wat is dan het leuke?
1: Het is leuk, maar het is ook heel fijn om iemand anders, zeg maar, te helpen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En vandaag, heb je er zin in eigenlijk?
1: Ja, zeker.
0: Waar heb je vooral zin in vandaag?
1: Nou, eigenlijk heel de dag wel. Ik vind alles wel leuk om te doen.
0: Het is wel handig als je zelf een keertje in je vingers snijdt, dan weet je in elk geval precies wat je moet doen.
1: Ja, klopt. Ik heb geen hulp nodig wat dat betreft, nee.
0: Nee. Wat is het volgende evenement bijvoorbeeld waar je naartoe gaat? Waar kunnen we je weer tegenkomen?
1: Volgende evenement, moet ik even denken hoor.
0: Of nou ja, daar waar je in elk geval te zien bent en gaat helpen?
1: Die weet ik eventjes niet zo. Ja, ik heb er wel een paar op staan, maar ik weet het niet uit mijn hoofd welke evenementen er volgen.
0: Maakt niet uit. Eerst vandaag de bijscholingscursus, zodat je weer helemaal bij bent. Ingrid Kon, dankjewel. Fijne dag wens ik jou.
1: Ja, graag gedaan. Dankjewel. Ik doe hetzelfde.
0: Ja, dankjewel. Ik vind het eigenlijk wel knap, hoor, want jij en alle andere mensen van de EHBO, je moet altijd maar inspringen op het moment dat er iemand bij je komt van ik heb hulp nodig. Dan moet je maar weten wat je moet doen.
1: Ja, dat is een kwestie van omschakelen. Ja, en weet je, vandaar dus die herhalingen.
0: Hey, succes, Ingrid Kon.
1: Ja.
0: Bedankt hè, voor je verhaal. Ingrid Kon in Wissekerke vertelde dat hier op Omroep Zeeland. Zeeland wordt wakker.

Incognito van Jocelyn Brown en Always There. Wat een mooi verhaal net van Ingrid over de EHBO en de cursussen die zij krijgt om helemaal bij te blijven. Ingrid, dat maakt mij blij dat je inzet voor de rest van de wereld. Want dat is het eigenlijk. Dank je wel daarvoor. Wil jij een keertje jouw verhaal doen hier in Zeeland tot wakker? Je bent altijd welkom via 0118-499-999. Ja, we gaan weer op zoek naar een plaatje. Jij en ik gaan dat samen doen. Aanleiding dit keer is de nieuwe expositie bij Deltapark Neeltje Jans over het ontstaan van de Oosterscheld. Dat is een permanente tentoonstelling. Ook het UNESCO Geopark doet mee en het Nationaal Park Oosterschelde. Nou, met z'n drieën hebben ze een nieuwe tentoonstelling over de Oosterschelde samengesteld. En dan gaan ze vooral terug in de tijd, hoe het allemaal is ontstaan. Nou, dat was lang geleden toen dat ontstond, die Oosterschelde. En dat zijn de woorden waarmee je aan de slag kunt. Lang geleden. Hoeft niet per se in de titel te zitten natuurlijk. Maar laat je eens inspireren door de woorden lang geleden. Wat komt er dan bij jou naar boven? Heb je zelf een herinnering van lang geleden? Waar een plaatje bij hoort bijvoorbeeld. Lang geleden, dat is het thema van de plaat om 5 voor 7. Laat me weten. 0118-499-999.

0: Langley en Choosing Texas. En ja, er is wat mee aan de hand met Ella Langley. Zij heeft nu gereageerd op de bommelding bij een van haar concerten. Vrijdagavond moest ze een concert afzeggen, omdat er een dreiging was bij de concertzaal in Tulsa in Amerika. Het was de enige beslissing die ik kon nemen uit veiligheid voor iedereen, zegt ze een dag later, toen ze wel weer op het podium stond. Maar oei, wat is ze ervan geschrokken. Het viel allemaal nogal tegen voor Ella Langley. Maar gelukkig, ze zingt weer Choosing Texas.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 6:30. Hoge schepen kunnen vanaf vanochtend de Zeelandbrug weer passeren. De ophanggedeelte gaat na een opknapbeurt van 6 weken weer open. Autoverkeer kon vanaf vrijdagavond alweer over de Zeelandbrug. De scholierenbus naar Goes rijdt nog wel om via de Oosterscheldekering, omdat de vervoerder de dienstregeling nog niet kan aanpassen. Ga ik er straks nog even over hebben. Bij Biervliet is een bestelauto van de Driesprong weggereden en tegen een boom gebotst. De bestuurder moest door de brandweer uit dat voertuig worden gehaald. Met de ambulance is hij naar het ziekenhuis gebracht. Bij de paddenstoelentelling is de gewone zwavelkop in Zeeland het vaakst gezien. Bijna 100 keer werd de paddenstoel dit weekend genoteerd. 19 mensen telden mee in onze provincie. Ze gaven door hoeveel paddenstoelen zij in hun tuin hebben. En als je naar België gaat vandaag, hou rekening met een landelijke staking. Er rijden minder treinen en bussen en ook zijn er acties bij scholen mogelijk. Maar het is lastig om een goed beeld te krijgen welke scholen bijvoorbeeld meedoen. Bij de busdiensten Lijn zeggen ze dat de helft van de bussen wel zal rijden. Dat is een inschatting die ze nu maken. Vakbonden in België voeren actie tegen de regeringsplannen. En dan het weer. Periode met zon. Vanmiddag meer bewolking. Vanavond mogelijk wat regen. Een matige zuidoostenwind. En het wordt 17 tot 18 graden.
1: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
0: Ik zei het al, Zeelandbrug is dus weer open sinds vrijdagavond voor autoverkeer. En ja, daar gaan we het natuurlijk over hebben in Zeeland wordt wakker. Wat zijn jouw ervaringen? Kees Otter, goedemorgen.
2: Goedemorgen Remco, goedemorgen Zeeland.
0: Hoe lang duurt het nog voor je op de brug rijdt?
2: Ik denk nog een minuutje of 5.
0: Hoe is het om niet meer om te hoeven rijden, maar gewoon van Brunisse over de brug naar Wemeldingen te kunnen, naar je werk?
2: Ja, gewoon heerlijk. Ik ben van het weekend ben ik er al een keer over geweest. En ik heb gezien dat ze die klapgedeelte is echt heel mooi opgeknapt.
0: Ja, wat zie je ervan dan?
2: Ja, het wegdek is veel lichter. En je voelt ook veel minder ribbels en alles.
0: Oké, dus er is echt wel iets merkbaar ook van de werkzaamheden.
2: Ja, er is iets merkbaar, ja. Ik heb er speciaal op gelet namelijk.
0: Ja.
2: Want dat is nu al die 6 weken aangevoerd daar.
0: Nou ja, dat dus. Je had wel een creatieve oplossing. Je bleef slapen aan de andere kant van de brug, hè, soms.
2: Ja, klopt. Ik heb een zeilbootje. En daar heb ik opgeslapen. Gekampeerd een beetje.
0: Maar dat hoeft nou niet meer.
2: Nee, dat hoeft nu niet meer. Nee. het is een goede oplossing, Wenko, maar het wordt op een gegeven moment toch wel wat krap.
0: Ja, ik snap het.
2: Op een 7 meter bootje.
0: Ik noteer, het rijdt wat lichter over die Zeelandbrug. Hey, dankjewel, Kees.

0: Goedemorgen, goedemorgen. Ik zoek een plaatje rondom het thema lang geleden. Omdat de Oosterschelde bestaat al heel lang natuurlijk. Over het ontstaan van de Oosterschelde is vanaf vandaag een nieuwe expositie te zien bij Deltapark Neeltje Jans. Lang geleden. Dus laat maar weten. 0118499999. Ook al een tijdje terug een vliegtuig dat neerstortte in de Tweede Wereldoorlog. En de vliegenier werd geholpen door mensen op Noord-Beveland. Er is een boek over verschenen. Daar ga ik het zo dadelijk over hebben met de Zeeuw van de Dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: dance all night.
1: Miles Smith is dit en Nice to Meet You. Plaatje gezocht over lang geleden. En er is al een hele mooie lijst. Jouw suggestie kan er nog bij via de WhatsApp 0118-499-999.
2: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
1: En dat is het voor Rick Hartkamp, journalist en schrijver. Afgelopen week verscheen zijn boek Missie 52 over een Amerikaanse piloot, Jim, die in 1944 in de Tweede Wereldoorlog boven Zeeland wordt neergeschoten. Jim overleeft, de hulp van mensen op Noord-Beveland. En vandaag gaat Rick zijn boek aanbieden aan commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Rick, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
1: Ja, die Jim, die vliegenier, die piloot, die heeft ook echt bestaan.
3: Ja, zeker. Een eeuw lang zelfs. Hij is 100 jaar geworden.
1: Hoe kwam jij met hem in contact?
3: Dat is een heel grappig verhaal eigenlijk. Ik heb al een tijdje interesse in zulke oorlogsverhalen. En ik kwam per toeval eigenlijk een Amerikaanse video tegen, 2,5 jaar geleden. Waarin hij zijn verhaal vertelde. En toen dacht ik, wow, dit verhaal kent eigenlijk niemand in Nederland, of ja, in heel Nederland zeg maar, lokaal natuurlijk wel. Maar ik dacht, dit verhaal wil ik bij heel Nederland gaan vertellen.
1: En dat gebeurt er nu in jouw boek Missie 52. Ja. Het beschrijft het leven van Jim, hoe zijn vliegtuig wordt geraakt. Ook hoe hij wordt geholpen door verzetsmensen hier in Zeeland. En ja, dat interesseert mij natuurlijk vooral. Dat was best wel intens eigenlijk toen.
3: Ja, nou zeker. Hij is geholpen door een gezin die een klein kind hadden. Hij was toen 1 jaar of 5. En als zij gepakt zouden worden, dan zouden de gevolgen niet ook te overzien zijn geweest. Dus zeker heel spannend, ja.
1: Ja, jij kreeg op een gegeven moment dus contact met Jim, met die piloot. Wat is er daarna ontstaan dan, Rick?
3: Ja, toch wel een bijzondere vriendschap, want we scheelden ongeveer 75 jaar. Ik ben zelf nog vrij jong. maar dat maakte niks uit. We hadden dezelfde interesses. We belden eigenlijk elke week. En toen ben ik in de zomer van 2024 naar Amerika gegaan om hem 8 dagen lang te interviewen, ja.
1: Ja, want dat wilde je dus graag, om dat op te schrijven, om te documenteren. Wat trof jou dan vooral in zijn verhaal?
3: Oeh, een hele goede vraag. Ja, toch een stukje dat menselijke in oorlog, zeg maar. Dat vind ik heel bijzonder om dat te vertellen. Ik vind sowieso het belangrijk om die persoonlijke verhalen te vertellen. En de nuchterheid en ja, waarmee hij zijn verhaal aan mij vertelde, vond ik gewoon zo bijzonder. Hij heeft zoveel spannende dingen meegemaakt. En hij is echt door het oog van de naald gekropen. In die zin, hij heeft heel veel geluk gehad, keer op keer. Waardoor hij 80 jaar later nog in zijn huiskamer kon zitten. Ja, dat trof me enorm. Dat vond ik heel bijzonder.
1: Ja, wat mij inderdaad trof, maar ja, ik heb er natuurlijk vooral gelet op wat er in Zeeland speelt, was hoe hulpvaardig mensen toch uiteindelijk waren met gevaar voor eigen leven.
3: Ja. Nou ja, zeker. En het was niet de eerste keer natuurlijk dat ze dat deden. Het was best een verzetsbeweging in Noord-Beveland en ook op andere plekken natuurlijk. Ja, en daar heb ik zoveel respect voor. Dat echt gewoon doodnormale boerengezinnen, zeg maar. Dus zulke mensen lieten onderduiken en hulp boden. Ja, dat is heel, heel bijzonder. Want wat doe jij in zo'n situatie, hè?
1: Ja, ik heb geen flauw idee. Ik heb er wel eens over nagedacht, maar ik weet het oprecht niet.
3: Ja, ingewikkeld inderdaad. Dus dat is heel bijzonder, zeker, ja.
1: Dat boek Missie 52, dat is er nu sinds vorige week. En daar gaan we het later nog wel een keertje langer over hebben. Vandaag ga je het aanbieden aan de commissaris van de Koning. Hoe is dat voor jou?
3: Ja, toch wel heel, heel bijzonder. Ik wil het graag onder de aandacht brengen, onder de Zeeuwen. En dat vind ik gewoon heel belangrijk, omdat het een stukje Zeeuwse geschiedschrijving, een stukje Zeeuwse trots is. En Hugo de Jonge was ook zeer geïnteresseerd. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik laat het op me afkomen vanmiddag. En ik ben in ieder geval heel, heel dankbaar en heel blij dat ik dit boek zo onder de aandacht mag brengen, zeker.
1: Het boek heet Missie 52. Een bijzonder boek geschreven door Rick Hartman. Met een hoofdrol voor Jim, die piloot. En ook voor de mensen op Noord-Beveland die Jim destijds hielpen. Rick, dankjewel. Jij bent de hele dag onze Zeeuw van de Dag.

Rob de Nijs en Banger Hart. Het is 7:11. Het is nog maar de vraag of je in Zierikzee kunt schaatsen dit jaar. Ondernemers zien het namelijk niet zitten om mee te betalen aan een schaatsbaan in december, meldt Wereldregio. En dat zit dan zo. Die schaatsbaan die was vorige keer op het Havenplein in het centrum, maar daar is te weinig stroom. Daarom verhuist de baan dit keer naar het Hatfield Park buiten het centrum. De organisator van de schaatsbaan zoekt nog 32.000 euro subsidie. Dat hoorde je ook al hier bij ons. Maar ik heb eens even gekeken. 560 euro heeft hij tot nu toe opgehaald. Ja, dat is nog lang geen 32.000. En Wereldregio heeft dus uitgezocht wat ondernemers daarvan vinden in het centrum. Die zeggen, ja, die schaatsbaan niet hier bij ons in het centrum is, weten we niet of we willen meebetalen. Dan, twee rapporten verschijnen over de gezondheid van vrouwen, over hoe vrouwen vastlopen in de zorg en hoe lastig het soms is om op je werk over gezondheid te praten. Het is nog steeds zo dat veel medische kennis is gebaseerd op onderzoek bij mannen. Alleen werken vrouwenlichamen soms net een tikje anders, komen ze met een klacht bij de dokter en dan worden ze niet altijd goed begrepen. Nou, daar gaan dus die rapporten over. En het was eigenlijk even spannend op het strand bij Scheveningen. Een grote, ronde, metalen bal was aangespoeld. En dan denk je gelijk aan een zeemijn, maar dat was het niet. Het strand werd wel afgezet, explosieve opruimingsdienst werd ingeschakeld. Het liep met een sisser af en waarschijnlijk gaat het om een oude boei. Maar dat is nog niet helemaal zeker, maar het was in elk geval geen mijn. Dus dat was het goede nieuws in Scheveningen. We gaan richting 7:05. Over 5 minuten is dat het. De plaat om 7:05. Ik ga kiezen.

0: Bruno Mars en Risk It All. Hoogste tijd om eens even te gaan kijken welke lijst het is geworden. Bij het thema lang geleden, want nieuwe expositie bij Deltapark Neeltje Jans. Hoor je even na 8:30 nog over op Omroep Zeeland. Het gaat over het ontstaan van de Oosterschelde. En dan beginnen ze lang geleden. Vandaar het thema. Kees Otte en Ingrid Braams die kwamen allebei met Wim Sonneveld. Het dorp. Ja, daar worden dingen bezongen van lang geleden. José de Smit, Maddie Pape en Thomas Schouten, volgens mij, die kwamen met Guus Meeuwis lang geleden. Thomas heeft ook nog een andere trouwens, hoor je straks. Ans van Dijk kwam met Doris Day. Que sera, sera, whatever will be, will be. Peter Nachtegaal en Evelien Wijnbergen. Bedankt allebei voor Don McLean en American Pie met de openingszing Long, Long Time Ago. Joke Josiasse en Marion van Hekken hebben allebei Linda Ronstadt met Long Long Time. Thomas die kwam ook nog met Claude François met Il y a longtemps, een hit uit de jaren 70, waarin hij zingt over een liefde van lang geleden. Thomas, dankjewel. Flip Reiniersen die zegt, ja, christelijk hè, Long Time Ago in Bethlehem, van verschillende zangers, verschillende versies. Denk ik een kerstliedje. We gaan weer die tijd op. Dankjewel, Flip. Ralf Staaf kwam met Iron Maiden. Ancient Mariner in Ancient. Laat hij weten. Dan Co. Michielsen, 1948. Gerard Cox, toen was geluk nog heel gewoon. Jaap van Klinken die kwam met Gentle en de Boer. Heel lang geleden. Leni Bogaert met Stef Bos. Vroeger is voorbij. Jacqueline Strobos, bedankt voor Carl Dobkins. My Heart is an Open Book. Paula Michielsen heeft Jim Croce, A Long Time Ago. Arco den Oude kwam met Hero, Toen ik jou zag. Of Hero, op zijn Nederlands uitgesproken natuurlijk. J.P. Flickwit heeft de Dire Straits, Telegraph Road, de eerste zin. A Long Time Ago Came a Man on a Track. Patrick de Schepper heeft een liedje, When I Was Younger, So Much Younger Than Today. Een liedje van de Beatles, dat was Help. Het liedje dan. Arie van Iersel kwam met Fischerkoor, Bridge Over the River Kwai. Lang geleden dat liedje, maar ik vind het heel mooi. Maar ja, het is uiteindelijk de keuze. Van Peter Koeman, Wim Waleboer, Connie Boudens, Rob Bertijn en Ria Hoogstraat. Ria, goeiemorgen.
1: Goedemorgen Remco, goedemorgen Zeeland.
0: Ja, lang geleden. Is het lang geleden?
1: Nou, toen jij het vroeg, toen had ik net even mijn kranten in mijn fiets aan doen. En toen dacht ik, een liedje van lang geleden. Ik denk, oh wacht, dat is lang geleden. Ik heb geen idee. Het liedje kwam gewoon gelijk naar boven borrelen van Het is lang geleden van Ding Dong. Het was een songfestivalliedje dat ik denk van oké, er is van alles te doen over het songfestival.
0: Oh ja, ook dat nog.
1: ook dat nog. En ik denk, ja, volgens mij is het lang geleden, maar wie het gezongen heeft, ik heb geen idee. Hoe lang het geleden is, heb ik ook geen idee van.
0: Ik zeg het even uit mijn hoofd. Ik dacht 1975, Ding Dong, Dingedong, dat won. En er zijn natuurlijk twee versies van, een Engelstalige en een Nederlandstalige. Maar jij wil die Nederlandstalige natuurlijk hebben, want daar zit die ene zin in. Welke zin is het ook alweer?
1: Is het lang geleden, is het lang geleden, is het lang geleden van je ding, dingedong.
0: Kijk, hey, dankjewel Ria.

0: was inderdaad 1975. Teach-in en Dingedong, Nederlandstalige versie. Is het lang geleden? Is het lang geleden? Dat zingen zij vanwege de plaat van 5 voor 7. Dank voor de hele mooie lijst die we met z'n allen weer hebben samengesteld. Ga ik in de loop van de middag weer op Facebook zetten. Op facebook.com/Zeeland wordt wakker.
1: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
1: Omroep Zeeland.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
4: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie?
3: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyad aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat, maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
5: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
3: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
6: Voordeeluitjes.nl. Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
7: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
6: Voordeeluitjes.nl.
8: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
9: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: Een bijzondere uitwisseling tussen 2 topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
12: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
13: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen, limes. 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
12: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
11: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
14: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
18: En als je huur verandert?
17: Pas het zelf aan.
18: En als je gaat samenwonen?
17: Ook dan. Pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check. Pas het zelf aan. En door.
2: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen.
0: Goedemorgen, welkom op deze maandag. Als ik naar het weerbericht kijk, dan zie ik dat we een periode met zon hebben. Vanmiddag meer bewolking, vanavond is er wat regen mogelijk. Een matige zuidoostenwind en het wordt 17 tot 18 graden. Op de dag, de eerste werkdag waarop de Zeelandbrug weer open is. Sinds vrijdagavond kun je er weer overheen. Maar dit is de eerste werkdag. Hoe is dat? Kun je me laten weten via 0118-499-999. Scholierenbussen rijden vandaag in elk geval nog wel om, omdat de vervoerder de dienstregeling niet kon aanpassen. Ongeluk gisteravond bij Biervliet. Een bestelbus botste tegen een boom. De bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En ik heb jouw hulp nodig. Knik je wel eens naar iemand op straat? Ik doe het zelf wel eens, wordt niet altijd teruggeknikt. Zeg je wel eens hoi tegen een vreemde of hallo? Het is namelijk de week van het praatje. Begint vandaag. Even na 19:30 ga ik het erover hebben. Dus knik je wel eens naar iemand op straat of zeg je hoi? Laat maar weten.

0: George Michael en Faith op Omroep Zeeland. Ja, we hoorden eerder in deze uitzending al van Kees, die dit weekend toch maar eventjes vast over de Zeelandbrug was gereden, omdat het weer kon. Sinds vrijdagavond is die open. Het voelde wat zachter aan, zei hij, alsof het asfalt wat lichter aanvoelt. Nou, vandaag gaat hij weer voor het eerst de brug over richting zijn werk. En ja, er zijn natuurlijk veel meer mensen die vandaag op deze eerste werkdag dat de Zeelandbrug weer in gebruik is, over de brug gaan. Amber Beg, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: In Zierikzee, richting Goes. Wat ga je daar doen straks?
1: Werken.
0: Wat doe je daar?
1: Ik ben logopedist op een peuterbehandelgroep voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis.
0: Ja, en dan moet je wel echt aan die andere kant zijn. Hoe was het de afgelopen weken voor jou?
1: Genieten van het uitzicht van de stranden, tot irriteren van een verdwaalde Duitser die rustig 60 rijdt waar je 100 mag.
0: Oh ja, en dat hoor ik zo vaak. Want die willen natuurlijk ook even van het uitzicht genieten.
1: Ja, dat snap ik. Alleen als ik van A naar B moet, heb ik dat liever niet op dat moment.
0: Nee, dat snap ik. Moest je echt aanpassen? Moest je eerder van huis bijvoorbeeld?
1: Nou ja, dat gaat niet zo makkelijk met nog een schoolgaand kind die ik zelf op school afzet. Dus het was hem iets eerder op school zetten, iets later starten en wat langer doorwerken.
0: Dat toch wel, langer doorwerken?
1: Ja, ik miste toch al het werkuren, omdat ik toch later van huis, op dezelfde tijd bijna van huis ging, maar wel de dubbele reistijd had.
0: Ja.
1: Moest ik toch ergens het half uurtje terugpakken.
0: Was het eigenlijk druk op die omleidingsroute? Want we zeggen wel steeds, er moesten mensen omrijden via de Oosterscheldekering. Maar gebeurde dat eigenlijk ook heel veel?
1: Nee. Ja, ik moet ook heel eerlijk bekennen, ik ben pas na de zomer in Goes gaan werken. Daarvoor werkte ik in Vlissingen. Dus dan had ik een beetje de keuze, wat ik natuurlijk wilde. Mm-hmm. Dan kon ik ook over de Zeelandbrug en over de kering rijden.
0: Vond je het eigenlijk vervelend dat die brug dicht was?
1: Of ik het erg vond?
0: Ja.
1: Ja, ik vond het best wel irritant. Want ik was nu eindelijk blij met minder reistijd. Vlissingen is toch al gauw 3 kwartier. En nu was ik binnen een half uurtje toch op werk. Maar dat was maar van korte duur. Ja. Toen ik die brug dicht.
0: Straks over een uurtje ongeveer, dan rij je daar. Dan rij je die brug over. Hoe zal dat zijn? Heb je enig idee?
1: Misschien wat iemand al eerder zei. Misschien voelt het wegdek wel heerlijk zacht onder die banden.
0: Ja, dat zou kunnen. Wel genieten van het uitzicht. Vooral ook op de weg letten natuurlijk. Amber Beg, dankjewel. Ja. Goede reis wens ik jou over een uurtje als je weer naar je werk gaat. Over de Zeelandbrug. Want ja, de eerste werkdag is het nu weer dat de Zeelandbrug in gebruik is. Straks om 9 uur dan gaat de brug ook weer open voor de scheepvaart. Die moesten nog even een paar dagen wachten. Schepen met lange masten bijvoorbeeld, die konden nog niet onder de brug door. Maar straks gaat ook dat beweegbare stuk van de brug weer open. Dus ook voor de scheepvaart is straks alles weer normaal.

0: Shakira en Zoo. De week van het praatje begint. Even na 7:30 ga ik het erover hebben met de man die dat bedacht heeft. Zijn idee, als je een praatje maakt met iemand of even hoi zegt, dat is voor iedereen leuker. Dat flirt je dag een beetje op. Jacqueline Strobos laat weten, ik doe dat regelmatig. En trouwens, bijna iedereen die met een scootmobiel rijdt, zegt gedag tegen elkaar. Of je elkaar nu kent of niet, dat maakt niet uit. En Wim Waleboer die reageert ook al heel snel. Hoi, hallo of goeiedag zeggen. Wij doen dat altijd op de fiets en praatjes maken doe ik vaak en graag soms ook met wildvreemden. Wim, laat even weten waar je het dan over hebt. John Havinga, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen over het weer bijvoorbeeld, Remco.
0: Oh, dat is natuurlijk wel een onderwerp waar heel veel mensen over praten. Oh, het regent weer vandaag bijvoorbeeld.
1: Ja, bijvoorbeeld. Nou, vandaag in ieder geval niet. Want we worden beïnvloed door twee hoge drukgebieden. Eentje ligt boven Duitsland en de andere ligt ten westen van Spanje. En dat zorgt ervoor dat we te maken hebben met een zuid- tot zuidoostelijke stroming. En er zijn wel een aantal actieve fronten aanwezig op de weerkaart, maar die liggen boven Engeland en boven de Atlantische Oceaan. Maar die worden dus een beetje tegengehouden door het hoge drukgebied. Voorlopig althans. In ieder geval, vandaag beginnen we dus met mooi weer. Zonnige periode. Het is wel frisjes. Afgelopen nacht is de temperatuur gezakt tot op sommige plaatsen 4 graden. Wat meer aan de grote wateroppervlakken en het Veerse meer is het zo'n 9 tot 11 graden geworden. Maar goed, de temperatuur die zal toch wel door die zonnige periode redelijk kunnen oplopen. En ik verwacht toch ook dan wel weer een vrij warme dag. Met maximumtemperaturen van 17 of 18 graden. En ja, die wind, zoals ik al zei, matig uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dus niet al te sterk. Het is wel zo dat er een front in de buurt ligt. En die komt wel naar ons toe. En ja, die zal ons nog wel gaan bereiken, Remco.
0: En hebben we dan morgen daarmee te maken met dat front?
1: Ja, eigenlijk morgen, maar ook vanavond en vannacht zien we die bewolking toenemen. Kan er ook af en toe al een spatje regen vallen. Met name inderdaad vanavond en vannacht. Ook morgen misschien nog even een laatste drup regen. Maar ik denk dat dat eigenlijk morgen best wel meevalt. Want dat front dat passeert trekt door naar het noordoosten. En dan krijgen we morgen in de loop van de dag voorzichtig even de zon erbij. Maar wat we zeker ook gaan merken is dat we in de warmere lucht terecht gaan komen. Met een matige tot vrij krachtige wind. En wordt het zo'n 18 tot 21 graden. 21 op de plekken waar de zon het net weet te lukken. Of waar de zon net even doorheen kan komen. En op plaatsen waar het wat bewolkter blijft, blijft het net onder de 20 graden. Maar dat is natuurlijk uitzonderlijk zacht wel voor deze tijd van het jaar. En het ziet ernaar uit dat we daar nog een aantal dagen aan vast gaan knopen op woensdag en donderdag. Want ook dan hebben we zonnige perioden en temperaturen van 19 tot 20 graden.
0: Helemaal niet onaardig dus. Dankjewel, John Havinga. Afgaand tij met laagwater in Vlissingen om 9:55. Hoogwater is het vanmiddag om 4:07. En de watertemperatuur, ik zie op de thermometer 17 tot 19 graden.

0: Heartbreak Warfare van John Mayer. Omroep Zeeland om 8:08. Eerste werkdag waarop de Zeelandbrug weer in gebruik is. Co Grinwis laat weten, heerlijk dat de brug weer open is. Omrijden was goed te doen hoor. Toch een uur onderweg naar Vlissingen of Capelle vanuit mijn woonplaats op Schouwen-Duiveland. De drukte vond ik op zich wel meevallen. Dankjewel Co voor jouw berichtje. Als je op dit moment over de Zeelandbrug rijdt, voelt het nou wat lichter aan onder de wielen? Dat is in elk geval wat Kees vanmorgen in Zeeland wordt wakker vertelde. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten, desnoods zonder overleg met de ouders, is in elk geval het idee van D66. De afgelopen jaren ging het bij ernstige mishandelingszaken een paar keer mis, bijvoorbeeld in Vlaardingen en Stadskanaal, zegt NOS-verslaggever Lars Geerts.
1: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
0: Experts, zoals de kinderombudsman bijvoorbeeld, vinden al langer dat kinderen veel meer moeten worden gehoord bij vermoedens van mishandeling. Rusland heeft een rol gespeeld in het Brexit-referendum, zegt de Britse premier Burnham. Rusland verspreidde misinformatie volgens Burnham.
2: I asked the question coming into Downing Street. Well, was there interference in the 2016 referendum from Russia? And I've had the clear answer that yes, there was.
0: Regeringen onder leiding van de conservatieven zeiden altijd dat er geen Russische inmenging is. Maar goed, Burnham zegt dat hij dus wel het een en ander daarover weet. Regionale industriebedrijven zoals bakkerijen, papierfabrieken en steenbakkerijen zitten in de problemen. Voor de productie gebruiken ze vaak grote machines die veel energie verbruiken. De komende jaren moeten die worden vervangen en het liefst stappen ze over op elektrische machines. Maar er is te weinig plek op het stroomnet, dus kunnen ze niet verduurzamen, zegt ook deze baksteenfabriek. Zegt deze baksteenfabriek. Dit is het fragmentje over de baksteenfabriek.
3: Als we nu een investeringsbeslissing moeten nemen, bijvoorbeeld omdat we qua capaciteit iets moeten doen, ja, dan doen we dat met de kennis die we vandaag de dag hebben en met de zekerheden die we vandaag de dag hebben. Dus dat betekent ook dat je vandaag de dag toch veelal nog kiest voor traditionele technologie. Wel zo optimaal mogelijk uitgevoerd, maar dat je de echte stap naar verduurzaming gewoon nog niet kunt maken, omdat je onvoldoende zekerheid hebt.
0: En als je naar België gaat vandaag, hou even rekening met de landelijke staking. Er rijden minder treinen, minder bussen en ook zijn er acties bij scholen bijvoorbeeld. Al is het wel lastig om in te schatten wat het allemaal voor gevolgen voor jou heeft. Ook de radio en de televisie, daar doen ze dan maar net een beetje anders in België.
4: De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie.
0: Ook bij de Waalse omroep, de RTBF, zijn er wat aanpassingen vandaag in de programmering. België opnieuw in staking. Toch in elk geval een deel van de mensen daar. Omroep Zeeland met het nieuws uit binnen-buitenland. Elke dag hoor je dat hier. 4:08.

0: Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.
1: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
2: Mega

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
3: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen.
2: Met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
3: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemorgen, maak eens een praatje gewoon op straat. De week van het praatje begint. Hoor je straks meer over. Nu eerst het nieuws van 7:30. Hoge schepen kunnen vanaf vanochtend de Zeelandbrug weer passeren. De ophaalbrug, het ophaalgedeelte, gaat na een opknapbeurt van 6 weken weer open. Autoverkeer kan vanaf vrijdagavond al weer over de Zeelandbrug. De scholierenbus naar Goes rijdt nog wel om via de Oosterscheldekering, omdat de vervoerder de dienstregeling nog niet kon aanpassen. Bij Biervliet is gisteravond een bestelauto van de Driesprong weggereden en tegen een boom gebotst. De bestuurder moest door de brandweer uit het voertuig worden gehaald. Met de ambulance is hij naar het ziekenhuis gebracht. Bij de paddenstoelentelling is de gewone zwavelkop in onze provincie het vaakst gezien. Bijna 100 keer werd die paddenstoel genoteerd. 19 mensen telden mee in Zeeland bij de paddenstoelentelling vrijdag, zaterdag en zondag. Ze gaven door hoeveel paddenstoelen zij in hun tuin hebben. De gemeente Goes viert vandaag Coming Out Dag. Die was eigenlijk gisteren, maar omdat dat een zondag was, hijst Goes de regenboogvlag straks om 8:30 bij het stadskantoor en daarna kunnen mensen met elkaar praten met een kop koffie. Ook Capelle hangt er vandaag op. Andere gemeenten deden dat al voor het weekend of wel gisteren op zondag. En het weer, periode met zon, vanmiddag meer bewolking, vanavond mogelijk wat regen, een matige zuidoostenwind en het wordt 17 tot 18 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Ik ben benieuwd welke tips ze krijgen over het maken van een praatje gewoon op straat.
0: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland.

0: Adele en Hello. En over dat woord, daar draait het eigenlijk vandaag. De week van het praatje begint. Maak jij wel eens praatjes of knik je wel eens naar iemand op straat? Peter Stro laat weten vaak genoeg als ik Luna mijn hond uitlaat. Ingrid groet altijd en overal het liefst. Als een zombie langs elkaar heen lopen, zonde, laat ze weten. En Jaap van Klinken laat weten, ik zeg wel eens hoi of doe een keurig knikje naar een mij onbekende persoon op straat. Ik mocht nooit vreemde mensen zeggen van mijn oma, maar ik moest onbekende mensen zeggen. Nou, en hiermee zitten we al midden in die week van het praatje, een landelijke week is dat. Met dus inderdaad de oproep, als je de straat op gaat, knik eens naar elkaar, zeg eens hoi. Roderick Schaapman, goedemorgen.
1: Goedemorgen, dag Remco.
0: Idee is van jou van die landelijke week van het praatje. Klinkt eigenlijk wel makkelijk, ja. Een praatje maken op straat, maar is het dat ook?
1: Het is super makkelijk. Het is echt zo simpel als je net al zegt. Het begint vaak met oogcontact maken, even glimlachen of een groet. Of een complimentje werkt ook heel goed. Maar we denken allemaal dat het eng is. En wat we vooral denken is dat de ander er niet op zit te wachten. Hmm. En de ander denkt precies hetzelfde, dus begint er niemand. En dat is heel erg jammer.
0: Nou, ik wil zeggen, want ik doe dat ook wel eens. Dan zeg ik hoi en dan krijg ik geen reactie. En dan denk ik, nou, niet zo onaardig.
1: Nee, dat klopt. Nou, ik ben zelf ook. Ik ben opgegroeid in een dorpje waar iedereen elkaar groette. En toen ik in de stad kwam wonen, deed ik dat ook 's ochtends. En dan groette niemand mij terug. En dan kijken ze vreemd aan. Maar ik ben gewoon stug door blijven groeten. En op een gegeven moment groette de hele straat me wel terug. Dus je moet een beetje vol blijven houden. En het blijkt ook gewoon uit onderzoeken dat 88% van de mensen behoefte heeft aan een praatje. Maar ja, we doen het toch niet.
0: Nee, want wat is dan voor jou de aanleiding om met deze week van het praatje te beginnen?
1: Nou, ik merkte gewoon het idee voor het praatje zelf ontstaan toen ik in de trein zat en om me heen keek. En gewoon heel verdrietig werd van wat ik zag. Hè. We zitten allemaal op dat scherm en schermen ons af met oordoppen. En toen ben ik me daar wat meer gaan verdiepen. En je ziet gewoon dat vooral bij de jongere generaties gewoon steeds minder gepraat wordt. Bij basisschoolleerlingen heeft de onderwijsinspectie de noodklok geluid. Dat hun gespreksvaardigheden achteruit gaan. Jongeren is de snelst groeiende angst belangst. Dus we praten gewoon letterlijk steeds meer. Of minder bedoel ik. En het blijkt zelfs uit onderzoek dat we al sinds 2015 gemiddeld per dag elk jaar 300 woorden minder spreken. Dus als we zo doorgaan, dan is het in 2065 helemaal stil. Mm. Dus het is volgens mij hard nodig dat we blijven praten. Dat is de belangrijkste vorm van contact. En ook contact is de meest bepalende factor voor je gezondheid ook.
0: Maar neem even mee de straat op. Jij loopt er dan. Dan komt er iemand aanlopen. En dan? Wat moet ik doen of wat zou jij doen?
1: Nou ja, altijd naar iedereen en dan slim lachen mensen terug. En dat heet het spiegeleffect. Dan voelen je beiden je al beter. Dan wordt er een stofje in je hoofd aangemaakt. Ik groet dan ook vaak. En dat leidt soms al tot een gesprekje. Maar ja, ik heb ook vaak als ik sta te wachten. Ja, ook al zo lang wachten. Of ik vind het heel leuk om te zeggen dat iemand een mooie sjaal om heeft. Of nou, hondjes doen het ook goed, hè? Ik heb zelf geen hond, maar iemand met een hond spreek ik ook vaak aan. Ja, het blijkt eigenlijk dat het niet zoveel uitmaakt waar je mee begint. We denken allemaal dat we een hele goede openingszin moeten hebben, maar dat hoeft helemaal niet.
0: Nee, gewoon zeggen leuke sjaal en dan komt er een praatje. Zo simpel werkt het.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Mooi, Roderick Schaapman, de week van het praatje, de hele week is dat. Wat hoop jij aan het eind van de week dat de opbrengst is, als ik dat zo mag zeggen?
1: Dat mag zeker. Mijn doel is een beetje om deze week wat ik noem de sociale moed en vaardigheden van Nederland te trainen. Dus dat we allemaal ervaren gewoon hoe makkelijk en hoe leuk het is en dat we het daardoor vaker gaan doen. Dat we ons wat minder afsluiten en wat meer openstellen voor elkaar, wat nieuwsgieriger worden naar elkaar. En daarmee ook gewoon gezonder en gelukkiger worden. Hè? Want we hebben onderzoek gedaan met de Vrije Universiteit, waarbij we mensen hebben gevolgd een paar weken en een dagboekje hebben bij laten houden. En je ziet gewoon dat mensen op dagen dat ze een praatje maken zich gelukkiger, minder eenzaam voelen, dat ze meer zelfvertrouwen krijgen, meer vertrouwen in de ander. Dus het is, ja, ik noem het een soort wondermedicijn. Dus ik hoop gewoon dat heel Nederland dat gaat proberen.
0: Nou, laten we dat proberen. Vandaag begint die week van het praatje. We horen net van Roderick dat het helemaal niet eng is. Hey Roderick, dankjewel. Mooi dat je dat hier vertelt in Zeeland het Wakker. Uitdaging voor ons allemaal, als je het dan niet deed. Knikken naar iemand, even een praatje maken. Het zou je goed doen. Roderick, fijne dag wens ik jou.

0: Nate Smith en Fix What You Didn't Break. Straks eventjes luisteren bij Dam X. Dat evenement, dat windsurf-evenement, dat is gehouden aan de Brouwersdam de afgelopen dagen. Mooie dingen zijn daar gebeurd. Ga je straks over horen in Zeeland wat wakker. Nu een overzicht van de files waar we rekening mee moeten houden. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen de afrit Tolen en Bergen-op-Zoom-Zuid. 5 minuten vertraging. A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk. 1/2 uur vertraging. Dan naar de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebord en Breda-West. 5 minuten vertraging. N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15. Hou rekening met een kwartier vertraging en dat komt door technische problemen aan de Kalandbrug. En tot slot nog het Vlaams verkeerscentrum de Ring Antwerpen in de richting 2. File van Antwerpenhaven naar Lillo.
1: Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag

0: Miss Montreal en Nielsen en hoe? Als ik in het AD kijk, dan zie je dat het aantal mensen dat een griepprik haalt op een dieptepunt is beland. Net iets meer dan de helft van de gegadigden laat zich dit jaar vaccineren. Jaarlijks sterven er gemiddeld 4700 mensen in ons land aan griep. En ja, dat kun je misschien niet helemaal voorkomen, maar wel verminderen in elk geval door die griepprik te halen, zeggen ze. Maar hoe komt het dan dat er minder mensen gaan? Nou, door desinformatie, dat is een van de belangrijkste redenen. Daarom gooien mensen de uitnodiging in de prullenbak, lees ik in dat verhaal in het AD. De actievoerders tegen kernenergie die naar het stadhuis van Terneuzen fietsten dit weekend, die kregen steun van oud-burgemeester Jan Lonink. Op de trappen van het stadhuis zei de oud-burgemeester dat je het huidige gemeentestuur wel erg afwachtend vindt. Je kunt dat neutraal noemen, maar Lonink wil juist een duidelijk standpunt over de centrales die het kabinet mogelijk in de Paulinapolder wil bouwen, zei hij. En vandaag verschijnen twee rapporten over de gezondheid van vrouwen, over hoe vrouwen vastlopen in de zorg en hoe lastig het soms is om op je werk over gezondheid te praten. Het is nog steeds zo dat veel medische kennis is gebaseerd op onderzoek bij mannen. Alleen vrouwenlichamen die werken soms net een tikje anders. Komen ze met een klacht bij de dokter, worden ze niet altijd goed geholpen. Dat is even heel simpel gezegd waar deze twee rapporten over gaan. Verschijnen dus in de loop van deze dag. Dan eens even kijken bij dat windsurf-evenement Dam X. Daar hadden ze wat te vieren aan de Brouwersdam. 10e editie was het van Dam X, dat grote internationale windsurf-evenement. En het gaat dan vooral om freestyle windsurfen, waarbij de surfers allemaal trucs laten zien. Omroep Zeeland's Roland van Vliet, die was er ook.
1: De toppers die meedoen aan de internationale freestyle pro tour komen maar wat graag ook naar Dam X toe. Dat heeft vooral te maken met de plek waar het evenement gehouden wordt. Het Gevelingenmeer is een perfecte surfspot, weet organisator Rick Jendrus.
2: Ja, je kan hier gewoon met elke windrichting varen. Maakt niet uit waar die vandaan komt. Het is een binnenwater, dus het is veilig. Een groot gedeelte kan je staan. Dus iedereen kan hier windsurfen. En dat is ook wat we neer willen zetten. Echt een evenement waar elke windsurfer aan mee kan doen. Niet alleen voor de professionals, niet alleen voor de beginners, maar gewoon echt voor iedereen.
1: Toch waren vooral de professionals de blikvangers. Lennart Neubauer uit Griekenland ging met de Europese titel aan de haal dankzij trucs van hoge kwaliteit. De Belg Jentel Kaars pakte het zilver en ook hij is fan van het Gevelingenmeer.
3: Ja, super om hier weer te zijn en dan het EK op deze spot hebben die zo kort bij mijn hart ligt. Ik heb hier heel mijn carrière opgegroeid en altijd getraind. En dan om weer hier te zijn en dan met deze lekkere wind van de afgelopen dagen is gewoon helemaal top.
1: Ja, want in België heb je misschien niet zo'n spot als hier?
3: Nee, zeker weten niet. Ik kom altijd naar hier, naar de Brouwersdam. De laatste jaren wat minder, dan ik reis heel veel. Maar dit is gewoon een thuisspot voor mij eigenlijk.
1: En waarom kom je dan uitgerekend wel nu bij deze editie weer hier?
3: Omdat ze het Europese kampioenschap hier bij de Dam X ook het Europees bij doen. En ik kom voor de wedstrijd. En, maar aan de andere kant vind ik gewoon superleuk om hier weer te varen. En ja, het is gewoon thuiskomen.
1: De Zeeuwen deden dit weekend niet mee om de hoofdprijs, maar konden zich aardig meten met de Europese top. Davy Scheffers uit Zierikzee is als dertiger een veteraan in het jonge deelnemersveld, maar aan enthousiasme nog steeds geen gebrek.
4: Ja, normale power moves, dubbele power moves, maar ook heel veel slide tricks. Het windsurfen gaat alle kanten op, de combinaties. Dat is het mooie.
1: De organisatie was blij met de geslaagde jubileumeditie en hoopt Dam X nog vele jaren te kunnen blijven houden.
2: Laten we het hopen, ja. Dus dat zou natuurlijk een mooi streven zijn. Daar gaan we wel voor. We doen het voor de sport, voor wat hier achter ons gebeurt. Dus dat willen we zeker doorzetten.

0: Blondie en Maria. Op maandagochtend in Zeeland wordt wakker. Maak jij wel eens een praatje op straat met mensen die je niet kent? Maar die papa laat weten, ik doe dat zeker wel eens. Leuk hoor, is dat. Je maakt het gelijk een stuk gezelliger dan wanneer je nooit iets zegt tegen iemand. En de meeste mensen die reageren daar positief op. Maak jij wel eens een praatje? Laat me weten, 0184 5x9. Na 8 uur is Rick aan de lijn. Hij schreef een boek over een piloot in de oorlog die werd geholpen door inwoners van Noord-Beveland. Het verhaal hoor je straks in Zeeland wordt wakker.
1: Dag Jaap.
2: Hi.
1: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
2: Ja, we hebben echt veel nodig.
1: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
2: Klopt.
3: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
4: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielemaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielemaker.nl.
3: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Kom jij het team van Wielemaker versterken? Solliciteer op wielemaker.nl.
5: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
6: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
7: En als je huur verandert?
6: Pas het zelf aan.
8: En als je gaat samenwonen?
6: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
9: Klinkt lekker hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
10: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
11: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics, niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
11: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur.
14: Omroep Zeeland.
15: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Honderden regionale fabrieken willen verduurzamen, maar dat is lastig vanwege het volle stroomnet. Het liefst stappen de fabrieken de komende jaren over op elektrische machines. Maar de wachtlijsten op het stroomnet zijn lang, zeggen de bedrijven zelf.
16: En kunnen we dan in die tussentijd niet iets van regelbaar vermogen, noemen we dat met een heel moeilijk woord, dus extra bijvoorbeeld gasturbines op locatie krijgen, zodat die bedrijven wel kunnen investeren in elektrificatie en dan tijdelijk overbrugd worden door lokale elektriciteitsproductie.
15: Nu krijgen scholen, ziekenhuizen en duurzamere bedrijven voorrang op het volle stroomnet. Bij weer een aanval op het vliegveld van Riyadh in Saoedi-Arabië is gisteren 1 dode gevallen. Er zijn 11 mensen gewond geraakt. Ook het internationale vliegveld van Dammam aan de Persische Golf lag onder vuur. Zaterdag kostte een aanval op het vliegveld van Riyadh aan zeker 13 mensen het leven. 300 mensen raakten gewond. De Houthis in Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist, ook voor de beschieting van olieinstallaties. Bij ernstige signalen van kindermishandeling moet er snel met het kind zelf worden gepraat. Maar nodig zonder overleg met de ouders. Staat in een initiatiefwet waar organisaties vanaf vandaag op kunnen reageren. Die wet is hard nodig, zegt D66-Kamerlid Sinhaven.
2: Ik heb de afgelopen 10, 15 jaar zoveel jongeren gesproken die helaas slachtoffer zijn van ernstig misbruik, mishandeling, verwaarlozing. En die zeiden van ja, maar er is eigenlijk nooit naar mij geluisterd. Daardoor heeft de situatie ook jarenlang kunnen voortbestaan. En daar willen we vanaf.
15: De afgelopen jaren bleek bij meerdere ernstige mishandelingszaken dat er niet goed naar het kind was geluisterd. Het weer. Lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan om 8:02. Een blik op de weg met de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk. Hou daar rekening met 40 minuten vertraging, is een file van 25 kilometer. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Willemstad en Nummersdorp 7 minuten. Dan naar de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Etten-Leur-West en Breda-West 5 minuten vertraging. En als je over de Dammenroute richting Rotterdam gaat, Middelburg richting Rotterdam, de N57... tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 6 kilometer file, een kwartier vertraging. Er is namelijk een technisch probleem aan de Kaanlandbrug. Ze zijn op dit moment bezig met het oplossen van dat probleem.
7: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
6: Hey Remo!
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
9: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer met Remco van Schellen.
11: Omroep Zeeland. Goedemorgen, de maandagochtend met zonnige periode. Vanmiddag meer bewolking bij ons in Zeeland en vanavond mogelijk wat regen. Een matige zuidoostenwind en 17 tot 18 graden gaat het worden. Morgen wordt het weer wat warmer. Schrijver Rick Hartman, die hoor je zo dadelijk. In zijn boek gaat het over een piloot die in de oorlog op Noord-Beveland hulp kreeg van het verzet. Waardoor werd Rick zo geraakt door dat verhaal? En verder in het nieuws. Autoverkeer kan alweer over de Zeelandbrug. Straks vanaf 9 uur gaat de brug ook weer open voor hoge schepen. Die kunnen dan weer passeren. Een ongeluk gisteravond bij Biervliet. Bestelbus botste tegen een boom. Bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. En maak je wel eens een praatje gewoon op straat? Knik je dan naar iemand? Hoe gaat dat dan? De week van het praatje is namelijk bezig. Welkom bij Omroep Zeeland. Het is 6 minuten over 8.

0: Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Op een bijzondere dag voor schrijver Rick Hartkamp, journalist is hij ook. Afgelopen week verscheen zijn boek Missie 52... over de Amerikaanse piloot Jim, die 1944 in de Tweede Wereldoorlog boven Zeeland wordt neergeschoten. Jim overleeft door hulp van mensen op Noord-Beveland. En vandaag biedt Rick zijn boek aan commissaris van de Koning Hugo de Jonge. Rick, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, die Jim, die vliegenier, die piloot, die heeft ook echt bestaan.
1: Ja, zeker. En een eeuw lang zelfs. Hij is 100 jaar geworden.
0: Hoe kwam jij met hem in contact?
1: Dat is een heel grappig verhaal eigenlijk. Ik heb al een tijdje interesse in zulke oorlogsverhalen. En ik kwam per toeval eigenlijk een Amerikaanse video tegen, 2,5 jaar geleden. Waarin hij zijn verhaal vertelde. En toen dacht ik, wow, dit verhaal kent eigenlijk niemand in Nederland, of ja, in heel Nederland zeg maar, lokaal natuurlijk wel. Maar ik dacht, dit verhaal wil ik bij heel Nederland gaan vertellen.
0: En dat gebeurt er nu in jouw boek Missie 52. Ja. Het beschrijft het leven van Jim, hoe zijn vliegtuig wordt geraakt. Ook hoe hij wordt geholpen door verzetsmensen hier in Zeeland. En ja, dat interesseert mij natuurlijk vooral. Dat was best wel intens eigenlijk toen.
1: Ja, nou zeker. Hij is geholpen door een gezin die een klein kind hadden. Hij was toen 1 jaar of 5. En als zij gepakt zouden worden, dan zouden de gevolgen niet ook te overzien zijn geweest. Dus zeker heel spannend, ja.
0: Ja, jij kreeg op een gegeven moment dus contact met Jim, met die piloot. Wat is er daarna ontstaan dan, Rick?
1: Ja, toch wel een bijzondere vriendschap, want we scheelden ongeveer 75 jaar. Ik ben zelf nog vrij jong. maar dat maakte niks uit. We hadden dezelfde interesses. We belden eigenlijk elke week. En toen ben ik in de zomer van 2024 naar Amerika gegaan om hem 8 dagen lang te interviewen, ja.
0: Ja, want dat wilde je dus graag, om dat op te schrijven, om te documenteren. Wat trof jou dan vooral in zijn verhaal?
1: Een hele goede vraag. Ja, toch een stukje dat menselijke in oorlog, zeg maar. Dat vind ik heel bijzonder om dat te vertellen. Ik vind sowieso het belangrijk om die persoonlijke verhalen te vertellen. En de nuchterheid en ja, waarmee hij zijn verhaal aan mij vertelde, vond ik gewoon zo bijzonder. Hij heeft zoveel spannende dingen meegemaakt. En hij is echt door het oog van de naald gekropen. In die zin, hij heeft heel veel geluk gehad, keer op keer. Waardoor hij 80 jaar later nog in zijn huiskamer kon zitten. Ja, dat trof me enorm. Dat vond ik heel bijzonder.
0: Ja, wat mij inderdaad trof, maar ja, ik heb er natuurlijk vooral gelet op wat er in Zeeland speelt, was hoe hulpvaardig mensen toch uiteindelijk waren met gevaar voor eigen leven.
1: Ja. Nou ja, zeker. En het was niet de eerste keer natuurlijk dat ze dat deden. Dat was best een verzetsbeweging in Noord-Beveland en ook op andere plekken natuurlijk. Ja, en daar heb ik zoveel respect voor. Dat echt gewoon doodnormale boerengezinnen, zeg maar. Dus zulke mensen lieten onderduiken en hulp boden. Ja, dat is heel, heel bijzonder. Want wat doe jij in zo'n situatie, hè?
0: Ja, ik heb geen flauw idee. Ik heb er wel eens over nagedacht, maar ik weet het oprecht niet.
1: Ja, ingewikkeld inderdaad. Dus dat is heel bijzonder, zeker. Ja.
0: Ja, dat boek Missie 52, dat is er nu sinds vorige week. En daar gaan we het later nog wel een keertje langer over hebben. Vandaag ga je het aanbieden aan de commissaris van de Koning. Hoe is dat voor jou?
1: Ja, toch wel heel, heel bijzonder. Ik wil het graag onder de aandacht brengen, onder de Zeeuwen. En dat vind ik gewoon heel belangrijk, omdat het een stukje Zeeuwse geschiedschrijving, een stukje Zeeuwse trots is. En Hugo de Jonge was ook zeer geïnteresseerd. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik laat het op me afkomen vanmiddag. En ik ben in ieder geval heel, heel dankbaar en heel blij dat ik dit
0: mag doen. Hey, dankjewel Rick. Bijzonder dat je dat gaat doen. Missie 52, zo heet jouw boek in elk geval.

0: Dat is Olivia Dean, samen met Sam Fender en Rain Me In. Maak jij wel eens een praatje op straat? Berichtje van Jeanette Andriessen. Hallo Remco, ik vind het heel raar als je iemand tegenkomt en je zegt niks. Ik zeg altijd gedag en maak vaak een praatje. Hoeft niet lang te zijn of ingewikkeld, al heb je maar een babbeltje over het weer. Groetjes van Jeanette, dankjewel Jeanette. Ja, over het weer kun je heel lang babbelen. John Havinga. De verwachting voor de komende dagen en vandaag?
1: We worden beïnvloed door twee hoge drukgebieden. Eentje ligt boven Duitsland en de andere ligt ten westen van Spanje. En dat zorgt ervoor dat we te maken hebben met een zuid- tot zuidoostelijke stroming. En er zijn wel een aantal actieve fronten aanwezig op de weerkaart, maar die liggen boven Engeland en boven de Atlantische Oceaan. Maar die worden dus een beetje tegengehouden door het hoge drukgebied. Voorlopig althans. In ieder geval, vandaag beginnen we dus met mooi weer. Zonnige periode. Het is wel frisjes. Afgelopen nacht is de temperatuur gezakt tot op sommige plaatsen 4 graden. Wat meer aan de grote wateroppervlakken en het Veerse meer is het zo'n 9 tot 11 graden geworden. Maar goed, de temperatuur die zal toch wel door die zonnige periode redelijk kunnen oplopen. En ik verwacht toch ook dan wel weer een vrij warme dag. Met maximum temperaturen van 17 of 18 graden. En ja, die wind, zoals ik al zei, matig uit een zuid-zuidoostelijke richting. Dus niet al te sterk. Het is wel zo dat er een front in de buurt ligt. En die komt wel naar ons toe. En ja, die zal ons nog wel gaan bereiken, Remco.
0: Dankjewel, John. Afgaand tij is het met laagwater in Vlissingen. Om 10:02, hoogwater vanmiddag om 4:07. En de mensen die gaan zwemmen vandaag, de Zeeuwse buitenwateren, 17 tot 19 graden. Op de weg ANWB meldt A16 Breda richting Rotterdam, tussen Breda Noord en knooppunt Ridderkerk, een half uur vertraging. Dan de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam, tussen Willemstad en Numansdorp, ook een half uur. En de N57 Middelburg richting Rotterdam, tussen Rokanje en de aansluiting met de A15, daar heb je een kwartier vertraging. Nog steeds technische problemen aan de Kaalandbrug.

0: Sting en If You Love Somebody. Bij Delta Park Niels Jans hebben ze een soort tijdmachine gemaakt. Die gaan ze vandaag openen op een nieuwe expositie over de historie van de Oosterschelde. Maar wat kun je dan met die tijdmachine? En dat ga ik straks vragen, even na 8:30 op Omroep Zeeland. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met dat kind zelf praten, desnoods zonder overleg met de ouders, is in elk geval een plan van D66. De afgelopen jaren ging het bij ernstige mishandelingszaken een paar keer goed mis, bijvoorbeeld in Vlaardingen en Stadskanaal, zegt NOS-verslaggever Lars Geerts.
1: In beide gevallen waren er dus aanwijzingen van mishandeling. En in beide gevallen heeft iemand het opgemerkt of heeft het kind zelf gemeld dat het thuis niet goed ging. Maar die signalen kwamen niet of nauwelijks bij de juiste instanties terecht. En er werd niet of te laat op gehandeld.
0: Experts, zoals de kinderombudsman, die zeggen al langer dat het kind meer moet worden gehoord bij vermoedens van kindermishandeling. Nu mag dat alleen met toestemming van de ouders of voogden. Maar ja, die zijn soms betrokken bij die mishandeling. In de gemeente Oldebroek, Gelderland, zijn dit weekend zeker 6 regenboogvlaggen gestolen. Die hingen uit vanwege coming-out-dag, dat was het gisteren. In Oldebroek is die vlag al weken onderwerp van discussie. De gemeente heeft zijn LHBTI-beleid namelijk afgeschaft en heeft zelf die vlag niet opgehangen. Meerdere inwoners hingen hem dan zelf maar op, zoals Jan van 84 jaar oud. Alleen zijn vlaggenmast werd daarna vernield.
2: Vlaamse regering verbreekt.
0: Dit is de vlaggenmast in Oldebroek.
3: Ik was zelfs zeggen, wat doet dat met je? Ik vind het schandalig. En ik ben er verschrikkelijk kwaad over. Want dat is het gewoon. Hoe ze over de vraag denken, moeten ze zelf weten. Maar dit is het toppunt. En ik ben er helemaal klaar mee, met die gasten.
0: Bij ons in Zeeland hangen alle gemeenten die vlag op. Sommigen deden dat vrijdag al, andere zaterdag. Ook gisteren op coming-out-dag hingen de vlaggen. En Goes en Capelle doen dat vandaag alsnog. En ja, je hoorde al een klein stukje, wat eigenlijk nog niet de bedoeling was, over de staking in België. Want als je naar België gaat, naar Vlaanderen, hou rekening weer met stakingen. Er rijden minder bussen, minder treinen. Ook zijn er acties bij scholen mogelijk. Maar het is wel lastig toch om nu vooraf al te verwachten wat de gevolgen daarvan precies zijn. Bij de omroep, de VRT, bij onze collega's, zeiden ze dit.
2: De Vlaamse regering verbreekt haar beloftes en bespaart opnieuw miljoenen op VRT en vele andere organisaties die onze cultuur vormgeven. Die besparingen zijn een aanslag op de kwaliteitsvolle media die wij voor jou maken. En daarom voeren de VRT-medewerkers vandaag actie.
0: Ja, bij de Vlaamse radio en de televisie zijn er acties vandaag allemaal tegen regeringsbeleid. Omroep Zeeland, 4 minuten voor 8:30. Goedemorgen. Zon komt op boven Zeeland.

0: Nancy Sinatra and These Boots Are Made For Walking.
1: De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor 2 personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland Wordt Wakker en doe mee met de prijsvraag.
2: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
3: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
4: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
4: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
6: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
5: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
6: Nu ook met een vestiging, tollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
5: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.

0: Bij de paddenstoeltelling is de gewone zwavelkop bij ons in Zeeland het vaakst gezien. Bijna 100 keer werd die paddenstoel genoteerd. 19 mensen telden mee in onze provincie bij de landelijke paddenstoeltelling. En ze gaven door hoeveel paddenstoelen er in hun tuin groeien. De gemeente Goes viert vandaag Coming Out Dag. Die was eigenlijk gisteren, maar omdat dat een zondag was, hijst Goes de regenboogvlag straks om 8:30, nu dus ongeveer. En daarna kunnen mensen met elkaar een praatje maken met een kop koffie erbij. Ook Capelle hangt de vlag vandaag op, maar daar is het iets minder ceremonieel zonder babbeltje. Andere gemeenten die hebben hem al opgehangen. Ze deden dat of voor het weekend of gisteren op Coming Out Dag zelf. En het weer dan, periode met zon, vanmiddag meer bewolking, vanavond mogelijk wat regen, een matige zuidoostenwind en het wordt 17 tot 18 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda-Noord en Ridderkerk heb je een half uur vertraging. A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder 6 minuten. En de N57 die blijft maar in de verkeersinformatie zitten. Middelburg richting Rotterdam tussen Rokanje en de aansluiting met de A15 kwartier door technische problemen met de Kalandbrug.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Phil Collins en Look Through My Eyes. De week van het praatje is begonnen met de oproep. Als je op straat loopt, knik eventjes naar elkaar. Dan zie je aan elkaar dat je gezien bent. Of maak gewoon een praatje, dat is goed voor allebei. Dat is een beetje het idee van die week van het praatje. Ingrid Bruins liet al weten, wie goed doet, goed ontmoet. En Marjan de Vouw die reageerde, ik groet bijna altijd. Iedereen wordt namelijk graag gezien. Wil je het laten weten hoe jij ermee omgaat? 0118-499-999. Bij Deltapark Neeltje Jans, daar hebben ze iets nieuws. Een nieuwe permanente tentoonstelling gaat daar vanmiddag open. Ontdek het verhaal van de Oosterschelde. En het aardige is, het Deltapark heeft dat opgezet samen met het UNESCO Geopark, want dat zijn we tegenwoordig in Zeeland, en ook met het Nationaal Park Oosterschelde. Nicole Totté, directeur van het Deltapark. Goedemorgen, Nicole.
1: Goedemorgen.
0: Hoe ver gaan jullie dan terug in de tijd?
1: Hoe wij terug in de tijd gaan? We hebben onder andere een getijdmachine, waarmee je 50.000 jaar terug in de tijd gaat en kan zien hoe het gebied er toen uitzag.
0: 50.000 jaar geleden? Ja, dan moet je me even helpen. Als je toen een foto zou maken, hoe zag die eruit?
1: Toen zag je daar een hele grote groene vlakte met onder andere mammoeten rondlopen.
0: Ja. Die liepen hier, dat vergeten we wel eens.
1: Ja, die vergeten we wel eens inderdaad. En die hebben eigenlijk tot niet zo heel erg lang geleden hier ook nog rondgelopen. En wij hebben in de tentoonstelling dus ook een heel mooi skelet van zo'n mammoet die hier vroeger geleefd heeft.
0: En als je dan even iets meer naar deze tijd gaat, hè, met die tijdmachine of de getijdmachine zoals je dat noemt. Noem je niet voor niks natuurlijk getijdmachine.
1: Nee, dat klopt. Het gebied staat natuurlijk ook heel erg bekend om het getij en het invloed die het getij nog steeds op het landschap heeft. Dus dat is inderdaad een mooie woordspeling.
0: Ja, want er is ook heel erg veel veranderd in al die jaren.
1: Ja, klopt. En nog steeds. Het gebied is eigenlijk gewoon nog steeds in ontwikkeling. Ieder jaar zie je weer andere dieren onder water terugkomen. Nieuwe vogels die ons gebied bezoeken. Dus het blijft ook gewoon in beweging.
0: Er was natuurlijk bij jullie al wel wat aandacht voor het ontstaan van de Oosterschelde. Maar vooral over de Oosterschelde-kering ging het dan natuurlijk. En de recente geschiedenis. Ja, nu heel bewust terug naar verder op in de geschiedenis. Waarom eigenlijk?
1: Omdat het gewoon zo'n uniek landschap is en wij het heel mooi vinden om samen met de twee partners die jij net noemde dat verhaal te vertellen. Zodat iedereen de pracht van het gebied en de ontstaansgeschiedenis daarvan kent.
0: Ja. Hoe zien we dat dan met die getijdmachine dus, maar ook met foto's, met maquettes? Hoe breng je zoiets in beeld?
1: Ja, het is een interactieve tentoonstelling. Dus er is bij de mammoet een aardlagenschuif die je kan verschuiven waar je echt de veranderingen van het gebied ziet. We hebben natuurlijk heel veel overstromingen gehad in het gebied. Dus je ziet echt ook hoe Zeeland zich door de jaren heen gevormd heeft. We hebben een kaart met verdronken dorpen. We hebben heel veel dorpen en steden die in het verleden verloren zijn gegaan door diverse stormvloeden. Dus daar geven we wat informatie over. In de getijdmachine nemen mensen echt helemaal mee van 50.000 jaar terug in de tijd tot nu. Maar we hebben ook echt elementen van nu. Dus een periscoop waarmee je onder water kan kijken. Een vogelkijkhut. Dus het is echt een tijdreis die je maakt.
0: Je noemt ook die verdronken dorpen. En dat vind ik wel interessant. Want ik las een verhaal in de PZC. Zij waren bij een bijeenkomst geweest afgelopen weekend van een meneer die het ook over verdronken dorpen had. En die zei, ja, dat zijn eigenlijk een soort tijdcapsules onder de grond, want de restanten van die dorpen en die steden soms ook, maar zeker de dorpen in de Oosterschelde, dat ligt er allemaal nog.
1: Ja, dat klopt. Er zijn heel veel dorpen, maar bijvoorbeeld ook de stad Rijmerswaal die onder water nog steeds terugvindt.
0: Ja, stel je voor dat de dorpen heel even weer zichtbaar zouden zijn. We zouden niet weten wat we zouden zien, joh.
1: Nee, nou dat hebben wij wel geprobeerd een beetje beeld bij te geven. Dus er zijn ook een aantal filmpjes van mensen uit de verdronken dorpen. Dus met de informatie die we hebben van vroeger, hebben wij wel geprobeerd daar nu een beeld bij te schetsen. Zodat mensen ook weten van hoe het er hier vroeger aan toe ging.
0: Bij die nieuwe tentoonstelling bij het Deltapark Neeltje Jans. Dankjewel Nicole, succes met de opening vandaag. Want er is een feestje voor de opening van Ontdek het verhaal van de Oosterschelde. Nieuwe permanente tentoonstelling op het Deltapark.

0: Faddy Swims en Guilty, 13 minuten voor 9, goedemorgen. De laatste tijd is die bril van Facebook nogal in de aandacht. Die bril waarmee je kunt filmen, zo'n heel klein cameraatje zit er dan in. Hoop gedoe, want ja, dan kun je natuurlijk alles vastleggen waar je bent, zonder dat mensen dat doorhebben. Sommige winkels die verkopen die bril daarom ook niet meer vanwege die zorgen. Maar ja, ik las net in het AD een verhaal, daar had ik eigenlijk helemaal niet over nagedacht. Het verhaal van Ellen Zieleman, zij is blind, zij heeft een slimme bril die voor haar kijkt. Zij is er heel blij mee, want die bril die zegt eigenlijk wat zij zelf niet ziet. Dat is dan wel weer heel erg mooi. Die bril kan duizenden slechtzienden vooruit helpen. Het is net of ik een stukje van mijn zicht terug heb, zei zij in dat verhaal in het AD. Ja, had ik me niet eens over nagedacht. Mooi verhaal vandaag. De week van het praatje is begonnen met ook de oproep: als jij op straat loopt, knik je dan naar iemand, maak een praatje. Dat is dan wat je vandaag zou kunnen gaan doen. Want daar voelen jullie allebei beter bij. Dat is in elk geval wat de mensen van het Week van het Praatje zeggen. Nel Ridderbos die reageerde al: als ik mijn rondje doe, dan zeg ik altijd hallo. En dan krijg ik ook een hallootje terug. Joke Josiassen vindt het jammer dat er in wachtkamers bijna nooit meer wordt gepraat. De meeste mensen zitten op een telefoon. Je hoeft het niet over je kwalen te hebben. Gewoon een praatje kan ook leuk zijn. Erik van Tongeren laat weten dat de praatjes bij hem altijd grote praatjes worden. Erik houdt van praten, ik weet het. Erik, dank je wel. Kees van der Druppel in Kortgene. Goedemorgen, Kees.
1: Goedemorgen.
0: Jij praat ook graag, volgens mij.
1: Ja, best wel. Ja, dat vriendelijkheid, dat kost niks, hè.
0: Nee, wanneer doe je dat dan?
1: Ja, ik ben bosbode in Kortgene ook. En dan kom je natuurlijk geregeld de mensen tegen. Ja, en dan zeggen we goeiemorgen. Ja, sommigen zeggen goeiemorgen terug. En dan heb je weer een praatje. En sommigen die kijken je aan van hallo, of ze water zien branden, zeg maar.
0: Ja, en als iemand terugkijkt van wat maak je me nou door mij aan te praten? Wat doe jij dan? Loop je dan door?
1: Ja, dan lopen we gewoon door. Ja, denk ook, dag. Maar niks wil zeggen, even goede vrienden, hoor.
0: Waarom vind jij het toch belangrijk dat je af en toe eventjes een praatje maakt?
1: Ja, dat is wel gewoon een kwestie van een beetje menselijkheid, hè? Een beetje vriendelijkheid. Ja, dan brengt ook een beetje fleur in je leven.
0: Ja, leg eens uit.
1: Ja, je kan moeilijk de hele dag met een chagrijnig gezicht rond gaan lopen natuurlijk. Dat is ook niet... Dat vind ik ook niks, hoor. Lang leven de lol, zeg maar.
0: Nu hebben we twee van die campagnes, hè. Laatst hadden we al zo'n campagne van een praatje maakt je dag. En dan nu weer deze week van het praatje. Wat vind je van dat soort initiatieven?
1: Nou, best wel goed eigenlijk. Met al die ellende in de wereld denk ik toch bij mijn eigen van... een beetje vrolijkheid moet er toch wel wezen natuurlijk.
0: Ja, en het is ook zo simpel, hè. Als je op straat loopt, even zegt hallo en dan kun je gewoon weer doorlopen.
1: Ja, sommige mensen die mag je natuurlijk aan denken. Want we zeiden, wie is dat nou? Lopen ze heel dag te denken, want tegen wie zeg ik nou goeiedag? Dus ja, goed, dan heb je ook wat te doen. Hè?
0: Dat is waar. Hey, dankjewel, Kees van der Durpel. In Kortgene, als jij je postrondje gaat doen, succes in elk geval. De week van het praatje, dat is het vandaag. En de rest van de week.

Fleetwood Mac en Everywhere. Nog even een paar appjes die ik kreeg van Wilhelmina. Mijn vriend loopt bijvoorbeeld bij een bouwmarkt binnen. Zegt dan luid goeiemorgen. En als hij niks terug hoort, roept hij zelf goeiemorgen. Leuk is dat. Mooi verhaal, dankjewel Wilhelmina. En Jeanette die tipte mij nog eventjes dat er een storing is op dit moment. En dat begint zo langzamerhand ook in het landelijke nieuws inderdaad te komen. Een storing bij Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Daar hebben ze sinds gisteren een computerstoring. Waardoor dingen niet goed werken. Zo zijn prijzen bijvoorbeeld ook niet goed zichtbaar in winkels, begrijp ik uit de eerste verhalen die we daarover horen. Dankjewel, Jeanette, voor jouw tipje in elk geval. Zeeland wordt wakker. Oh, wat gaat de tijd toch snel. Zeeland wordt wakker voor vandaag is voorbij. Morgen weer een hele nieuwe. En Omroep Zeeland is er altijd, hè? Straks heel veel plezier in Goedemorgen Zeeland.

0: Zeeland. Het Zeeuwse nieuws op je telefoon? Download nu de Omroep Zeeland-app. Omroep Zeeland komt dichtbij.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: BYD, the number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autosturm is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autosturm. It's not a car, it's a BYD.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
4: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
10: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
11: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
13: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Albert Heijn, Ethos en Gallegal hebben sinds gistermiddag te maken met een IT-storing. Daardoor kunnen online bestelde boodschappen niet worden bezorgd. En ook zijn de websites, apps en de klantenservice niet beschikbaar, zegt Roland Muller van de economieredactie.
14: Ahold, dus het moederbedrijf, heeft het over een IT-incident. Sinds zondagmiddag al. Het zou kunnen dat we daar nog niks van gemerkt hebben, omdat misschien deels de winkels al dicht waren. Het zou kunnen. En op basis daarvan hebben ze een maatregel moeten nemen. En ze zeggen dat ze preventief een aantal systemen hebben moeten uitschakelen.
13: Albert Heijn zegt dat er onderzoek wordt gedaan en stelt dat de bescherming van gegevens van klanten en medewerkers prioriteit heeft. Als er sterke vermoedens zijn van kindermishandeling, dan moeten hulpverleners snel met het kind zelf praten. Dat is een voorstel van D66. Experts vinden al langer dat er meer naar kinderen moet worden geluisterd. Nu mag dat alleen met toestemming van ouders of voogden, maar die zijn soms juist betrokken bij de mishandeling. Bij de aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh gisteren is 1 dode gevallen en 11 mensen zijn gewond geraakt. De bondgenoten van Saoedi-Arabië hebben vooralsnog niet gereageerd, maar het land dreigt zelf met zware vergeldingsacties tegen de Houthi-rebellen, zegt correspondent Daisy Moore.
15: Dit heeft dus potentieel de kans om heel veel landen mee te trekken in weer een heel nieuw avontuur hier in de regio. Gaan bondgenoten nog langer toekijken hoe dit escaleert? Zullen ze zich hierin gaan mengen?
13: Door de aanvallen zijn scholen in Riyadh deze week dicht. In België wordt gestaakt tegen nieuwe bezuinigingen van de regering. Onder meer in het openbaar vervoer, bij de post en de publieke omroep leggen medewerkers het werk neer. Er rijden veel minder bussen en treinen en de Vlaamse omroep VRT zendt op tv alleen archiefprogramma's uit. En op de radio is vooral muziek te horen. Het weer, lokaal komt eerst nog wat mist voor. Verder is het overwegend droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
17: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
18: Voordeeluitjes.nl. Deze herfst daar nog even lekker tussenuit. Boek nu een van onze luxe Bilderberg hotels. 3 dagen al vanaf €144,50.
19: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
21: Voordeeluitjes.nl. Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
22: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
23: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
22: Hey, Remol! Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
24: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
25: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
26: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
27: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
26: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
28: Ah, hier kan het.
26: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
12: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Icehousen. Icehousen, nee, natuurlijk niet. Alex Warren. Nou, dat is een lekker begin van deze week. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland.
1: Is Icehousen het volgende wat je gaat draaien?
0: Ja, dat is een volgende inderdaad.
1: Misschien kun je altijd het volgende noemen of het vorige.
0: Ja, het zat al in mijn hoofd. Ja, het vorige dat was bij Remco, dus dat weet ik niet meer.
1: Nee, dan doen we het volgende.
0: Ja, wrijf het er nog maar eens even in. Nou, goedemorgen. We zijn er weer tot 12 uur op je radio. En ik hoop dat de komende 3 uur beter gaat dan de laatste minuut nu. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed weekend gehad.
1: Ja, prima.
0: Ja, wat heb je gedaan?
1: Ik had van alles en nog wat, maar ik kan het me gewoon eventjes niet zo goed herinneren. Ik had een baby shower. Ik had een housewarming. Ik had allemaal van die dat soort activiteiten.
0: Maar allemaal bij verschillende mensen?
1: Allemaal verschillende mensen. Smiddags. Oh ja, op zaterdag ben ik en op een kraambezoek bij een babygeest en mijn puppy. En dan moet jij raden welke leuker was. Nee, het was echt...
0: De puppy?
1: Ja, het was wel heel schattig. Mijn oom en tante hebben zo'n corgi puppy. En die lijken wel nep. Die lijken echt wel nep.
0: Wat beertje-achtig of...
1: Ja, heel. En dan die oortjes. Die gaan natuurlijk... Dat zijn dezelfde hondjes als de Engelse koningin. Queen Elizabeth vroeger had, hè? En die gaan dan een tijdje overeind staan, maar nu hangen ze nog een beetje. En dan heel pluizig. En die hebben een beetje korte pootjes. En ja, ze buitelen en struikelen zomaar rond. En ja, geweldig.
0: Oh ja, en je spreekt nu van meervoud, maar ze hadden er één?
1: Ja,
0: meteen twee?
1: Ja, nee, ze hebben er één, maar ze hadden wel een heel... Hij komt uit een nest van 10.
0: Zo.
1: Dus dat was flink. Maar het was echt heel erg leuk.
0: En nu ben je zelf over een pupje aan het denken?
1: Ja, dat zou ik echt heel graag willen. Maar dan moet hij wel mee mogen naar Omroep Zeeland.
0: Oh, voor mij wel.
1: Nou, geregeld toch?
0: Kijk, geregeld. Zo doen we dat.
1: En jij hebt weer gequizd?
0: Ja. Het was een muziekquiz, popquiz in Porgy & Bess in Terneuzen. Normaal met mijn broertje, maar die was een weekendje naar Ibiza. Dus ja, die kon niet. Dus toen werd het ineens een Omroep Zeeland team. Met Carlijn en Stefan en Elias. En we werden tweede.
1: Oh.
0: En nou echt...
1: Jullie kennen natuurlijk zoveel liedjes. Icehousen draaiden we net.
0: Nou ja, weet je. Hang the Knife and the Jets wisten Elias en ik zelfs.
1: Oh.
0: Maar wel dan weer wel het verkeerde nummer daarvan. Het gaat soms zo snel. En dan wil je het even in je hoofd afzingen.
1: En dan komt de volgende.
0: En dan is het volgende al. En dan ben je het ook meteen kwijt. Ja. Maar goed, dat heeft iedereen. Hè? En we zaten...
1: En de mensen die wonnen, zijn dat dan dat super muziekkenners? Ja. Of zijn dat gewoon hele gewone mensen?
0: Dat
1: die
0: zijn AI-robots.
1: Ja.
0: Die hadden meer dan 20 punten verschil met ons. Nummer 2.
1: Zo.
0: Om even het verschil te duiden. Het verschil tussen nummer 2 en nummer 3... was een halve punt.
1: Dus, en wat is dan bijvoorbeeld een lied dat jullie echt totaal niet wisten en zij wel? Dat zijn dan hele onbekende nummers die gevraagd worden?
0: Nee.
1: Of kun je er gewoon niet op komen?
0: Ja, dat. En soms is het van een bekende artiest dat het heel erg allemaal op elkaar lijkt. En dat je dan precies het verkeerde pakt.
1: Ja, ja.
0: Dus dat. Maar goed, het was heel gezellig en daar ging het eigenlijk om. Dus, maar goed, we waren stiekem toch wel blij en trots.
1: Volgens mij gaat het bij jou toch ook wel vaak om de score, hoor.
0: Nee, weet je, ik quiz heel veel, niet alleen muziekquizzen. Als we ergens in de middenmoot zitten bij de eerste tussenronde... dan leunen we achterover en dan is het gewoon een gezellige avond.
1: Okay.
0: Maar als we bij de eerste tussenronde al in de top 3 zitten... ja, dan krijgen we toch zoiets van, nou willen we het wel vasthouden ook.
1: Dus eigenlijk is zo'n middenmootavond misschien wel gezelliger.
0: Ja, nou ja, ontspannender in elk geval. Goed, maar al met al, leuke avond.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland...

0: Ja, dit was dus echt Ice House met Hey Little Girl. En ik ben er net helemaal vergeten om het reactienummer te noemen. 0118-4999-99. Als je iets wil appen, als je een foto wil sturen. Nou, het is allemaal welkom. Zullen we meteen eens even kijken naar 12 oktober, de dag van vandaag. Wat er allemaal gebeurde.
1: Nou, op 12 oktober in 1913 bereikte het Panama-kanaal de Stille Oceaan. Dat klinkt een beetje alsof het Panama-kanaal onderweg was naar de Stille Oceaan.
0: Ja, alsof het zo aan het varen was.
1: Maar het was natuurlijk zo dat het officieel daar was. Het was bij de Stille Oceaan. De Atlantische Oceaan werd officieel verbonden met de Stille Oceaan. En op die dag bracht de Amerikaanse president Woodrow Wilson de verbinding ceremonieel tot stand door in het Witte Huis op een knop te drukken.
0: Oh, het was niet zo dat ze met scheppen aan het graven waren en dat dat precies het laatste schepje zand was.
1: Water.
0: Het eerste stroompje water, precies.
1: Zoals op het strand als je de kustlijn bereikt. Nee, zo was het niet. Ja, voordat het Panama-kanaal bestond, was een scheepsreis van New York naar San Francisco een hele onderneming. Om van de oostkust van Amerika, dus New York, naar San Francisco te varen, moest je helemaal om de zuidelijkste kaap van Zuid-Amerika, Kaap Hoorn. 21.000 kilometer, zo. Deed je wel een maand over. En nu met dat Panama-kanaal ging dat terug naar ongeveer 8.000 kilometer. Dus dat scheelde een hoop.
0: Ze hebben gewoon gekeken, dit is de kaart, dit is Zuid-Amerika, dit is Midden-Amerika. En Panama, dat is het kleinste landje, smalste verbinding. Daar gaan we het doen,
1: ja.
0: Denk ik tenminste zo.
1: Ja. Verder op 12 oktober... In 1822 werd Brazilië een onafhankelijk keizerrijk. In 1956 werd Marga Klompé de eerste vrouwelijke minister van Nederland. Nou, dat was ook nogal wat. En in 1997 overleed vandaag John Denver. Hij verongelukte op 53-jarige leeftijd in een vliegtuigje voor de kust van Californië. Nou, je kent hem natuurlijk wel van Thank God I'm a Country Boy, Any Song en Leaving on a Jet Plane.
0: Welke vind je de leukste van die drie?
1: Poeh. Ik denk eigenlijk gewoon Thank God I'm a Country Boy. En in 1999 werd de 6 miljardste burger geboren. Vandaag.
0: De 6 miljardste, ja. Wat een getal.
1: Nagaan hoeveel het er nu zijn.
0: Oké, nou ik heb snel John Denver er even bij gepakt.

0: John Denver was dit, een Take Me Home Country Road. Ja, ik noemde al ons nummer en we kregen meteen wat foto's binnen. We kregen onder andere een prachtige foto binnen, volgens mij van Veren. Kanon op de voorgrond, maar ik weet niet precies waarom. En Rini stuurde ons een foto van Arjan Erkel in de Nieuwe Kerk in Middelburg. En ja, dat vind ik dan in zoverre opvallend, Arjan Erkel. Toen ik nog verslaggever was, ben ik zo vaak bij zijn ouders geweest die in Westdorpen woonden. Arjan Erkel, hij werd op 12 augustus 2002 ontvoerd door moslimrebellen. En ik heb het even op moeten zoeken van hoe was het nou ook alweer. Met 20 maanden is hij dus, hoe zeg je dat, vermist geweest. Want niemand wist of hij nog leefde. Maar zijn vader was daar zo vast van overtuigd. Hij zegt, als hij niet meer zou leven, dan zou ik het voelen. Dan zou ik het weten. En moet je voorstellen dat je 20 maanden in een soort donker hol onder de grond vastgehouden wordt.
1: Ja, bizar.
0: En dat je niet weet, hij werkte voor Artsen zonder Grenzen, maar dat je dus niet weet wat er met je gaat gebeuren, of je het gaat overleven. En dat was niet dat hij een rijke man was of zo, en dat ze dus miljoenen zo voor hem klaar hadden staan, hè? Dus goed. Maar hij was dus volgens Rini in de Nieuwe Kerk. Hij deed de preek van de leek. En hij is daarna naar zijn moeder gegaan. Nou, dat vind ik dan wel weer leuk om te horen.

0: The Imagine Dragons en On Top of the World. Laten we even kijken wie er allemaal jarig is op 12 oktober.
1: Calum Scott is jarig, Britse singer-songwriter die 38 wordt. Mardi McGuire is jarig, de Amerikaanse muzikante bekend van de Dixie Chicks, wordt 57. Lucille Werner, Nederlandse televisiepresentatrice, ken je vooral denk ik van Lingo, Get the Picture, ook de misverkiezing. En zij wordt 59. En Hugh Jackman, Australische film- en theateracteur, vooral bekend voor zijn rol als Wolverine en X-Men en de vervolgen daarop. En hij wordt 58.

0: The Beatles en Hello, Goodbye. En dat zeg ik ook tegen Remco. Ja, geen goodbye, nee.
1: Ben er net.
0: Je bent er net.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Dag. We gaan naar het Zeeuwse nieuws dus met Remco.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, met het Zeeuwse nieuws dus.
1: Goedemorgen. De stakingen in België zorgen ook voor hinder op buslijnen tussen Zeeland en Vlaanderen. Busdienst De Lijn heeft het over ernstige verstoringen. Er rijden wel bussen, maar veel minder. En ook bij andere openbare diensten in België zijn de gevolgen van de acties tegen regeringsbeleid merkbaar. Sommige scholen doen ook mee. Hoge schepen kunnen de Zeelandbrug nu ook weer passeren. Na de opknapbeurt van 6 weken lang wordt de Oppelbrug weer bediend. Bussen, maar veel minder. En ook bij andere openbare diensten in België zijn de gevolgen van de acties tegen regeringsbeleid merkbaar. Sommige scholen doen ook mee. Hoge schepen kunnen de Zeelandbrug nu ook weer

0: Aangeschuif die je kan verschuiven waar je echt de veranderingen van het gebied ziet. We hebben natuurlijk heel veel overstromingen gehad in het gebied. Dus je ziet echt ook hoe Zeeland zich door de jaren heen gevormd heeft.
1: En er is ook aandacht voor de verdronken dorpen. Tot nu toe was er bij het Deltapark vooral aandacht voor het ontstaan van de deltawerken. Maar deze tentoonstelling gaat 50.000 jaar terug toen er nog mammoeten liepen in Zeeland. En het weer in onze provincie. We krijgen een periode met zon. Vanmiddag meer bewolking. Vanavond mogelijk wat regen. Een matige zuidoostenwind. En 17 tot 18 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app. En op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met...

0: Langley in Choosing Texas. En wij spelen ons spelletje Wat is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. Dus Veerle, wat wil je weten?
1: Ja, auto's konden vanaf vrijdagavond alweer over de Zeelandbrug. Stukje eerder dan gepland. Wonderlijk, dat gebeurt niet vaak, denk ik.
0: Jij ook weer heel blij?
1: Ik ben heel blij. Ik ben er vanochtend weer overheen gespetterd. Keek naar de mooie zonsopgang. Ik dacht, oh ja, dit heb ik al gemist. Maar wat kan er nog meer sinds vanochtend de brug weer passeren?
0: 0118-4999-99. We hebben het dus over de Zeelandbrug.

0: Head Over Heels. Dit was ABBA. Ja, de Zeelandbrug. Weer begaanbaar vanaf vrijdagavond. Kon je het verschil trouwens zien?
1: Nou, ik zou je zeggen, ik was op de helft en toen dacht ik, oh ja.
0: Oh ja, wat hebben ze ook alweer gedaan?
1: Hier ben ik 6 weken niet geweest, dat hebben ze gedaan. Ja. Ik heb met je rondgekeken, ik zag eigenlijk niet heel veel anders. Asfalt zag er nog steeds een beetje,
0: Ja, nou, ik kon dus een week lang niet over de weg zo langs Drie Klauwen. Die was afgesloten.
1: Oh, Drie Klauwen, dat ken ik tegenwoordig.
0: Ja, dat waren ze aan het asfalteren of zo. En gisteren reden wij naar Zoutelanden om even de finish van de Coast to Coast te zien. Van de Nierstichting. En toen waren we er al overheen. Ik zeg, hé, wat hebben ze nou eigenlijk gedaan? Dus vanochtend heb ik goed opgelet. Nou, volgens mij was het een stukje van 20 meter dat ze geasfalteerd hebben. En ik dacht eigenlijk dat ze de hele weg zouden doen, omdat ze dus een week lang het afgesloten hebben.
1: Ja.
0: Het was echt een minuscuul stukje. Maar goed, ik geef verder geen kritiek. De Zeelandbrug, daar hebben wij het over. Sinds vrijdagavond kun je er met de auto weer over. Maar wat sinds vanochtend? Sander, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wie kunnen sinds vanochtend ook de brug weer passeren?
2: Scheepvaartverkeer.
0: En dan kijk ik even naar Veerle.
1: Ja, dat is goed, hè? Want ja, passeren, dat kan er ook onderdoor zijn. En de brug die kan weer open.
0: Ja, ja. Maar maak je dat vaak mee?
1: Ik? Ja, ik let daar echt op mijn timing, vooral op de terugweg. Want 5 voor het uur gaat die open. En als ik dan oprijd en denk, shit.
0: Elk uur?
1: Ja. En dan weet ik van, dan sta ik straks lang stil. En als ik er precies op ga komen.
0: Drie zeilbootjes.
1: Nou, in de zomer is het wel druk en dan duurt het wel een tijdje. Maar als het echt lekker weer is, dan stap ik uit, ga ik kijken en dan doe ik alsof ik vakantie heb.
0: Oh ja, dat is ook wel een lekker gevoel. Sander, rij jij wel eens over de Zeelandbrug?
2: Ja, ik rijd wel eens overheen, ja.
0: Dus je hebt ook wel eens dat je moet wachten omdat er scheepvaartverkeer is?
2: Goede timing, hè? Halve werk.
0: Oh, nou, precies wat Veerle zegt, ja. Dus. Nou, blijf even aan de lijn, want je doet zaterdag mee in de verloting bij Elias.

0: goed. Mente en 3, 2, 1. Ja, ik zei net dat ik gisteren over die weg reed richting Zoutelanden. Het slot van de Coast to Coast van de Nierstichting was in Zoutelanden. De 500 kilometer lange fietstocht was eigenlijk gepland voor juni. Je kunt het je nu niet meer voorstellen, maar toen was het zo extreem heet dat het evenement naar oktober verplaatst werd. En voorgaande jaren deed ik mee.
1: Ja, want wat is het ook alweer? Coast to Coast?
0: Zoutkamp in Groningen. Fietsen dwars door Nederland naar Zoutelanden. Zoutkamp Zoutelanden. Zout slecht is voor je nieren. Of toch te veel zout in elk geval. Dus zodoende hebben ze dat zo gekozen. En dat is dus dan 500 kilometer. Die je in 24 uur af moet leggen. En het gaat er allemaal om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor onderzoek naar nierziekten. Nou, Team Luctor et Emergo, daar hoorde ik bij. Maar ja, ik dacht oktober. Nee hoor, niks voor mij. Veel te veel in het donker fietsen. Mijn teamlid Connie Paschier, die heeft de rit wel voltooid. Connie, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elke.
0: Ja, en dan heb ik eigenlijk maar één vraag. Hoe is het nu met je?
2: Ja, echt heel goed. Ja? Ik heb de klokje rondgeslapen en prima. Ja. Alles doet het weer.
0: Ja, want 500 kilometer, ja, je hoeft geen 500 kilometer te fietsen, maar je bent wel al die tijd in touw. En het was eigenlijk gewoon de hel, hè?
2: Het was echt afschuwelijk. Het was een vreselijke editie. Ja. We vielen om 6 uur 's avonds al in het donker met heel veel hagel en regen en storm. We hebben echt 4 seizoenen in 24 uur gezien.
0: Ja. En dan vooral tegenwind?
2: Alleen maar tegenwind, ja. Soms een stukje meewind.
0: Ja. Maar dat is vervelende natuurlijk als je 1 richting op fietst. Ja, als je wind mee hebt, dan ben je blij. Maar in dit geval was het precies andersom dat die waaide, hè?
2: Nou, ik hoorde gisteren wel van de organisatie dat naar het zuidwesten fietsen een keuze is die bewust is gemaakt. Oh. Dat wist ik dus niet. Ja, ik zat er altijd een beetje op de schaal. De warm draaien ze hem niet om. Maar ik hoorde dus gisteren dat het echt is omdat nierpatiënten altijd de tegenwind voelen. En dat wij het dan maar 24 uur hebben. Dus.
0: Ja, ja. Ik dacht eigenlijk, ik denk Zoutelanden is gewoon een leukere plaats om te finishen dan Zoutkamp.
2: Nou, dat dacht ik ook. Maar ik hoorde gisteren de ware toedracht van het verhaal. Dat klinkt wel oké.
0: Okay. Ja. Ik heb natuurlijk Team Luctor Emergo, maar ik heb ze eigenlijk allemaal gevolgd. Want je kunt die stipjes op een landkaart kun je volgen. Ik was zaterdagnacht laat thuis. En toen stond jij daar precies midden in de nacht met een lekke band.
2: Vreselijk,
0: in het donker, in je eentje.
2: Ja, ik dacht dat ik een heel hobbelig wegje had. En toen dacht ik van, dit is heel hobbelig. Nou, het is ook hartstikke lek. En ik reed net alleen, dus dat is lastig.
1: Want voor mij, je rijdt dus hele stukken alleen. Je rijdt niet in een groepje met superveel mensen. Ik ken dit helemaal niet.
0: Soms als het lukt.
2: Fijn zijn, ja. Het zijn 180 mensen verdeeld over 500 kilometer. Nou, dat zijn een paar plukken met groepjes. Ja, en Luctor et Emergo is heeft gewoon maar 3 personen gehad dit jaar. Dus ja, dan is er weinig te...
0: Ik voel me schuldig.
1: Want
2: dat is terecht.
1: Elsa, die heeft niet meegedaan en daarom heb jij extra afgezien. Dat begrijp ik hieruit.
2: Dat is
0: nou dankjewel, Veerle.
1: Nou, het is vooral Luctor, geloof ik. Weinig in Mergo met Elsa erbij.
2: Nee, maar Elsa is dan wel aan de finish. Onverwacht.
0: Dat dus wel, hè? Ja.
1: Dat is niet zo moeilijk.
0: Ja. Maar ja, dat is zo, hè. Er zijn er die echt heel hard fietsen. Ja. Dan gaat het eigenlijk niet om Nierstichting en geld ophalen, maar gewoon als fietsevenement. Ja. En die gaan de uitdaging aan en die denken van, wauw, 500 kilometer. En dan die willen ze ook zo snel mogelijk aan de finish zijn. Klopt. Die kun je niet bijhouden, hè?
2: Nou, je ziet wel die groepjes en dan weet je ook van andere jaar. Denk je van, dan kan ik lekker even aanhangen. Dan hang ik een beetje uit de wind. En richting van Lauwersoog naar Drachten heb ik echt wel in zo'n groepje gezeten. En dacht, dit is mijn tempo. Dit gaat lekker. Maar dan kom je bij de stop en dan ben je je groepje kwijt. En dan ga je weer een ander groepje zoeken. En dan denk je van, dit is me echt te hard. En dan zak je gewoon terug naar je eigen tempo. Anders hou je gewoon de nacht niet vol.
0: Nee, dat is het vooral. Hè? Ja, je hebt nog zoveel kilometer dan voor de boeg.
1: Ja, want je fietst, hoe lang aan een stuk zit je op
0: je fiets? Ja, dat is een eigen keuze. Het is estafette. Ja. Dus er zijn er die... we hadden Team Jumelet vrijdag nog aan de lijn. Die jongens die fietsten 250 kilometer elk. Ja, dat kun je in één ruk doen. Je kunt ook zeggen, ik verdeel dat over 5 brokstukken. Je kunt ook zeggen van, nou, het is gewoon 24 uur. Ik fiets om de paar uur een stuk.
1: En hoeveel, Connie, hoeveel fietste jij achter elkaar?
2: We hebben gekozen om elke 50 kilometer even te wisselen. En de laatste 100 heb ik zelf gedaan. Ik had in totaal 300, dacht ik.
1: Van
2: de, ja. We hebben het laatste stuk met z'n tweeën gedaan. Want over de keringen was echt horror. Ik heb gewoon meer spierpijn in mijn armen dan in mijn benen. Om mijn stuur vast te houden.
0: Ah, ja, om maar niet onderuit te gaan.
2: Ja, je voelde echt de wind zo aan je fiets trekken.
0: Maar Connie, je weet het, hè? Patiënten hebben iedere dag een strijd te leveren. En niet altijd wind mee.
2: Zo voelt het ook. En denk van, nou prima. Er staat een mooi bedrag op de teller, zag ik van net op de site. Dus nou,
0: mooi. Ja, het bedrag was bijna 3 ton, hè?
2: 285, want de teller was al doorgelopen. 282 was gisteren de check en ik sta nu net 285, geloof ik.
0: Okay.
2: Dus dat is wel mooi.
0: Op naar de volgende, zullen we maar zeggen. De Coast to Coast voor de Nierstichting. De finish was gisteren in Zoutelanden. Daar was het niet zo druk als de week daarvoor met de kustmarathon. Maar toch was iedereen ook heel blij om daar te finishen. En daarmee wordt het 3:10, dus graag tot zo.
3: Dag Jaap.
4: Hi.
3: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
4: Ja, we hebben echt veel nodig.
3: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt.
5: Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
5: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: nog 2 dagen.
1: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
4: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. Daarbij kwamen 14 mensen om het leven, honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog 1 dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hart zal terugslaan. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt dat door een IT-incident. Wat er aan de hand is, is nog onduidelijk. Door de storing liggen de websites en de apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartjes staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Honderden regionale industriebedrijven kunnen nog niet over op elektrische machines omdat er geen plek is op het stroomnet. Glasmakers, papierfabrieken en steenbakkerij willen graag verduurzamen, maar krijgen van de netbeheerder geen zekerheid wanneer dat kan. Ze staan op een wachtlijst, maar scholen en ziekenhuizen krijgen voorrang. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over en de metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar andere panden en er raakte ook niemand gewond. Het weer, veel zon, maar ook bewolking. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking en af en toe een bui. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
9: BYD, de number one in EV en PHEV. Nu ook in Zeeland. Autostore is de nieuwe BYD-dealer. Ontdek onze modellen en ervaar de toekomst van betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by Autostore. It's not a car, it's a BYD.
10: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
9: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei-doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
13: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
12: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com. Je hebt nog 2 dagen.
13: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Ja, Paul Rowan was dit en The Giver. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Wij zwerven een beetje met ons radiootje heen en weer door de uren. Vorige week hadden we eerst een vroeg uur, later een laat uur. En nu hebben we besloten dat we dit uur weer een noodradiootje weg gaan geven. Want waar kun je tijdens een crisis regionale informatie vinden? Dat is natuurlijk bij Omroep Zeeland. Op 87.9 kun je dan altijd terecht. En daarom hebben we de actie Signaal op Regionaal. De hele maand kun je prachtige noodradiootjes winnen. En ik zeg radiootje, want nou, het zou echt in een handtas passen. Wat zeg ik? In een klein schoudertasje zou het passen. En je moet er dan wel natuurlijk de frequentie van Omroep Zeeland voor kennen. 87.9. En wat je er verder voor moet doen. Ja, je moet nu nog niet gaan bellen in elk geval. Hè?
1: Nee, pas als je...
0: Ja, want Veerle is degene die het bepaalt. En hoe dat gaat, nou dat vertellen we zo meteen.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Michael Bublé en Feeling Good. Na 2 jaar zoeken hebben we ze eindelijk te pakken. Wannekes, of zoals sommigen dit noemen, haantjes. En dat bericht vishandel Dolf Schoot. Veerle, weet jij dan waar ik het over heb? Ja, nu heb ik het eigenlijk al gezegd.
1: Ja, nou,
0: wannekes zeggen ze dat op Sint-Philipsland.
1: Wannekes en haantjes zegt mij allebei niet zoveel. Maar ik weet wel waar het over gaat, maar ik gebruik die woorden niet, nee.
0: Geen van beide?
1: Nee.
0: Oh. Nou, we praten erover met Axel Schoot. Axel, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want wannekes, ik denk, jij bent een Belg of zo.
2: Nou ja, goed kijken. Wij staan natuurlijk op zijn vader op de mat. En redelijk wat matten zijn natuurlijk Belgisch georiënteerd. Dus ja, gebruiken wij ook een Belgische benaming.
0: En dan komen ze bij jullie vragen om een kilo wannekes.
2: Ja, in Sassenhent en de contraien erachter. Assenheden zelf, wordt dat eigenlijk wannekes genoemd.
0: Ah ja, maar bedoel, jij komt uit Axel. In het land van Axel zeggen ze gewoon haantjes, toch?
2: Ja, kokkelvlees, haantjes, haantjes en hoentjes.
0: Precies,
2: wordt ook nog wel gebruikt.
0: Ja, precies, ja, nou zit Veerle wel te knikken van haar.
2: Ah, okay.
0: Zeg, hoe kan het dat jullie daar 2 jaar naar hebben moeten zoeken?
2: Nou, eigenlijk ja, omdat er eigenlijk bijna geen bedrijven meer zijn die dat eigenlijk nog doen. Echt kokkels koken, uitdoen en dan bevriezen dan eigenlijk.
0: Maar dan gaat het dus eigenlijk om de beroepsgroep. Niet omdat ze niet meer in de zee te vinden zijn.
2: Nee, er zijn er volop. Maar goed, je mag ook niet meer overal vissen. En ik bedoel, vroeger werd het ook gedaan echt door schepen. Die zogen als het ware in het zand eigenlijk werd opgezogen. Een
0: soort stofzuiger.
2: Ja, een stofzuiger, ja. En goed, en dan werden die kokkels eruit gedaan. Maar dat mag niet meer aan de dag van vandaag. Dat is verboden. Dus dit zijn echt ook echt allemaal handgeviste kokkeltjes.
0: Zo.
2: Ja.
0: En wie heeft degene die je nu hebt, wie heeft die dan gevangen?
2: Nou, het komt eigenlijk uit de Waddenzee. En er zit dus een bedrijf, dus die heeft dat dan eigenlijk exporteerd. En die heeft dan eigenlijk contracten met die lokale vissers die met zo'n beugel die kokkels eigenlijk opvissen.
0: Ja, het is niet dat de hele firma Schoot in een weekend de schorre getrokken is.
2: Nee, nou ja, goed. Ik bedoel, er zijn genoeg verhalen aan het kraam van mensen die dat eigenlijk net zo aan hoofdplaat even voor hunzelf kokkels zien rapen of aan de douwen. En dan zijn, ja goed, dat is toch wel in de historie van de kokkel dat mensen dat toch zelf deden en afkookten en schoonmaakten.
0: En heb je ze nu al binnen?
2: Ja. Dan hebben ze vrijdag of zaterdagmorgen zijn ze geleverd.
0: En meteen uitverkocht?
2: Nee. Ik heb echt een uniek product. Dus ik heb echt serieus kilo's gekocht. Dus ik hoop toch eigenlijk wel een halfjaartje eigenlijk kokkelvlees te kunnen verkopen.
0: Dan heb je nu ineens een soort goud in handen.
2: Nou ja, het is een uniek product waar je daar niet overal kan krijgen. Vooral denk ik de laatste tijd, zoveel mensen aan het krammen. Heb je kokkels, heb je wannekes? Nee, ik zeg, heel veel tegen de klanten zegt van reken er maar op dat nooit meer komt. Hey, echt kokkelvlees uit de diepvries.
0: Oh ja.
2: En nu ineens, ik was vorige week in Nijkerk op de visbeurs. En mijn mosselleverancier, ik zeg, heb je dat? Huh? Ja, heb ik. Ik zeg, hoe kan dat nou? Dus ja, goed. Ik bedoel, ik heb in Denemarken rondgebeld. Ik heb in Engeland rondgebeld. En uiteindelijk vind je het dan bij je eigen leverancier op de visbeurs in Nijkerk.
0: Maar je hebt er dus wel serieus moeite voor gedaan.
2: Nou ja, gewoon het feit dat er wel maar vraag achter is. En dan wil je dat toch dat product toch blijven verkopen.
0: Ja. Dus nu moet iedereen zich schrap zetten voor €25 per 100 gram of zo?
2: Nee, ja goed, het kost, is in 1 kilo gelijk, het is echt duur. Het kost €44,95 voor een kilo kokkelvlees.
0: Ja. Zeg, en hoe eet je die wannekes dan?
2: Nou, die worden echt gebakken met een uitje. Dat is eigenlijk wel het meest toegankelijk.
0: Oh, ja.
2: En ook verwerkt in gerechten, net zoals als je echt verse zelfje zeepasta of een golen, kan je ook met een kokkeltje doen.
0: Gekookt en dan in het zuur?
2: Maar echt in zuur, in tazijnen wordt het ook opgelegd. Ja. Kom ook voor. Maar hoge bakken met een uitje is eigenlijk wel de meest gangbare.
0: Jij gaat in elk geval heel veel mensen blij maken, dat hoor ik wel.
2: Nou, dat hoop ik wel, ja. Goed, we gaan het zien, dus ik denk, goed.
0: Axel Schoot, er zijn weer wannekes na 2 jaar zoeken.

0: Whitney Houston en I'm Your Baby Tonight. Straks hoor je meer over onze actie om een noodradiootje te winnen. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Pjotter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Hoge schepen kunnen de Zeelandbrug nu ook weer passeren. Na de opknapbeurt van 6 weken wordt de ophaalbrug weer bediend. Autoverkeer kon vanaf vrijdag alweer over de Zeelandbrug. De scholieren hebben nog wel een dagje pech. De streekbussen rijden vandaag nog niet, omdat Connection de dienstregeling nog niet op korte termijn kon aanpassen. Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal kampen met een computerstoring. En dat is ook bij de Zeeuwse vestigingen merkbaar. Er staan onder meer verkeerde prijzen op de elektronische prijsbordjes in de winkels en de apps werken niet. Winkels zijn wel gewoon open. En bij Deltapark Neeltje Jans opent een nieuwe permanente tentoonstelling over het ontstaan van de Oosterschelde. Over de invloed van natuur en mensen op het landschap bijvoorbeeld. Je hoort Nicole Totté van het Deltapark.
3: Het is een interactieve tentoonstelling. Dus er is bij de mammoet een aardlagenschuif die je kan verschuiven, waar je echt de veranderingen van het gebied ziet. We hebben natuurlijk heel veel overstromingen gehad in het gebied. Dus je ziet echt ook hoe Zeeland zich door de jaren heen gevormd heeft.
2: Er is ook aandacht voor de verdronken dorpen. Tot nu toe was er bij het Deltapark vooral aandacht voor het ontstaan van de deltawerken. Deze tentoonstelling gaat 50.000 jaar terug, toen er nog mammoeten liepen. En dan het weer in Zeeland. We krijgen perioden met zon, vanmiddag meer bewolking en vanavond mogelijk wat regen, een matige zuidoostenwind en maximum temperatuur van 17 tot 18 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek.

0: Rod Stewart en Have I Told You Lately? Ja, nou laten we eens even kijken naar ons radiootje. Ja, wij hebben hier één voorbeeld radiootje. Want waar kun je tijdens een crisis regionale informatie vinden? Natuurlijk bij Omroep Zeeland. Op 87.9, dat is onze frequentie. En vooral in noodgevallen is het belangrijk dat je die frequentie kent. Want dan is het niet meer thuis gewoon hup de radio aanzetten als de elektriciteit uitgevallen is. Dan heb je dus een probleem. Nou, deze noodradiootjes die werken niet alleen op batterijen. Maar hoe was het ook alweer? Is het ook zo'n zwengeltje
1: aan? Ik ben inderdaad altijd het woord kwijt. Maar je kunt hem dus aanzwengelen. Er zit gewoon zo'n, zo'n draaiding aan. Ja, een zwengel.
0: Nee, ja, zo heet het niet. Ik zit te denken. Hoe heette dat nou vroeger bij auto's? Dat ze het zo ook aan moesten draaien.
1: Een zwengel?
0: Het heeft toch een naam? Nee. Nou, komen we zo wel weer
1: even
0: op.
1: Even aanzwengelen.
0: Hier zitten ook heel modern een soort zonnepaneeltjes in. Dus kun je hem overdag in de vensterbank leggen. En een heel fel zaklampje. Het is gewoon een handig hebben dingetje. Nou, hebben dingetje. Nee, dan klinkt het alsof het geen nut heeft. Want dat heeft het wel degelijk. Nou, je kunt ze dus winnen de hele maand lang. Je moet daarvoor, als je belt, wel de frequentie kunnen noemen. En willen, wanneer mag je bellen?
1: Ja, je moet dus goed luisteren of je het geluid hoort van een storende of zoekende radio. Dan pas bellen. Die gaan we ergens vanochtend laten horen. En dan bellen en dan de juiste frequentie noemen. En dan doen we de vierde beller dit keer.
0: 0118 499999. Maar nu nog niet, hè?

0: Taylor Swift en Elizabeth Taylor. Een jonge Jan van Gent werd in Zierikzee gered door de dierenambulance Gouwe-Duiveland. Sander, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa.
0: Een jonge Jan van Gent, dat is eentje die wel al kan vliegen, maar waaraan je aan de grootte kunt zien dat hij nog niet volwassen is.
1: Nou, dat klopt inderdaad. Aan de grootte kun je het zien, ook aan de kleuren. Daar kun je het ook heel duidelijk aan zien dat het inderdaad nog om een jong ging. Ja.
0: En wat was er met hem gebeurd? Ik ga er maar vanuit dat het een hij is, maar het zou ook een zij kunnen zijn natuurlijk.
1: Nou ja, laten we dat maar even het midden houden. Ik weet het eerlijk gezegd ook niet. Dat hebben we niet gecontroleerd. Maar hij was letterlijk in de sloot beland. In een hele een sloot waar nog maar een beetje water in stond. Het was vooral een modderpoel eigenlijk. En hij zat helemaal vastgezogen.
0: Maar vastgezogen? Gewoon in de modder?
1: In de modder, met zijn poten vastgezogen. Hij kon echt geen kant meer op.
0: En heeft een Jan van Gent, heeft hij eendenpoten of zoals een kip? Dus tenen?
1: Ja, volgens mij hebben ze wel zwemvliezen. Je kon ook helemaal niet. Je kon daar gewoon helemaal niet in zwemmen. Dus bedenken dat hij dacht van, nou, ik land lekker in het water. Want zo leek het ook wel van afstand, dat een sloot was met lekker veel water erin. Maar als je dan goed keek, dan stond er een paar centimeter water in. En de rest was een hele blubberbol, was gewoon echt alleen maar modder.
0: Ah ja, dus als jullie er niet geweest waren, dan had hij er bij wijze van spreken nog gestaan.
1: Ja, dan was het einde oefening geweest voor deze Jan van Gent. Die kon echt met geen mogelijkheid meer loskomen.
0: Nee, maar dan was het dus wel na een fluitje van een cent om hem te vangen.
1: Nou, dat zou je dan denken, hè? Maar het was die sloot had een hele hoge, steile kant. En onze chauffeur Kerstin, die was er naartoe gegaan om hem proberen te bevrijden. Maar dat lukte hij niet in een eentje. Dus toen is er gelukkig een chauffeur, Irene, die in de buurt was. Toevallig ook een Zierikzee, die is opgetrommeld en is gaan helpen. Nou, en de dames die hebben, met z'n tweeën is het ze wel gelukt om het beest te bevrijden. Met een heel lang schepnet ook. Ze hebben ook al in de sloot gestaan. En ze zaten onder de modder ook, de dames. Maar het is wel gelukt om de vogel te bevrijden.
0: Oké, en kon die dan meteen wegvliegen? Want alleen aan zijn poten zat modder, hè?
1: Nou, hij was behoorlijk verzwakt. Waarschijnlijk had hij al een tijdje vastgezeten. En ook zijn hele buik zat onder de modder. Dus het was niet alleen zijn pootjes, maar echt de onderkant van de Jan van Gent zat echt helemaal onder de modder. Dus we hebben hem meegenomen naar onze vooropvang. En van daaruit is hij naar de Mikke, de vogelopvang in Middelburg, gebracht. En daar kan hij aansterken. En zodra hij dan sterk genoeg is, dan krijgt hij de vrijheid weer terug.
0: Nou, laten we hopen dat hij dan stinkende moddersloetjes wil vermijden.

0: De Munnik en ik zeg niets. Zat daar nou zo'n geluidje doorheen?
1: Ja, ik weet ook niet.
0: Ja, nou ja, goed. Waar kun je tijdens een crisis regionale informatie vinden? Dat is natuurlijk bij Omroep Zeeland. De hele maand kun je prachtige noodradiootjes winnen. Signaal op regionaal. En wij zouden nummertje 4 nemen. En ja, jammer voor alle anderen die nu nog aan de lijn hangen. Maar volgens mij was Cecile toch echt nummer 4. Cecile, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Elsa.
0: En wat is onze frequentie? Want dat is dan wel een voorwaarde dat je die moet kennen.
2: Ja, 87.9.
0: Ja.
1: Ding, ding, ding, ding.
0: Ja, precies. Nou, dan mogen alle anderen ook nu meteen ophangen. Want ik dacht, ik laat ze voor de zekerheid even hangen. Want stel je voor, als Cecile het niet weet. Cecile, waar bel je vandaan?
2: Uit Goes.
0: En hoe luister jij naar de radio?
2: Ja, altijd eigenlijk.
0: Ja, maar ik bedoel, heb je de tv aan of gewoon de radio aan? Of doe het altijd in de auto?
2: De radio en in de auto.
0: Oh ja, ja, ja. Nou, in de auto, die doet het eigenlijk altijd, hè?
2: Ja, ja, ja.
0: Maar als je een keer een stroomstoring zou hebben, dan heb je thuis een probleem, denk ik.
2: Ja.
0: Of zitten er nog batterijen in jouw radio?
2: Wat zeg je?
0: Zitten er nog batterijen in jouw radio?
2: Jawel, jawel, jawel.
0: Oh, toch wel. Nou, je wint nu zo'n handig noodradiootje. En eigenlijk hoop ik dat je het alleen voor je plezier zult gebruiken. En niet omdat het nodig is. Maar blijf even aan de lijn. En ja, iedereen die ernaast greep. Nou, we hebben de hele maand nog van die prachtige radiootjes.

0: Cameron Whitcomb was dit, Medusa. Ja, en wij hadden het net over zwengelen en dat een auto vroeger, heel vroeger aangezwengeld werd, maar dat dat anders heet. We zijn uit de brand geholpen.
1: Ja, we kregen wel van 3 mensen kregen we door dat je het aanslinger kon noemen. Dat je de motor van een auto, ja, met een slinger aan kon
0: slingeren. Met een slinger, zo heet zo'n ding, hè? Simon onder andere, nou dank je wel in elk geval. We zullen het niet meer vergeten, toch?

0: Wham and the Edge of Heaven om 11:03. Graag tot zo.
1: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
2: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl.
3: Je hebt ideeën. Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
8: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: 8 biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
12: Goed voor het water.
11: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
2: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
3: Omroep Zeeland.
4: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. De Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal hebben sinds gistermiddag te maken met een storing. Volgens Albert Heijn komt het door een IT-incident. Moederbedrijf Ahold ter Heijse heeft het over een cyberveiligheidsincident. Wat er precies aan de hand is, is nog niet duidelijk. Door de storing liggen de websites en apps van de winkels eruit. Ook kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. De Albert Heijn supermarkten zijn wel gewoon open, maar door de storing kloppen sommige prijzen niet. Op de elektronische prijskaartje staan mogelijk nog de aanbiedingen van vorige week. Het vliegveld van Riyadh schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog 1 dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt door een projectiel. Saoedi-Arabië zegt dat het hard terug zal slaan. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over van over de metalen constructie. Die is ook ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestaat sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen en ook raakte niemand gewond. In België is vandaag een staking tegen het beleid van de regering. Daardoor rijden er veel minder treinen en bussen. Ook leggen postbezorgers en vuilnisophalers het werk tijdelijk neer. De Vlaamse omroep VRT laat uit protest alleen maar ingekorte journaals zien. Verder zijn er op tv alleen maar archiefprogramma's. En op de radio wordt alleen maar muziek gedraaid. De regering De Wever is van plan de BTW te verhogen en verder te bezuinigen op de publieke omroep. Het weer, veel zon, maar ook wat wolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vaker grijs met af en toe een bui. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
6: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
7: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
8: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
11: Hey, Remo!
12: Koffie en thee smaken nog lekkerder. Met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
13: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
12: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
15: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
3: Omroep Zeeland.
2: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon.

0: Shanna Spyro was dit. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Straks hebben we natuurlijk een check de plek. En ja, we bellen weer met Faas. Faas Jansen uit Middelburg, 17 jaar. Stapte eind september op de fiets richting Japan. Tokio, om precies te zijn. En vorige week, ja, toen had hij er nog niet eens een hele week op zitten. Toen zat hij al bij Straatsburg, hè. Dus dat dacht van, nou, die moet wel heel hard fietsen.
1: Ja, hij fietste sneller dan dat hij zelf ook had verwacht.
0: Ja, hij had misschien ook wat wind mee. Maar ik ben heel benieuwd, nu zijn we weer een week verder. Heel benieuwd waar die nu zit. Dus we gaan hem zo meteen weer even bellen.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Eind september vertrok Faas vanuit Middelburg op de fiets richting Japan. Vorige week spraken we hem en toen zat hij al een heel eind. Tenminste, dat vond ik. Faas, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Faas, je zegt ik ben nogal druk. Waar zit je op het moment?
1: Ik ben momenteel bezig aan de Brenner Pass tussen Oostenrijk en Italië.
0: Kan je daar op de fiets doorheen?
1: Ja. En... ja, met veel klimmen.
0: Maar is daar een speciaal fietspad of zit je tussen de auto's?
1: Tussen de auto's en trekkers. Dus.
0: Oh, dat is best wel een beetje gegriezelig, toch?
1: Ja.
0: Een beetje gevaarlijk. Hey, en jij zegt klimmen, dat zijn echt serieuze bergen, toch?
1: Klopt, ja, de Alpen.
0: Ja. Hoe gaat het met je?
1: Goed.
0: Ja?
1: Ja, ik heb het naar mijn zin. Ik ben vandaag een klein beetje moe, maar het gaat wel goed.
0: En een klein beetje moe, hoe komt dat dan?
1: Ik weet het niet zo goed. Ik heb gisteren niet heel veel kunnen fietsen en de dag daarvoor was het heel slecht weer. Dus misschien dat ik even opnieuw in moet komen.
0: Oh ja.
1: En ik moet heel veel klimmen. Dus
0: en hoe gaat het 's nachts? Want het wordt natuurlijk ook kouder 's nachts.
1: Ik ben 2 keer uitgenodigd om bij iemand te slapen. Dus dat heeft nogal geschild. En verder... heb ik wel goede spullen voor mijn tent, hoor.
0: Oh ja, maar gewoon door vreemde mensen? Dat ze zeggen, kom maar?
1: Ja, online. Nederlanders hier in Oostenrijk.
0: Oh ja, geweldig, toch?
1: Ja.
0: En dan kun je ook meteen lekker even onder de douche.
1: Ja, dat is ook wel even lekker.
0: En dan wordt er voor je gekookt misschien?
1: Ook.
0: Ook, nou ja, zeg. Ja, het kan niet beter. Ja, en hoe bekender je wordt, hoe makkelijker die uitnodigingen binnenkomen, toch?
1: Dat is waar, ja.
0: Ja. Hey, nu de Brenner Pass. En als je die door bent, dan gaat het richting?
1: Slovenië.
0: Dan ga je misschien nog naar een staartje zomer of nazomer.
1: Nou, daar is het ook wel koud, hoor.
0: Toch wel?
1: Ja.
0: Oké, ik hoor gewoon de auto's langs jou heen suizen.
1: Ja, dat zijn allemaal trekkers.
0: Oh.
2: Oh, dus je bent wel op een meer, een iets rustigere weg, waar ze dus niet zo hard mogen, want de trekker kan natuurlijk niet hard.
1: Ja, het zijn trekkers, auto's, bussen. Het is allemaal tussen de dorpen hier.
0: Ja, het is natuurlijk niet dat je op de snelweg zit. Want dan mag je als fietser niet op, denk ik. Ik weet helemaal niet, die Brenner Pass. Dat zijn berg. Is dat 1 grote tunnel of zijn dat er een paar naast elkaar?
1: Nou, ja, dat moet ik nu nog achterkomen. Want ik ben pas net begonnen. Ik zit nog in het Oostenrijkse deel. En, het zijn 3 klimmen die ik moet doen. En ik heb net de eerste gehad. En die was... erg zwaar.
0: Oké.
2: Okay, nou... dan moet je maar af en toe aan Henk denken, hè?
0: Hey, Faas, tanden op elkaar. Heel veel sterkte bij die volgende pas. En, wij horen volgende week wel van jou hoe het was. Of het inderdaad een speciaal tunnel was waar je als fietser doorheen mocht.
1: Oh, nou, dat hoop ik. Dat zou een hoop schelen, maar... Ja.
0: En anders misschien, als je een trekker met kar ziet, gewoon even je duim omhoog. Dan mag je fiets achter op de kar.
1: Ja,
0: en dan kom je lekker snel boven. Heel veel succes ermee.
1: Yes, dankjewel.
0: En tot volgende week.

0: Sabrina en Kim Wilde, Any Place, Anywhere, Anytime. Nou, wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek, maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Pilter, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bijna 100 kinderen in Zeeland die thuisonderwijs krijgen weten niet of dat volgend schooljaar nog mag. Door een uitspraak van de Hoge Raad worden nieuwe vrijstellingen niet meer gegeven. Ouders die al thuisles gaven mogen dat dit jaar nog doen, maar moeten voor 1 maart een school hebben gekozen. Thuisonderwijsouder Quinten Klap hoopt dat de politiek overgaat op het invoeren van toezicht op thuisonderwijs, waardoor het kan blijven bestaan.
3: Dat er iemand bij ons thuis moet komen kijken, dat heel graag over voor onze kinderen. En ook voor dat potentiële kind wat ergens in Nederland verwaarloosd wordt.
4: Waar geen onderwijs wordt gegeven.
3: Precies, dat die in beeld komen.
2: Ouders met een vrijstelling worden nu namelijk niet gecontroleerd door de overheid. En dus is het mogelijk dat een kind helemaal geen of slecht onderwijs krijgt. Hoge schepen kunnen de Zeelandbrug sinds vandaag weer passeren. Na de opknapbeurt van 6 weken wordt de ophaalbrug weer bediend. Autoverkeer kon vanaf vrijdagavond alweer over de brug. De scholieren hebben nog een dagje pech. De streekbussen rijden vandaag nog niet, omdat Connection de dienstregeling niet op korte termijn kon aanpassen. En Albert Heijn, Ethos en Galangal kampen met een computerstoring. En dat is ook bij de Zeeuwse vestigingen merkbaar. Er staan onder meer verkeerde prijzen op de elektronische prijsbordjes in de winkels en de apps werken niet. Ook kunnen online bestellingen niet worden bezorgd. Winkels zijn wel gewoon open. De storing volgens moederbedrijf Ahold Delhaize door een cyberveiligheidsincident. En dan het weer in Zeeland. We krijgen een periode met zon. Vanmiddag is het ietsje meer bewolkt en vanavond valt er mogelijk wat regen. Er waait een matige zuidoostenwind en de maximumtemperatuur ligt tussen de 17 en 18 graden. Tot zover het nieuws in Zeeland. Voor meer Zeeuws nieuws kun je terecht in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwsjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Morgan Wallace en Love Somebody. Wij spelen Check de Plek. Ons spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken. Het moet wel binnen de provinciegrenzen liggen sowieso. Je krijgt één aanwijzing. En als je denkt te weten welke plek we vandaag zoeken. Een stad, een dorp. Misschien een plek waar helemaal niemand woont. Nou, het kan allemaal. Dan kun je bellen of appen. Maar de telefoon gaat altijd voor. Veerle, wat heb je voor ons?
1: Gaat de kapitein wel elke zondag?
0: 0118-499999.
1: Gaat de kapitein wel elke zondag?

0: Amy Winehouse. En You Know I'm No Good. Ja, alle lijnen zijn vol. Wij zitten midden in Check the Plek. En ik zie ook op de app van alles binnenkomen. Gaat de kapitein wel elke zondag? Nora, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar bel je vandaan?
1: Van Walsoorten.
0: En wat denk je? Welke plek zoeken we?
1: Oude Kerk.
0: Leg het eens uit.
1: Ja, kapitein, ouwe en naar de kerk.
0: Elke zondag.
1: Elke zondag, ja.
0: Ja, het is goed, het is goed. En ik zie meteen iedereen ophangen. Ja, dat is nou eenmaal zo. Ik zag op de app trouwens ook nog andere mogelijkheden voorbij komen. Allemaal waar iets van kerk in zit. Maar Nora, jij hebt het goed en je hebt het ook meteen goed uitgelegd. Dus blijf even aan de lijn, want jij bent onze eerste finalist vrijdag.
1: Oké, dankjewel.

0: Alex Warren en Passenger. En ondertussen is zomaar Michiel onze studio binnengelopen.
1: Ja.
0: Maar niet zomaar. Nee, voorzegt u het maar.
1: Ja, ik zag het licht branden. Ik denk, ik ga eens kijken hoe het daar is.
2: Zag jij het licht branden? Bij Elsa?
1: Ja.
2: Oké.
1: Okay. Zegt u het maar. Het gaat over...
0: Ik doe nu jullie schuif dicht.
1: Nee. We hebben het over veiligheid. Volgens de Donnamina's zijn er in Zeeland nog genoeg plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Zoals slecht verlichte fietsroutes en donkere tunnels. En toch onderzoeken veel gemeenten niet zelf waar die plekken zijn. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren? Ben benieuwd naar je reactie daarop. En vind je het sowieso eigenlijk de gek dat er te weinig gebeurt voor de veiligheid voor vrouwen? Ben benieuwd naar je mening. Kun je nu alvast geven via ons WhatsApp-kanaal of om 6:30. Inzicht het maar.
0: Dat is al eeuwen, hè? Maar goed, daar kom ik. Ik mag geen kritiek leveren, geloof ik. 0118-499-999. Als je wil reageren via de app, wil je Michiel zelf spreken, dan moet je even wachten tot 17:30 en zegt u het maar.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverteren.nl.
3: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
4: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn.
6: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
7: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
8: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
7: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
9: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen. Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
12: Allsafe. Geeft ruimte.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
15: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
16: Gisteren met het NOS-journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online besteld zijn niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. In Nijmegen is een passagier van een lijnbus vanochtend gewond geraakt toen het voertuig werd geraakt door een kraanwagen. Die verloor de ballast aan de zijkant, remde af en ramde de bus. Het voertuig raakte aan de achterkant behoorlijk beschadigd. De andere passagiers raakten niet gewond. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer over. De metalen constructie is ingestort. De Marché des Enfants Rouges is een historisch monument in het centrum van Parijs. Dat bestond sinds 1615. In de overdekte markt zaten meerdere restaurants, groente- en fruitkramen, kaaswinkels en wijnhandelaren. Het vuur is niet overgeslagen naar omliggende huizen. Ook raakte niemand gewond. Het vliegveld van Riyad schrapt meer dan de helft van alle vluchten vandaag na de dodelijke aanvallen van afgelopen weekend. De luchthaven in de Saoedische hoofdstad werd onder vuur genomen door Houthi-rebellen vanuit Jemen. En daarbij kwamen in totaal 14 mensen om het leven. En honderden mensen raakten gewond. De meeste doden vielen zaterdag, maar ook gisteren viel nog één dode toen de passagiersterminal van het vliegveld werd geraakt. Saoedi-Arabië zegt dat het hard zal terugslaan. Het weer eerst nog zonnig, maar in de loop van de middag meer bewolking. Het blijft droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer met zo'n 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
17: Dag Jaap.
18: Hi.
17: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
18: Ja, we hebben echt veel nodig.
17: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
18: Klopt.
19: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
18: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
20: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
25: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
26: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
27: Hallo, eet smakelijk voor straks.
26: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
26: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
28: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
29: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
30: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Michiel Zwartepoorten. Omroep
31: Zeeland. Het is een onzekere tijd voor bijna 100 kinderen in Zeeland die thuisonderwijs krijgen. Kunnen ze dat volgend jaar ook nog krijgen? Nou, meer daarover dat hoor je zo in deze Zeeland nu. Er is nog te weinig veranderd voor de veiligheid van vrouwen, is de boodschap van de Dolomina's voor de gemeente in Zeeland. En de opvang van asielzoekers, het zorgt regelmatig voor discussie in Zeeland. Maar hoe werkt die opvang eigenlijk? Wat gebeurt er achter de deuren van een opvanglocatie? Meer daarover zometeen in de Zeeuwse Kamer, iets na 12:30. 5:25, een hele goede middag. Bijna 100 kinderen in Zeeland die thuisonderwijs krijgen weten niet of dat volgend schooljaar nog mag. Door een uitspraak van de Hoge Raad wordt de vrijstelling, waardoor zij niet naar school hoeven, niet meer uitgegeven. Nieuwe aanvragen zijn al afgewezen en ouders die al thuisonderwijs gaven, die mogen dat alleen nog dit jaar doen. Aangeschoven is verslaggever Esmen Beg. Esmen, het is de best ingewikkelde materie. Ja. Laten we simpel beginnen. Waarom gaan deze kinderen niet gewoon naar school?
32: Nou, deze kinderen, die 100 kinderen, vallen onder een groep waarvan de ouders levensovertuigelijke of religieuze bezwaren hebben. Daar valt dan eigenlijk best wel veel onder, hoor. Want dan kun je gewoon ook als ouder zeggen, wij hebben meegemaakt hoe het op school ging vroeger en dat vinden wij niet bij ons passen. Dus wij willen niet dat onze kinderen daaraan meedoen. Maar ook ouders die vinden dat hun kind meer vrijheid moet krijgen. Hè. Bijvoorbeeld niet vastzitten in zo'n lesurenrooster van school, maar lessen lesgeven. Bijvoorbeeld ook in het bos, niet alleen in dat klaslokaal. Er valt dus vrij veel onder. Officieel valt het dan ook onder het aanvragen van de vrijstelling artikel 5 onder B. Maak ik het misschien wel weer een beetje ingewikkeld mee. Maar daar gaat het nu precies om, 5 onder B. En dat wil zeggen dat ouders dus die richtingsbezwaar hebben. Voorheen was het al zo, je vraagt gewoon als ouder die vrijstelling aan bij de gemeente. En uiteindelijk krijg je dan die toekenning. En als dat is gebeurd, ja, dan ben je klaar, zeg maar. Ben je vrijgesteld van de leerplicht, hoef je aan niemand meer verantwoording af te leggen. Nou ja, in de praktijk wordt gelukkig wel op heel veel plekken wel thuisonderwijs gegeven door de ouders dan dus zelf.
31: Ja, maar nu is er een uitspraak. En wat verandert dat dan?
32: Ja, de Hoge Raad zegt dan dus eigenlijk dat die vrijstelling 5 onder B, wat met name dus gaat over die levensovertuigelijke of religieuze bezwaren, dat dat eigenlijk gewoon helemaal niet meer kan. Het recht op onderwijs is namelijk niet gegarandeerd voor het kind, omdat er eigenlijk geen controle op is. Ze weten niet of er echt wordt lesgegeven. geven. Dus die ouders hebben natuurlijk nul verantwoording. Dat vindt de Hoge Raad, dat kan eigenlijk niet. En daarom moeten die kinderen eigenlijk maar gewoon naar school. Want dan weet je zeker dat er onderwijs wordt gegeven. En een openbare school, vindt de hoogste rechter, is gewoon neutraal genoeg welke religieuze bezwaren of levensovertuigelijke bezwaren je daarbij hebt. Nou, ouders zijn, zoals je kunt indenken, best wel ontevreden met die uitspraak. Want ja, die geven niet voor niks thuisonderwijs. Het RBL, dat is het regionaal leerlingbureau. Dat zit op 3 plekken in Zeeland. Kun je het daarbij aanvragen. Zit aan de gemeente vast. Ja, die vinden dat natuurlijk wel een goed idee. En je hoort Pieter Berfoets van RBL Zeeuws-Vlaanderen.
0: Wij voeren de wet uit, de leerplichtwet. En die leerplichtwet zegt dat ieder kind naar school hoort te gaan. En je kan een vrijstelling krijgen. Er zijn ook veel kinderen in Zeeuws-Vlaanderen die in België naar school toe gaan. Ook daarvan willen we dat weten, waar ze dan op school zitten. Maar van deze kinderen weten we eigenlijk helemaal niets. En nogmaals, het is niet zo dat we dat wantrouwen of wat dan ook. Maar het gaat wel over recht op ontwikkeling en onderwijs wat een kind hoort te krijgen. En dat is op dit moment niet echt goed gewaarborgd.
31: Ja, je kunt dus zeggen, het geeft meer duidelijkheid aan de ene kant, maar het zorgt ook weer voor onduidelijkheid bij de ouders. Hoe gaat dit nu dan verder?
32: Nou ja, de ouders die dus nu al thuisonderwijs gaven, die mogen dat blijven doen, maar moeten wel voor 1 maart een school hebben gevonden. En het RBL, je hebt er dus in Zeeland 3, de Oosterschelde regio Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen, die gaan daarna met die ouders in gesprek om te kijken of het gelukt is en welke school dan ook past. Maar ja, dit is natuurlijk gewoon niet wat ouders willen. Zij willen dat dat thuisonderwijs gewoon een recht blijft. Ik sprak bijvoorbeeld met Quinten Klap. Hij geeft zijn kinderen Kees en Olivia thuisonderwijs, zonder enige ervaring overigens, in lesgeven. En ik vroeg hem hoe dat gaat.
1: Verrassend goed. De twijfels die ik van tevoren had, zijn eigenlijk allemaal weggenomen. Dat komt ook door de thuisonderwijscommunity hier in Zeeland. Ik zie veel ouders met oudere kinderen die dit al heel lang doen. En daar hoor je dan van hoe dat is gegaan, wat zij allemaal doen en hoe dat met die kinderen gaat. Dat is eigenlijk allemaal heel erg positief.
32: Stel, het blijft bij de situatie hoe die nu is. De ontheffing wordt op een gegeven moment ingetrokken en Kees moet naar school en straks Olivia ook. Wat dan?
1: Het zou ontzettend jammer zijn. Wij hopen echt op dat toezicht, dat er iemand bij ons thuis moet komen kijken. We hebben dat heel graag over voor onze kinderen. En ook voor dat potentiële kind wat ergens in Nederland verwaarloosd wordt.
32: Waar geen onderwijs wordt gegeven.
1: Precies, dat die in beeld komen.
31: Ja, dus die vader, Quinten Klap van Kees en Olivia. Je had het net al even aan, Esme. Want als je nu die vrijstelling krijgt, dan controleert dus niemand 1. Of je les geeft en 2, of dat ook nog een beetje goed is.
32: Ja, exact, want je kan gewoon een eind doen, om het maar even zo te zeggen. Dat is dus ook waarom die Hoge Raad heeft gezegd in een van de zaken, want er worden wel vaker rechtszaken aangespannen. Die heeft nu gezegd, nou, dit moet gewoon anders, dit gaan we ook gewoon niet meer doen. Nou, dit heeft dus nu een richting gegeven om het te verbieden bij nieuwe aanvragen en bij de ouders die het al doen, te zeggen van nou, vanaf volgend jaar mag het niet meer. Maar ouders die hopen ondertussen dat het niet wordt afgeschaft, maar dat het toch een soort erkende vorm blijft. Zoals in landen om ons heen kijken we eventjes naar Ierland, Denemarken, België. Daar in Vlaanderen moeten mensen bijvoorbeeld die thuisonderwijs geven met hun kind langs de inspectie. Heel vaak met een onderwijsplan waarin je dus laat zien wat je kind gaat leren. Hoe ver diegene dan ook in de ontwikkeling is. En daarmee kan dan ook de ontwikkeling van het kind en het recht op onderwijs gewaarborgd worden. Nou, dat zit dus nu op dit moment nog niet in de wetgeving. Dus ja, kan dat ook niet uitgevoerd worden. Dus ouders hopen op zo'n model. Maar ja, dat doen ze al 20 jaar. Dus ja, wat dat betreft hebben ze veel geduld en moeten ze nog steeds veel geduld hebben. Positief is dan wel weer dat het nu op de agenda van de politiek staat. Vorige week is een ronde tafelgesprek geweest en komende woensdag wordt er dan in de Tweede Kamer verder over gedebatteerd. Kortom,
31: het wordt vervolgd. Esme, dankjewel. Dan gaan we naar ander nieuws van vandaag. Veel gemeenten die hebben niet duidelijk in beeld waar vrouwen zich onveilig voelen in hun gemeente. We vroegen aan de alle Zeeuwse gemeentes hoe zij kijken naar de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte. Verslaggever Rick Bolt hier aangeschoven om er meer over te vertellen. Rick, waarom deed je dat?
2: Nou ja, er wordt al meer dan een jaar wordt er extra aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte. En dat gebeurde vooral na de moord op Lisa uit Oud-Koude. En toen vroegen ook in Zeeland verschillende organisaties, waaronder de Dolomina's, aandacht voor bijvoorbeeld slecht verlichte fietspaden of ongure tunneltjes. En daarnaast zagen we ook nog dat er in verschillende coalitieakkoorden ook aandacht was voor de veiligheid van vrouwen. Namelijk in Middelburg, Veren, Vlissingen en Terneuzen. En dus hebben we alle gemeenten benaderd met een vragenlijst daarover.
31: Ja, en wat kwam daaruit naar voren?
2: Nou, er zijn 6 Zeeuwse gemeenten die geven aan dat ze plekken kennen waar vrouwen zich onveilig voelen. En dan gaat het bijvoorbeeld om donkere fiets- of wandelroutes, tunnels, hangplekken of uitgaansgebieden. Maar er zijn ook 5 Zeeuwse gemeenten die zeggen, ja, wij krijgen geen meldingen of geen signalen. En dan vallen er wel 2 dingen op. Namelijk dat die Zeeuwse gemeenten die vragen nauwelijks aan de vrouwen waar zij zich onveilig voelen. Er zijn maar 2 gemeenten die echt onderzoek hebben gedaan, of tenminste dat aangaven. Dat waren Hulst en Vlissingen. In Vlissingen kon bijvoorbeeld iedereen aangeven op een kaart waar ze zich onveilig voelden en daar ook bij vertellen waarom. En daar kwam een hele lange lijst met verschillende plekken uit in de gemeente. En de gemeente Goes gaat nog zo'n onderzoek doen.
3: Ja, en het tweede dat opviel?
2: Nou, wat ook opviel is dat die gemeenten die het in een coalitieakkoord hebben staan, dat nog wel eens een soort plan is dat dat nog allemaal moet ontwikkelen. Het is natuurlijk afgelopen voorjaar waren de nieuwe coalities zijn er toe gevormd. Die gemeenten zijn er nu mee bezig. Dus plannen zijn nog niet heel concreet. Bijvoorbeeld Terneuzen, die is wel echt met een plan bezig. En die komen binnenkort ook wel met iets. Maar de andere gemeenten, daar was het nog allemaal een beetje vaag.
3: Ja. Je hebt de Dolomina's gevraagd naar een reactie. Wat zeiden zij hierover?
2: Ja, zij vinden het wel heel raar dat de gemeenten zeggen dat die geen meldingen krijgen of geen plekken kennen. Zij wijzen dan bijvoorbeeld naar de kaart die onderzoeksplatform Pointer vorig jaar heeft uitgebracht. Daar konden ook mensen aangeven waar ze zich onveilig voelen. En bijna in elke Zeeuwse gemeente zie je dan plekken verschijnen op die kaart. En ze zeggen ook dat gemeenten vooral eens vrouwen in hun eigen gemeente moeten vragen waar zij zich onveilig voelen. Want volgens hen weet elke vrouw wel plekken aan te wijzen, want zij zijn die ervaringsdeskundigen.
3: Oké, vanmiddag meer over die Dolomina's in Zeeland komt thuis. Rick, dankjewel voor dit moment.

0: America, you can do magic. Bijna 18 over 12. Laten we snel eens kijken naar het weer. Doen we met John Haviga. John, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Michiel.
0: Ziet er zonnig uit op dit moment?
1: Ja, zeker. Het is een vriendelijk weerbeeld op dit moment. Flinke zonnige periode en ook opklaringen. Met wel wat hoge wolkenvelden en wat wolkensluiers van vliegtuigstrepen. Maar de zon die heeft echt wel de hoofdrol. En dat blijft ook eigenlijk wel de komende uren nog wel het geval. Dus lekker weer. Daarbij een matig windje uit het zuidoosten. En na een koude start vanochtend, want op sommige plaatsen was het eventjes 4,5 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Lijken de temperaturen nu toch wel wat beter gaan op te lopen met die zonneschijn, want het is inmiddels overal zo'n beetje 15 graden. Daar komt nog wat bij en we kunnen uiteindelijk vanmiddag een maximum temperaturen verwachten van zo'n 17 of 18 graden.
0: Oké, klinkt niet verkeerd, maar die zon die gaat wel verdwijnen, hè?
1: Ja, die gaat het wat lastig krijgen. Althans, er komt meer bewolking aan vanuit het westen. Maar dat duurt nog best wel eventjes. Het ziet eruit dat dat pas eind van de middag en vanavond op het programma staat. Dus we houden deze zon voorlopig nog even maandag, op deze maandag en vanmiddag. En dan, als die bewolking uiteindelijk het stokje heeft overgenomen, dan blijft het ook wel even enige tijd bewolkt. In ieder geval ook morgen hebben we met die bewolking te maken. Vanavond en vannacht kan er later ook wat lichte regen vallen. Het is niet echt een periode met heel veel regen, maar goed, af en toe eventjes wat licht gespetter. Daardoor ook een minimumtemperatuur die een stuk hoger ligt, met minimumtemperaturen van 14 of 15 graden. En morgen hebben we dan eigenlijk een overgangsdag naar wat warmer weer, wat eraan zit te komen. En op zich moet ik zeggen dat ook morgen de temperatuur al wellicht de 20 of 21 graden kan bereiken in de middag. Maar we starten dus ook morgen wel met veel bewolking. Misschien ook nog even een spatje regen. In de ochtend dan met name. Maar in de loop van de dag wordt het dus droog. En dan kan die zon even tevoorschijn komen. En zou misschien in Zeeuws-Vlaanderen die 20 graden al aangetikt kunnen worden. Het ziet er in ieder geval uit dat dat op woensdag en donderdag wat beter gaat lukken. Want dan hebben we ook weer meer zon en droog weer. Niet al te veel wind. En dus ja, temperaturen van 18 tot 20 graden. En dat is toch echt best wel, dat mag ik best wel uitzonderlijk zacht noemen voor deze tijd van het jaar.
0: Ik kan zeggen, is hij dan toch weer die 20 graden, waarvan we eerst nog dachten hij verdwijnt. Hij is weer terug.
1: Ja, hij komt toch weer eventjes terug. En niet één dag, misschien wel meerdere dagen.
0: Ja, dat in de gaten. En vanmiddag meer. John Haviga, dankjewel.

0: Olivia Dino hier, so easy to fall in love. Wat valt er op in het nieuws vandaag? Nou, een belangrijke dag onder andere voor het minderheidskabinet. En het gaat ook over de dierentuin. Eerst gaan we naar een kapperszaak in Vlaardingen. Er is een explosie geweest. Een winkelruit is weggeblazen, schade aan de gevel. In Vlaardingen er zijn vaker incidenten rond kapperszaken geweest. Kappers zelf zeggen dat het een soort concurrentieoorlog is, zegt deze verslaggever van de regionale Omroep Rijnmond tegen de NOS.
1: Maar ja, als je dan op straat een beetje rondvraagt, dan hebben ze het idee dat er wel wat meer aan de hand is. En ja, in Vlaardingen zijn ze sowieso wat achterdochtig, want als je dan de andere kant op loopt, twee straten verderop, daar zat bijvoorbeeld de werkplaats van de loodgieter van een paar jaar geleden. Dat verhaal kent iedereen ook nog. Ja, daar had ook iedereen het gevoel, daar is heel wat anders aan de hand dan alleen maar een verkeerd geplaatst toilet. En hier heeft men ook het idee van, ja, het zal niet vanwege de prijzen zijn of een keer een slecht kapsel.
0: Met de explosie vannacht raakte niemand gewond. Belangrijke dag voor het minderheidskabinet, omdat er wordt gedebatteerd over het belastingplan, de inkomsten voor de schatkist dus. Het voorbestaan van het kabinet staat op het spel, volgens deze politiek verslaggever van de NOS.
2: Want dit gaat over hoe betaal je nou al die plannen die je hebt. En als dat wordt weggestemd, dan hebben ze echt een groot probleem op termijn. Nou, tot nu toe heeft dat belastingplan nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Sterker nog, vorige week werd binnen 2 dagen niet alleen dat plan ingediend, maar ook weer ingetrokken.
0: De hele oppositie had kritiek op de manier waarop het kabinet de uitgaven wil betalen. Dat plan is dus weer van tafel, maar betekent dat er huiswerk is, een nieuw plan maken waarvoor een meerderheid te vinden is. Als een dierentuin wil investeren om het welzijn van de dieren te verbeteren, lopen ze tegen allemaal regels aan. Dierentuinen die geen geld uittrekken voor betere leefomstandigheden hebben nergens last van. De Vereniging van Dierentuinen legt een paar van die regels uit.
3: Stel je zou een nieuw aquarium bouwen, dan kan het gaan om de grootte van de kiezelstenen. Of je bouwt een nieuw vogelverblijf, waar staat nou precies het voerbakje? Of let je wel op dat er voldoende verwarming is voor die individuele soort? En ik denk dat in de vooroplopers zit die kennis.
0: Nou, ze vinden daarom dat de overheid zich moet richten op de dierentuinen die al jaren geen geld steken in het upgraden van de dierenverblijven. En dan naar Anna uit Etten-Leur. Die heeft gisteren de marathon van Eindhoven uitgelopen met het beademingsapparaat van haar zoon op haar rug. Ook droeg ze zijn masker op haar hoofd. Met haar actie heeft ze ruim €10.000 opgehaald voor onderzoek naar de zeldzame aandoening van haar zoon. Anna had het moeilijk onderweg. Omroep Brabant die ving haar na de finish op.
4: Heel zwaar, loeizwaar. Eigenlijk vanaf kilometer 15. Ja.
5: En dan was het nog een lange weg.
4: Heel lang. Ja. Maar we zijn er.
0: Ja, Anna's zoon heeft CCHS. Dat is een zeldzame aandoening waardoor hij vooral 's nachts stopt met ademen. Heel heftig, maar knap wat ze heeft gedaan daar bij die marathon van Eindhoven. Is nieuws dat opvalt buiten onze provincie vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws, dat hoor je zo, naar muziek van Passenger.

0: Messenger in the wrong direction. Hier bij Omroep Zeeland. Pjotr Houtman is er zo met het laatste Zeeuwse nieuws.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
1: Combineer je bezoek aan Landlust met onze vriendelijke alpaca's. Kijk op alpacazeeland.nl. Mega!

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Dagenvos Textiel, u kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ons ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
3: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
4: Het Zeeuwse nieuws van 12:30 krijg je van Pilter Houtman. Pilter, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Bijna 100 kinderen in Zeeland die thuisonderwijs krijgen weten niet of dat volgend schooljaar nog mag. Door een uitspraak van de Hoge Raad worden nieuwe vrijstellingen niet meer gegeven. Ouders die al thuis les gaven mogen dat dit schooljaar nog doen, maar moeten voor 1 maart een school hebben gekozen. Thuisonderwijsouder Quinten Klap hoopt dat de politiek overgaat op het invoeren van toezicht op thuisonderwijs, waardoor het kan blijven bestaan.
6: Dat er iemand bij ons thuis moet komen kijken, dat heel graag over voor onze kinderen en ook voor dat potentiële kind wat ergens in Nederland verwaarloosd wordt.
7: Waar geen onderwijs wordt gegeven.
6: Precies, dat die in beeld komen.
5: Ouders met een vrijstelling worden nu namelijk niet gecontroleerd door de overheid en dus is het mogelijk dat een kind slecht of juist helemaal geen onderwijs krijgt. Tolen en veren houden de deur nog steeds op een kier voor het toestaan van vuurwerk tijdens de jaarwisseling. Dat meldt het ANP. De twee Zeeuwse gemeenten zeggen niet bij voorbaat nee te willen zeggen, maar verwachten aanvragen niet op tijd in te kunnen willigen. Aan het afsteken van vuurwerk zijn sinds het invoeren van het vuurwerkverbod een hoop regels gebonden. Zo moeten mensen een vereniging of een stichting vormen en een band hebben met de plek waar vuurwerk moet worden afgestoken. En afstekers mogen niet onder invloed van drank of drugs zijn. Ook moeten toeschouwers 15 meter afstand bewaren en moet een veiligheidsplan worden geschreven. Albert Heijn, Ethos en Gallengal kampen nog altijd met een computerstoring. En dat is ook bij de Zeeuwse vestigingen merkbaar. Zo staan er onder meer verkeerde prijzen op de elektronische prijsbordjes in de winkel en werken de apps niet. Ook kunnen online bestellingen niet worden bezorgd. Winkels zijn wel gewoon open. De storing komt volgens moederbedrijf Ahold Delhaize door een cyberveiligheidsincident. En agenten uit Middelburg en Vlissingen hebben vanochtend verkeerscontroles gehouden op de oude Vlissingseweg en de nieuwe Vlissingseweg. Daarbij bleken twee brommerrijders geen rijbewijs te hebben en gingen twee fietsers op de bon voor het vasthouden van hun mobiele telefoon tijdens het rijden. Toch was er ook goed nieuws. De agenten van basisteam Walcheren zeggen dat bijna alle fietsers hun licht aan hadden in het donker. En dan het weer in Zeeland. We houden vanmiddag nog opklaringen en zon en het wordt maximaal 17 à 18 graden. De wind is matig uit het zuidoosten. Eind van de middag en vanavond zal het geleidelijk bewolkt worden en vanavond kan er af en toe regen vallen. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
3: Omroep Zeeland. Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Marcon Odie en Walking in Memphis. Goedemiddag, het is 8:08. Tijd voor de Zeeuwse Kamer. Daarin gaat het vandaag over asielopvang, want dat houdt de gemoederen bezig. Vorige week nog door het besluit van de gemeenteraad van Terneuzen over de komst van een AZC in het oude Neckermangebouw. En vorige maand op Tholen een protest van omwonenden tegen een noodopvang. Maar hoe zit het eigenlijk met de opvang in Zeeland? Hoeveel mensen worden hier opgevangen? Hoe gaat het eigenlijk aan toe daar in een opvanglocatie? En wat is eigenlijk het verschil tussen noodopvang, crisisnoodopvang en een AZC? Of is dat eigenlijk allemaal hetzelfde? We gaan over praten in deze Zeeuwse Kamer met twee locatiemanagers die werken voor het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Ja, Bos, locatiemanager in Vlissingen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: En Eva Verkammen, ze is locatiemanager van de opvang voor minderjarige jongeren in het voormalige Van der Valk Hotel in Goes. Ook fijn dat je er bent. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik zag bij het protest in Tholen waar een tijdelijke opvanglocatie moet komen protestborden met nee AZC, terwijl daar geen AZC moet komen. Soms lijkt het dan wel eens alsof mensen helemaal geen idee hebben waar ze het over hebben. Is dat een ergernis ergens van jullie ook?
1: Ja, om eerlijk te zijn wel, maar ik kan het ook wel begrijpen. Het is natuurlijk ook een stukje onwetendheid. Men weet ook niet goed wat er komt. Daarom wil ik iedereen ook uitnodigen om gebruik te maken van een open dag. Om ook een kijkje te nemen op een opvang en ook in gesprek te gaan met de mensen die er werken en ook een gesprek aan te gaan met de mensen die er wonen. Dan krijg je toch een reëel beeld.
0: Ja. Laten we gewoon eens beginnen met de feiten in deze Zeeuwse Kamer. Hoeveel vluchtelingen komen er eigenlijk in Nederland terecht, Eva?

0: Hoeveel vluchtelingen? Dan moet ik eerlijk zeggen, ik weet het cijfer niet helemaal van buiten. Natuurlijk, er zijn heel veel vluchtelingen in Nederland. Dat merken wij zelf ook wel aan de opvang die we nodig hebben. Ook dikwijls een tekort aan opvang. Ik weet wel, in Zeeland zelf zijn er 12 opvanglocaties, waarvan 2 ANV-locaties. En daarnaast is er ook nog een TGO. Dat is een tijdelijke gemeentelijke opvang en een spoednoodopvang in de Zeeland-Hallen. Ook is er momenteel.
1: Ja. Veel mensen die denken dan ook, komen alle vluchtelingen die in Nederland gaan, of in Nederland terechtkomen, dat start allemaal in Ter Apel?
0: Ja, de meeste mensen komen toe in Ter Apel, waar dan ze dus een gehoor krijgen, of toch gehoord worden, en daarna worden ze in de landen uitgezonden naar verschillende locaties.
1: Ja, en zijn dat dan, Jaap, zijn dat vluchtelingen, zijn dat asielzoekers, statushouders?
2: Nou, iedereen die zich aanmeldt in Ter Apel, die start als asielzoeker. Men is dan in afwachting van een interview bij de IND. Pas als men een status heeft gekregen, dat de IND zegt u mag blijven, dan ben je een statushouder. Maar mensen krijgen ook een nee op hun request. Dus dat is geen asielzoeker meer, maar dat is iemand in de terugkeerfase. Dus van diegene wordt geacht om terug te keren naar land van herkomst, dan wel Dublinland.
1: Dan begin je dus in Ter Apel, maar hoe komen deze mensen in Zeeland terecht uiteindelijk?
2: Nou, na aanmelding in Ter Apel, als ze daar de eerste papiermolen door zijn gekomen, dan worden ze daadwerkelijk op de bus gezet en naar Vlissingen gebracht bijvoorbeeld. Elke dag bieden wij onze lege plekjes aan Ter Apel, die de grote puzzel heeft om mensen te verdelen over het land. We hebben daar ook enigszins invloed op. We kunnen ook aangeven welke nationaliteit we binnen kunnen krijgen. Die staat de volgende dag al op de stoep. Die wordt dan gebracht. En dan begint ons protocol met deze nieuwe bewoner.
1: En wat is dat, het protocol? Neem ons daarin mee.
2: Ja, nou, het start met verwelkomen, een intake. We geven een rondleiding over het centrum. Daarbij gaan we het gesprek aan met deze bewoner, al dan niet met een tolk. En daar doen we wel een eerste scan met wie hebben we te maken. Daarbij beoordelen we op 6 domeinen. Denk bijvoorbeeld aan persoonlijk welbevinden, een stukje dagstructuur. Wat zijn iemands competenties? Zodat je een beetje een beeld krijgt van wie hebben we nu binnengekregen. Zodat we daar in de begeleiding wat structuur aan kunnen geven.
1: Ja, en Eva, wat voor mensen komen hier? Zijn dat vooral vrouwen, zijn dat mannen, zijn dat kinderen?
0: Je hebt verschillende locaties. Bij ons op locatie in Goes zitten enkel jongens bij het ANV-gedeelte. Bij regulier zitten er gezinnen, alleenstaande vrouwen, alleenstaande mannen. Dus dat is een gemengd gedeelte. Bij ANV kijken we vooral of dat we jongens en meisjes kunnen scheiden. Als dat kan, zitten er ook op ANV-locaties jongens en meisjes. Er komen wel meer jongens binnen bij ANV dan meiden. Dus zo is dat een beetje ingedeeld.
1: Ja. En waar komen deze mensen vandaan?
0: Van verschillende landen. Wij hebben nu momenteel veel Eritrese jongens. We hadden heel veel Syrische jongens. Ook Noord-Afrikaanse jongeren komen binnen. Soedanezen, Somaliërs. Bij regulier zijn er meer nationaliteiten die binnenkomen. Kijk even naar Jaap.
2: Ja, dat klopt zeker. We hebben natuurlijk een flink centrum met bijna 600 heren. We hebben deze week ook iemand ontvangen uit bijvoorbeeld Colombia. Dus dat brengt weer een hele andere dynamiek met zich mee. Maar over het grote deel zijn wel mensen uit Soedan die we nu binnenkrijgen. Ja.
1: Okay. Er zijn er misschien nog wat andere dingen die we even moeten ophelderen. Want er zijn de opvanglocaties, er zijn noodopvanglocaties, crisisnoodopvanglocaties en AZC. Hoe zit dat precies?
2: Ja, voor elke soort opvang hebben ze een noemer gegeven. Dus je hebt het reguliere AZC, dat is een plek die voor een langere tijd blijft. Noodopvang zie je vaak dat een jaar kan zijn of een x-aantal maanden. En een crisisnoodopvang, dan kun je het echt hebben over weken of dagen. Dat is bijvoorbeeld dat er een gymzaal wordt ingericht, dat mensen daar voor korte perioden verblijven. Zo hebben we op onze eigen locatie ook kort een crisisnoodlocatie gehad. Onder de verantwoording van de gemeente. 1 etage van een van de gebouwen was zodanig ingericht. En dan ook onder het eigen regime, dus andere opvangvorm. Later is dat wel door ons opgenomen. En zijn we ermee verder mee aan de slag gegaan. Maar er moet een naam gegeven worden aan elke opvangvorm. Ja.
1: Ja. Zo'n opvanglocatie, hoe ziet die er van binnen uit, Eva?
0: Je hebt heel veel verschillende opvanglocaties. Hoe zitten we in een oud hotel? In Van der Valk Hotel. Dus dat zijn eigenlijk de hotelkamers die fungeren als kamer voor de jongeren of voor de gezinnen en de alleenstaande mannen en vrouwen. daar leven ze. Daar hebben ze, bij ons slapen ze met 3 jongeren in een kamer. Bij regulier slapen ze met 4 volgens mij in een kamer. Dus dat is net iets meer. En daar doen ze dus al hun dingetjes. Daar kunnen ze wassen, hun wassen. Daar kunnen ze een dag doorbrengen, samen zitten. Daarnaast hebben we bij de opvanglocaties ook altijd recreatieruimtes. Waar dat een biljart staat, pingpongtafels of tafeltennistafels volgens mij in Nederland.
1: Ja, ja.
0: En daar kunnen ze dus ook verschillende activiteiten doen. Ook binnen de AZC's of binnen de opvang wordt er ook activiteiten georganiseerd door begeleiding. Zodanig dat de mensen ook wel iets te doen hebben. Daarnaast gaan de jongeren, de ANV-jongeren, gaan net zoals alle andere Nederlandse jongeren naar school overdag. Ze zijn ook gewoon schoolplichtig. Dat is op TSK in Goes waar ze naar school gaan.
1: Ja. Hoe zit dat dan met eten? Moeten de bewoners zelf koken? Doen ze zelf de boodschappen?
2: Ja, dat klopt. Het is een beetje afhankelijk van de opvang. Is er ook een keuken aanwezig? Hè? Kunnen mensen überhaupt koken? Mocht dat niet kunnen, dan bieden wij catering aan. Dat is meestal een magnetronmaaltijd, waarbij je 3 keuzes hebt tussen vis, kip of vegetarisch, om het wat te noemen. Wij zijn ook zo begonnen in Vlissingen. Maar na een verlenging was het rendabeler om keukens te installeren dan de catering aan te houden. En dan krijgen mensen zelf de mogelijkheid om te koken. Dat doet ook iets met de financiën. Wanneer men eten krijgt, dan krijgt men veel minder weekgeld. Wanneer je wel kan koken, dan krijgt men daar ook geld voor om het zelf op te halen bij de supermarkt en hun eigen prakkie te maken.
1: Ja, want met dat weekgeld, daar kunnen ze dan alles mee doen eigenlijk.
2: Ja, een individu krijgt ongeveer €75,46 per week om voor zichzelf te zorgen. Er zit een eetgeld in en weekgeld. Denk ook aan schoonmaakmiddelen, kleding, eten enzovoort. Wordt die individu is onderdeel van een familie, dan krijg je per persoon ook minder weekgeld. Dus hoe groter de familie, hoe minder weekgeld je krijgt per persoon.
1: Ja, precies.
2: Zo is dat een beetje geregeld.
1: Ja. Dan de zorg, Eva. Hoe zit dat eigenlijk? Is er elke dag een huisarts bijvoorbeeld?
0: Op de locaties komt GZA. Dat is gezondheidszorg voor asielzoekers. En daar kunnen mensen terecht. Mochten ze een andere zorg nodig hebben, kunnen hun ook doorverwijzen naar het ziekenhuis. Nu, is die er elke dag? Nee, die is er niet elke dag. We kunnen er wel altijd beroep op doen. Er is altijd wel een spoedlijn waar we naar kunnen bellen. Daarnaast heb je ook POH, dat is echt voor het psychische stuk. Daar kunnen ook de jongeren, andere bewoners kunnen daar allemaal naartoe om daar hun verhaal te doen en eventueel doorverwezen te worden.
1: Ja.
0: Nu, de zorg loopt bij ons, bij ANV, via een andere weg. Wel via de GZA, maar als er speciale zorg nodig is, gaat dat eigenlijk via NIDOS. Want elke jongere binnen ANV heeft een voogd, en dat is NIDOS. En dan gaan ze met de gemeente in conclaaf van welke zorg kunnen wij nu aanbieden. Dus die aanvraag wordt daaraan gedaan.
1: Ja, precies. Dus dat is die geestelijke gezondheidszorg. Ja. Dat zijn de praktische huisartszaken. Maar als ik nou last krijg van mijn verstandskies, dan kan ik ook naar de tandarts.
0: Dan kan je zeker naar de tandarts. Er komt in Goes komt er ook altijd een tandartsbus om de zoveel tijd. En mochten er dringende problemen op doen, kunnen we uiteraard bellen.
1: Ja. Ik kan me voorstellen, want we hadden het net bijvoorbeeld over zo'n recreatieruimte. Ja, waar je de biljarten, volgens mij staat er soms een PlayStation. Mensen zitten soms lang in een opvanglocatie. Dan word je toch helemaal gek van de verveling.
2: Ja, dat klopt. Bij ons wonen ook mensen die zitten er al 3 jaar. En dus dat is best lang om in een 4-persoons of zelfs een 8-persoonskamer te verblijven. Maar er wordt wel heel veel aandacht aan besteed. Vrijwel alle reguliere locaties en noodopvang hebben een zogenaamde meedoenbalie. Daar kunnen mensen zich aanmelden om te koppelen aan vrijwilligerswerk, sportverenigingen, maar ook werk op het AZC zelf. Maar ook een betaalde baan. Ondertussen zijn al bijna 40% van de heren die bij ons wonen hebben een betaalde baan. En dat is zeer positief. Dat doet ook iets met hun taal, met hun eigen netwerk, met hun dagbesteding. Maar er zijn individuen die vinden het lastig om zich te koppelen aan een ander. Dus daar gaat ook meer begeleiding naartoe. We hebben op locatie ook intensieve begeleidende opvangmedewerkers. Die hebben hun eigen caseload aan bewoners waar wat extra aandacht naartoe gaat. Ja, dat kunnen ook de bewoners zijn die wat minder opvallen op ons centrum. Die dus wat meer geactiveerd moeten worden.
1: Ja want af en toe in het nieuws komt er voorbij dat er een steekpartij is. Je hoort verhalen over diefstallen. Hoe vaak komt nou voor dat zoiets misgaat?
2: Nou, ik moet zeggen dat ik kan natuurlijk niet ontkennen dat er nooit incidenten zijn op locaties. Maar ik moet zeggen, In Vlissingen op dit moment is het met zoveel heren vrij rustig. Ook zeker in de omgeving. We hebben daar ook om de zoveel tijd ook overleg mee met de gemeente, met de politie. Van wat is nu de stand van zaken, waar moeten we onze aandacht aan schenken. Maar ja, deze nieuwsberichten is natuurlijk ook landelijk. Hè. Wat in Groningen gebeurt, is over 5 minuten al in Zeeland. En is daar wel in beeld gevormd.
1: Ja, want mensen koppelen dat dan misschien naar Vlissingen, terwijl het in Groningen of ergens anders gebeurt.
2: Juist, ja.
1: Dan is er ook veel bezorgdheid even bij mensen. Want vrouwen en kinderen die niet veilig zouden zijn als er een opvanglocatie in de buurt is. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ik kan me voorstellen, als dat nieuws bij u terechtkomt van goh, er komt een AZC niet ver van jou vandaan, dat je er ook wel schrik voor hebt. Hè? Wat Jaap er net ook al zei van goh, je weet niet wat er gebeurt. Je weet niet wat voor mensen dat er komen. Dus dat best wel beangstigend kan zijn voor mensen. Wij geven ook altijd omwonenden overleggen. Dus dan gaan wij op voorhand ook met de mensen praten. Wij zijn heel transparant binnen COA. Mensen kunnen ons ook altijd contacteren. Dus op het moment dat er dingen spelen, of als ze toch vermoedens hebben van bepaalde activiteiten, kunnen mensen naar ons bellen of via de gemeente en politie. We zitten inderdaad ook 2 wekelijks met gemeente en politie samen. Dus we houden daar wel heel hard de focus op van wat gebeurt er nu juist. We proberen ook activiteiten te organiseren. In Goes is eigenlijk heel mooi. Wij waren de eerste voetbalploeg die bij de KNVB was ingeschreven. We zijn ook kampioen geworden.
1: Kijk.
0: Dat maakt wel dat mensen onze jongeren ook beter leren kennen. En dat ze ook in de maatschappij wel wat vooruit komen. Jongeren gaan ook naar het jongerencentrum in Goes. We hebben ook een jongerencoach die echt wel het contact probeert te zoeken. Dus je ziet wel, naarmate dat mensen langer in de opvang zitten en een opvang langer bestaat, dat soms echt gemeentes daar, of mensen, inwoners van de gemeentes, echt wel op tegen zijn. Maar op het moment dat die dan weg moet, dan ze zeggen van, hey, maar waarom? Die mensen misdoen hier niks en wij vinden het erg dat ze weg moeten. Dus je ziet heel vaak een omslag.
1: Ja, ja. Ja, jij bent zelf locatiemanager in Vlissingen. Hoe ben je dat zo geworden?
2: Nou, ik werk inmiddels al 12,5 jaar, bijna 13 jaar binnen het COA. En ooit gestart als woonbegeleider in Amersfoort. En langzaamaan in Zeeland verzeild geraakt. Maar sinds de opening van Vlissingen heb ik een leidinggevende functie. Ik ben eigenlijk helemaal doorgegroeid. Allerlei functies doorlopen. En uiteindelijk mag ik het nu zelf doen, als het ware. En het gaat de afgelopen 4 jaar best goed.
1: Ja, want wat brengt dit werk jou? Het werk met vluchtelingen?
2: Nou, het mooiste is dat elke dag is anders. Je hebt wel een bepaalde structuur, maar je moet daarin komen er dingen op je pad die je niet verwacht. Je zit ook dicht op de actualiteiten. Dus ja, ik vind het fijn dat ik flexibel mag zijn in alles waar je mee te maken krijgt. En het zijn allemaal mooie ervaringen. En ik kan de rust bewaren in een team om dat ook goed te doen.
1: Ja, want Eva, jij werkt dan weer op een locatie, je zei het al, met minderjarige jongeren. Mm-hmm. Lijkt me best een pittige doelgroep.
0: Dat is een zeer pittige doelgroep. Zeker omdat ze eigenlijk geen ouders hebben die mee zijn, die ook af en toe willen ze aan de oren trekken van hey, doe even rustig aan. Maar het is ook wel een mooie doelgroep. Jongeren zien ons uiteindelijk echt wel als de ouder. De verzorgenden komen ook wel met hun problemen naar ons. En het is gewoon een heel, voor mij dan als in mijn functie, een heel gevarieerde job. Omdat je inderdaad, je bent op locatie bezig, maar je bent ook landelijk bezig. Dus je hebt heel veel uitdagingen te gaan. Je bent met gemeentes bezig, politie, dus met echt heel veel verschillende mensen. En ook wel de dankbaarheid van de jongeren als ze dingen kunnen verwezenlijken, is echt wel mooi. Dus we hebben een jongere die bij ons ooit is binnengekomen, die nu bij SVRZ werkt, die daar een BBL-opleiding doet.
1: Mooi.
0: Nu goed, ja. Dan gaat u... Ja, dan ben je toch wel heel trots dat je dit ook hebt kunnen verwezenlijken voor de jongeren.
1: Ja. Hoe is het dan? Want je hebt die trots, die dankbaarheid die je krijgt. Maar hoe is het dan om al die mensen te zien die tegen de opvang van vluchtelingen zijn en protesteren en hun mond er vol van hebben?
0: Ja, goed. Dat is iets waar je weinig aan kan veranderen, denk ik. Iedereen heeft natuurlijk recht op zijn eigen mening. Ja, ik kan er eigenlijk heel weinig over zeggen. Ik vind het niet fijn. Het is niet fijn om bepaalde uitingen te horen of bepaalde dingen die gezegd worden. Daarom dat ik inderdaad, wat Jaap ook al zei, wees welkom op zo'n open dag, kom een kijkje nemen en vorm dan jouw mening. Dat is fijner, maar goed, we kunnen daar weinig aan veranderen aan hetgeen wat er gebeurt.
1: Nee. Hoe leg jij dat dan naast je neer, Jaap, als je dat toch hoort en ziet?
2: Ja, ik... Wat ik al zei, ik nodig graag ook mensen uit op mijn locatie. Hè. Al zijn het scholen, kinderen. Ik heb ook de leerlingen van de politieopleiding heb ik binnengehaald en rondgeleid. In contact laten gaan met inwoners van ons. En die zeggen nadien ook, wow, wat zijn ze aardig. Ze doen zelfs de deur voor mij open. Ja, dan geef ik ook mee, het zijn individuen die hier woonachtig zijn. Een aantal van deze bewoners zijn zelf ook politieman geweest, bijvoorbeeld. Er zijn vaak ook mensen zoals jij en ik, met allerlei diverse achtergronden. Waarvan de een hoogopgeleid was, de ander is analfabeet. En dat leeft allemaal met elkaar. En de ene komt uit Syrië, de ander uit Eritrea, de ander uit Colombia, wat ik al zei. En dat leeft allemaal samen in die gemeenschap. En ik heb het idee dat de beeldvorming is dat iedereen hier als collectief is om ons leven zuur te maken. Maar iedereen zit hier met zijn eigen verhaal, zijn eigen achtergrond, zijn eigen competenties. En ja, die vragen hier asiel aan. En het is aan de IND om daar een oordeel aan te geven. En als COA bieden wij ze opvang en de nodige begeleiding daarin.
1: Ja. Ja. Zien jullie dan nog ergens uitdagingen? Of dat jullie denken de opvang zou nog beter kunnen dan als dit bijvoorbeeld anders geregeld is?
2: Nou, je ziet wel een verschil in de reguliere opvang en de diverse noodopvang in het land. Neem nu als voorbeeld de Zeelandhallen in Goes. Het is niet alleen lastig om daar bijvoorbeeld te wonen als bewoner, maar ik denk ook als medewerker dat jij iemand naar zo'n bedstee moet begeleiden en aangeven, nou, dit is jouw verblijf voor de komende maanden. Het doet ook iets met jou als persoon om in zo'n opvang te werken. Desalniettemin gaat het hartstikke goed en ik doe mijn petje af voor iedereen die daar nu hartstikke zijn best doet. Ja, dus met name de opvang die wij op dit moment kunnen realiseren, ja, dat laat soms te wensen over. Ik vind het ook lastig dat er binnen mijn opvang 8-persoonskamers zijn, waar mensen al heel lang verblijven. Ja, ik zou hen ook iets anders gunnen dan dat. Want die mogelijkheden die zijn er ook elders in het land. Dus het is een behoorlijke verdeling in hoe wij mensen opvangen.
1: Ja, waar zie jij dan nog die kansen, Eva? Wat zou er nog kunnen veranderen?
0: Ik denk de vaste locaties voor COA, dat dat inderdaad wel beter is, omdat je daar ook wel je inrichting net iets meer kunt doen zoals het moet. We zitten nu in een Van der Valk hotel, waar dat jongeren in oude hotelkamers slapen. Is zeker niet ideaal, waar dat niet zelf gekookt kan worden. Wat dat ook wel voor frictie zorgt, want wij krijgen eten vanuit de catering van Van der Valk. Dat maakt het wel allemaal moeilijk. Dus voor mij, ideale opvang zou inderdaad zijn van dat we zelf kunnen opbouwen van nul en dat we echt wel kunnen opbouwen van hoe zien wij een opvang en wat is ideaal in de mate van het mogelijk, want het is uiteraard nooit niet ideaal om met zoveel mensen samen te wonen, maar hoe kunnen we het zo ideaal mogelijk maken en zo leefbaar mogelijk? Ik zeg altijd van steek 40 jongeren, Nederlandse jongeren, op de locatie waar dat wij zitten, daar komt ook homeless van. Ja. Sowieso.
1: Dank in ieder geval om te praten over jullie werk bij het COA en over alles wat daar gebeurt. Zorg voor veel duidelijkheid, denk ik. Jaap Bos en Eva Verkammen, dank voor jullie komst en heel veel succes met alles in Goes en Vlissingen.
2: Dank je wel, graag gedaan.
1: Zometeen een mooie muziekmiddag na 1 uur vanmiddag. Meer nieuws na 4 in Zeeland. Kom thuis. Heel graag tot dan.
3: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Heb jij een duurzaam of innovatief idee, maar nog geen financiering? Bij Impuls Zeeland helpen we je. Met begeleiding en toegang tot ons netwerk. Samen zetten we jouw plannen om in actie. Klaar voor de toekomst? Ga met ons in gesprek. Impuls Zeeland.
6: Dag Jaap.
7: Hi.
6: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
7: Ja, we hebben echt veel nodig.
6: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
7: Klopt.
8: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en Sirvé zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroensirvé.nl en maak morgen mee.
9: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
10: Een
7: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
10: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
10: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
11: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
12: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De storing bij Albert Heijn komt door een cyberveiligheidsincident. Dat zegt het moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack is niet duidelijk. De supermarkt spreekt zelf van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en de app van Albert Heijn het niet. Dat geldt ook voor de etels en gal en gal. Verder kunnen boodschappen die online zijn besteld niet worden bezorgd. En op de elektronische prijskaartjes in de supermarkt staan soms nog aanbiedingen van vorige week. Ook de winkels van Albert Heijn en Delhaize in België zijn getroffen door de storing. De economen Robert Hall en Michael Woodford hebben de Nobelprijs voor Economie gewonnen. Zij krijgen de prijs voor het ontwikkelen van nieuwe macro-economische modellen. Met deze methode kan een stabiel economisch beleid worden gevoerd. Pieken en dalen kunnen bijvoorbeeld worden afgevlakt. Vorig jaar ging de prijs naar 3 onderzoekers op het gebied van bedrijfsinnovatie. De VS waarschuwt luchtvaartmaatschappijen om extra voorzichtig te zijn bij vluchten boven of naar Saoedi-Arabië. Ook het Verenigd Koninkrijk wijst op de risico's en raadt Britse burgers aan om alleen voor noodzakelijke reizen naar Saoedi-Arabië te gaan. Houthi-rebellen vielen dit weekend de luchthaven van Riyad aan. KLM en Lufthansa vliegen op dit moment niet naar Riyad. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen tussen Arnhem en Zutphen varen. Dat kon sinds 25 september niet meer vanwege de lage waterstand. En daardoor was het water te ondiep om veilig verkeer in twee richtingen te kunnen garanderen, zegt Rijkswaterstaat. Dan het weer, eerst nog zonnig, maar in de loop van deze middag meer bewolking. Het blijft wel droog bij een graad of 17. Morgen af en toe wat lichte regen, maar ook dan zacht herfstweer. Het wordt zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
17: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
18: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
17: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
19: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
21: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
22: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
23: En als je huur verandert?
22: Pas het zelf aan.
24: En als je gaat samenwonen?
22: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
1: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
2: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
1: Nu bij Dirk, B-celkuip. Diverse varianten, 1,89.
2: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
3: Omroep Zeeland.
23: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elian.

Yamo Bieder, de Hebreeuwse naam voor God is Yahweh. En dat betekent dus God zal er zijn. Deze titel van Michael McDonald en James Ingram. Een mooie hit uit 1984. En daarmee zijn we deze maandagse muziekmiddag begonnen. Met straks ook Coldplay, Snelle en Marshmallow en Jelly Roll nu. Holy Water. Heard that you

0: En de klaks bij Omroep Zeeland. En als het zonnetje schijnt, het is lekker warm, dan draaien we altijd de Latin version van dit liedje. Maar goed, het is een beetje misplaatst misschien om dat nu te draaien op 12 oktober. Klein fragmentje natuurlijk, hè. Hier is Snelle bij Omroep Zeeland en Laat het licht aan in de muziekmiddag.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

is de zus van Aretha Franklin, Irma Franklin, Peace of My Heart. En dit liedje werd in tweede instantie een grote hit, omdat het werd gebruikt in een commercial. Zometeen het laatste Zeeuws nieuws. En dan wil ik eigenlijk ook wel van jou weten of jij deze hit herkent. Want die ga ik straks draaien in het tweede half uur. Zou je nu eens even over kunnen nadenken over welke plaat dit zou kunnen gaan?

0: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op onlineveilingmeester.nl.
1: Voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
0: Nu ook met een vestiging in Brabant.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
2: Voordeeluitjes.nl. Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, het is 2:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. Er is veel onduidelijk onder ouders die thuisonderwijs geven. Een uitspraak van de Hoge Raad zegt dat thuisonderwijs zoals dat nu wordt gegeven niet mag, omdat de overheid niet in beeld heeft of kinderen wel daadwerkelijk les krijgen. Dat er te weinig toezicht is, ziet ook Pieter Bervoets van een regionaal bureau Leerling Zeeuws-Vlaanderen.
6: Wij voeren de wet uit, de leerplichtwet. En die leerplichtwet zegt dat ieder kind naar school hoort te gaan. En je kan een vrijstelling krijgen. Er zijn ook veel kinderen in Zeeuws-Vlaanderen die in België naar school toe gaan. Ook daarvan willen we dat weten, waar ze dan op school zitten. Maar van deze kinderen weten we eigenlijk helemaal niets.
5: De ouders die al thuisonderwijs gaven, hebben te horen gekregen dat ze voor 1 maart een school moeten hebben gevonden. Tolen en Veren houden de deur nog steeds op een kier voor het toestaan van vuurwerk tijdens de jaarwisseling, dat meldt het ANP. De twee Zeeuwse gemeenten zeggen niet bij voorbaat nee te willen zeggen, maar verwachten aanvragen niet op tijd in te kunnen willigen. Aan het afsteken van vuurwerk zijn sinds het invoeren van het vuurwerkverbod een hoop regels gebonden. Zo moeten mensen een vereniging of een stichting vormen die een band heeft met de plaats waar het vuurwerk wordt afgestoken. Afstekers mogen niet onder invloed van drank en drugs zijn en toeschouwers moeten minimaal 15 meter afstand bewaren. Ook moet een veiligheidsplan worden geschreven. Agenten uit Middelburg en Vlissingen hebben maandagochtend verkeerscontroles gehouden op de oude Vlissingsweg en de nieuwe Vlissingseweg. Daarbij bleken twee brommerrijders geen rijbewijs te hebben en gingen twee fietsers op de bon voor het vasthouden van hun mobiele telefoon tijdens het rijden. Toch was er ook goed nieuws. De agenten van basisteam Walcheren zeggen dat bijna alle fietsers hun licht aan hadden in het donker. En dan het weer in Zeeland. We houden vanmiddag nog opklaringen en zon en het wordt maximaal 17 à 18 graden. De wind is matig uit het zuidoosten. Eind van de middag en vanavond zal het geleidelijk bewolkt worden en vanavond kan er af en toe regen vallen. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
4: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Hollander.

De gebroeders Hanson en Mbop. Dit werd net geen nummer 1 hit bij ons in Nederland in de jaren 90. Daarna hebben ze nog wat andere liedjes uitgebracht. I Will Come To You bijvoorbeeld. Maar daarna was het wel gedaan met het succes, helaas. Voor hun, bij ons in Nederland in ieder geval. Want in Amerika bleven ze nog lange tijd zeer populair. Welke hit is dit? Ja, best wel een bekend deuntje. Maar om wie gaat het? Wie zingt het? En hoe heet het? Hoor je zo meteen meer over.

Nils Lofgren, hij zit in de E Street Band van Bruce Springsteen. Heeft ook een aardige solo-carrière gehad. En het is een hele sympathieke kerel, dat weet ik uit eerste hand. Want ik heb hem wel eens ontmoet op een vliegveld in Helsinki. Stond hij bij mij in de rij en hebben we even een kort praatje gemaakt. Welke hit is dit, vroeg ik aan jou? Ja, en het is een liedje van de vrouw die haar laatste album helemaal in het teken heeft gesteld van haar scheiding. Lily Allen met een van haar eerste hits. En deze komt uit 2006. Smile.

0: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.

0: mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
3: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: With the OG's.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: Voeh, ik wil geen verzekeringsgedoe.
10: Ik ook niet.
9: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
11: We kunnen door.
9: Direct door. Allianz Direct.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidsstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondsgenootschap hard ingrijpen met onder meer drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. Opperbevelhebber Alex Grinkewich benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is. Maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan vorig jaar. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 29 jaar en vrouwen tussen de 30 en 34 jaar, meldt de inspectie. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. In Frankrijk heeft een jongen van 14 om zich heen geschoten op een middelbare school. Daarbij raakten de directeur en een docent gewond. De schietpartij was in Aubagne, ten oosten van Marseille. De scholier zou 4 schoten hebben gelost met een groot vuurwapen, mogelijk een jachtgeweer. De politie heeft hem opgepakt. De directeur en de docent zouden niet levensbedreigend gewond zijn. Waarom de jongen begon te schieten is onduidelijk. Schepen op de IJssel kunnen voorlopig weer in beide richtingen varen tussen Arnhem en Zutphen. Dat kon sinds eind september niet vanwege de lage waterstand. Nu die waterstand in de rivier is gestegen, is het eenrichtingsverkeer vandaag opgeheven. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van Iso Energy zit je er deze winter warmpjes bij. Iso Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
16: Dag Jaap.
17: Hi.
16: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
17: Ja, we hebben echt veel nodig.
16: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
17: Klopt.
18: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
19: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen.
10: Hoe moet dat nu verder? Zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleem oplossen.
10: Hoe moet dat nu verder? Zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
17: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. 173 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
19: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
20: geeft ruimte.
21: Een snelle boodschap of een dagje shoppen? Voor mensen met een lichamelijke beperking betekent dat vaak drempels, smalle gangpaden en onbegrip. Wel klant, geen koning. De Zonnebloem helpt winkels toegankelijk te worden. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
22: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
21: Maak iedere klant koning. Bekijk onze praktische tips op zonnebloem.nl/winkels.
23: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
24: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op PrestonPalace.nl.
23: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
25: Omroep Zeeland.
26: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Robin Beck zong The First Time. En het liedje werd opgenomen voor een commercial campagne van dat bekende frisdrankje. Heel veel mensen reageerden erop. Wat is dat liedje? Ik zou het ook wel willen hebben. En toen werd het op single uitgebracht. En een grote hit bij ons in Nederland ook toen de tijd op nummer 1. Uur nummer 2 van de Muziekmiddag. 12 oktober is het. En dit zijn Diana David, Tyla en ook Now Rogers van She.

Maria McKee, ze schreef ook liedjes voor anderen, zoals A Good Heart van Fergal Sharkey. Die kennen we nog uit de jaren 80. En dit komt uit de film Days of Thunder, de film waarbij Tom Cruise en Nicole Kidman elkaar ontmoeten voor het eerst en ook verliefd werden. En jaren later zouden trouwen, maar dat liep weer stuk, zeg maar. Het is 12 oktober, Omroep Zeeland, de muziekmiddag op deze datum. Verdrietig nieuws over deze man.

het stemgeluid van John Denver. Hij kwam op deze datum in 1997 om het leven bij een vliegtuigongeluk boven Monterey Bay in Californië. Hij was toen 53 jaar. Hij was een fanatiek piloot en bestuurde op dat moment van het ongeluk een zogenoemd experimenteel zelfgebouwd vliegtuig. Blondie, de band, stond voor het eerst onder deze naam op het podium op deze datum in New York. Ze hadden daarvoor al een aantal optredens gedaan als Angel and the Snake, maar de naam van de band werd veranderd in Blondie. En die kwam voort uit de opmerkingen van een vrachtwagenchauffeur die Debbie Harry nariep met Hey Blondie. En de Beatles begonnen aan het album Rubber Soul, de opname daarvan van hun zesde album. En deze eerste dag op 12 oktober 1965 bestond uit het opnemen van een aantal takes voor Run For Your Life en Norwegian Wood, This Bird Has Flown. En dat album is geremixed en een paar weken geleden in die geremixte versie uitgekomen, waarbij een aantal sporen zijn losgemaakt en het klinkt allemaal net even wat beter. Zegt in ieder geval de zoon van George Martin die die klus heeft geklaard.

Oh, Bluff en Nielsen en Mannenharten uit de gelijknamige film. En nu kan je de radio nog harder zitten dan hij al staat. Jai Coltrane, Go Like Elijah.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 2:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland. De politie in Zeeuws-Vlaanderen heeft de afgelopen 3 weken ongeveer 10 aangiftes ontvangen van diefstal van benzine uit geparkeerde auto's. Beide voertuigen worden volgens een bericht van buurtbewoners op sociale media gaten in de benzinetank geboord, waarna de brandstof uit de tank wordt gehaald. Vooral in Terneuzen zijn incidenten gemeld, maar ook uit Koewacht is een melding binnengekomen. Er is veel onduidelijk onder ouders die thuisonderwijs geven. Een uitspraak van de Hoge Raad zegt dat thuisonderwijs zoals dat nu wordt gegeven niet mag, omdat de overheid niet in beeld heeft of kinderen wel daadwerkelijk les krijgen. Dat er te weinig toezicht is, ziet ook Pieter Bervoets van regionaal bureau Leerling Zeeuws-Vlaanderen.
2: Wij voeren de wet uit, de leerplichtwet. En die leerplichtwet zegt dat ieder kind naar school hoort te gaan. En je kan een vrijstelling krijgen. Er zijn ook veel kinderen in Zeeuws-Vlaanderen die in België naar school toe gaan. Ook daarvan willen we dat weten, waar ze dan op school zitten. Maar van deze kinderen weten we eigenlijk helemaal niets.
1: De ouders die al thuisonderwijs gaven, hebben te horen gekregen dat ze voor 1 maart een school moeten hebben gevonden. Het Zeeuws Topsportgala van 2027 is vroeger in het jaar dan anders. Dat heeft te maken met de reparatie van de scheur in de oostbuis van de Westerschelde-tunnel, die op 11 januari begint. Het jaarlijkse evenement is nu al op 4 januari. Bij het gala worden de provinciale sportprijzen uitgereikt. In de afgelopen jaren was dat gala steeds in februari, maar dat is nu lastig. Het Topsportgala is in het theater De Mythe in Goes. Dan het weer in Zeeland. We houden vanmiddag nog opklaringen en zon en het wordt maximaal 17 à 18 graden. De wind is matig uit het zuidoosten. Eind van de middag en vanavond zal het geleidelijk bewolkt worden en vanavond kan er af en toe regen vallen. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je in onze app en op de website omroepzeeland.nl. En dan gaan we nog even door met de verkeersinformatie. Op dit moment staat in de Noordbuis richting de Westerschelde-tunnel een vrachtwagen stil met pech. Daardoor is 1 rijstrook afgesloten en geldt een snelheidsbeperking. Houd rekening met een mogelijke afsluiting van de tunnelbuis als gevolg van de berging en een vertraging van enkele minuten. En op de A16 Breda richting Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk staat 5 kilometer file. De weg is daar dicht door een ongeluk. Verkeer moet omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug. Hou rekening met een uur vertraging.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag met Elias den Holland.

Het is eigenlijk best een beetje gek. Ik kan me het moment nog voor de geest halen dat ik dit liedje voor het eerst op de radio hoorde. En toen heb ik in mijn portemonneetje gekeken en toen ben ik heel snel naar de platenzaak gefietst om dit liedje aan te schaffen. Want dat vond ik zo ontzettend goed en na al die jaren heb ik dat gevoel nog steeds. Have I Told You Lately, Van Morrison.

Presentatoren Jimi Hendriksen en Eva de Witte doorkruisen onze provincie in een camper. Op zoek naar Zeeuws muziektalent. Bandcamper. Elke donderdag op tv.

0: better. Matt Simons en We Can Do Better, inderdaad, zo heet hij. En het succes voor hem begon eigenlijk met dit liedje.
1: I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side.
0: Prachtig, hè? Uit 2013. Het werd gebruikt in de soapserie Goede Tijden, Slechte Tijden. En wat heeft hij daarna gedaan? Gewoon goede liedjes geschreven. En die uitgebracht ook onder andere in Nederland. We Can Do Better. Shakira, Burna Boy!

0: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
3: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
4: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
5: Een toegankelijke winkel betekent dat de deur openstaat voor iedereen met een lichamelijke beperking. Dat kan vaak al met eenvoudige aanpassingen. Maak jouw winkel toegankelijk voor 1,4 miljoen extra klanten. Bekijk de tips op zonnebloem.nl/winkels.
6: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, eet smakelijk voor straks.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Een winkel toegankelijk maken is makkelijker dan je denkt. Kijk op zonnebloem.nl/winkels.
6: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
10: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een brand in een woning in Doesburg in Gelderland is een lichaam gevonden, meldt de veiligheidsregio. Wie het slachtoffer is, is niet bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk of er andere slachtoffers zijn. Het vuur in het pand ontstond rond 8:30 vanochtend en daarbij kwam veel rook vrij. Omliggende woningen werden ontruimd. De brandweer had het vuur na een paar uur onder controle. De woning raakte zwaar beschadigd. Hoe de brand in Doesburg kon ontstaan, is onbekend. De opperbevelhebber van de NAVO heeft op een veiligheidstop in Warschau een zeldzame toespraak gehouden. Daarin schetste hij wat er gebeurt als een vijand een NAVO-land aanvalt. Zo kan het bondgenootschap hard ingrijpen met drones en kunstmatige intelligentie. Ook kunnen grondtroepen worden ingezet om een invasie te stoppen. De opperbevelhebber benadrukte wel dat de NAVO een defensief bondgenootschap is, maar defensief betekent niet zwak, zei hij. Het aantal abortussen in Nederland is het afgelopen jaar licht gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. In totaal ondergingen een kleine 40.000 mensen een abortus, 493 meer dan in 2024. De meeste abortussen vonden plaats bij vrouwen tussen de 25 en 34 jaar. Op het moment van de ingreep was iets meer dan de helft van de vrouwen tussen de 5 en 6 weken zwanger. Een van de voorzitters van de Duitse regeringspartij SPD is onverwacht opgestapt. Bärbel Bas legt ook haar functie neer als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directe aanleiding is het overlijden van haar stiefdochter, maar ook de aanvallen op haar persoonlijk spelen een rol. Volgens Bas komen die ook vanuit de coalitiepartner CDU. Dan het weer, geregeld zon en overal droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, vooral in de middag wat lichte regen. Het wordt opnieuw zacht en rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Je hebt ideeën, Je wil vooruit. Maar hoe maak je jouw innovatie concreet? Bij Impuls Zeeland helpen we je verder. Met advies, financiering en een sterk netwerk. Zo zet jij de volgende stap. Klaar voor morgen? Wij ook. Impuls Zeeland.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het luxe hotel Wander in Wageningen. 3 nachten voor de prijs van 2, al voor €149.
15: Voordeeluitjes.nl. Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klaren of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
16: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
17: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
19: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
23: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
22: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
23: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
24: Omroep Zeeland.
25: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Ja, dit was een knijter van een hit. De grote doorbraak van de dijk. Ze speelden het, of playbackten het, toen de tijd bij Countdown. Ja, en daardoor werd het succes wel versterkt. Ik kan het niet alleen. Het is 12 oktober. Wie zijn er vandaag zoal jarig? Welke bekende namen? Dat hoor je zo meteen van me.

0: Red, Red Wine, UB40, een liedje van Neil Diamond op de radio bij Omroep Zeeland. Althans, hij schreef het en heeft het ook nog opgenomen. Ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd.
1: Congratulations and celebrations.
0: Wie nog meer jarig is, Bas Kennis van Bluff. Een uurtje geleden nog op de radio in de muziekmiddag. Hij wordt vandaag 53 jaar. Luciano Pavarotti werd geboren op deze datum. Hij is helaas overleden in 2007. En iemand die ook op deze datum werd geboren, maar inmiddels ook is overleden. De geboortedag is het van Rick Parfitt van Status Quo.

Altijd lekker. Eens even kijken wie ik nog meer kan noemen. Calum Scott, ja, die hoor je ook nog wel eens op de Radio Bomhoef Zeeland. Bekend van het liedje Dancing on My Own. Hij viert vandaag zijn 38e verjaardag. Oh,

Tino Martin, nooit meer met elkaar gesproken of geappt nadat ze dit liedje hadden uitgebracht. Dat is wel een hele rare situatie. Voor je het weet bij Omroep Zeeland. Straks hoor je het laatste Zeeuwse nieuws. Meest een plaat van de Stray Cats. De band van onder andere Brian Setzer. Hij kampte de afgelopen jaren met een auto-immuunziekte, maar is weer bijna volledig hersteld. En is weer bezig met een tournee. Wie zijn ze? Runaway Boys.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, het is 3:30. Piotr Houtman met het nieuws in Zeeland.
0: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

De meningen zijn verdeeld over deze nieuwe van Suzanne Freek. Pijnstiller heet hij. En daarvoor Rag & Bowman en Skin bij Omroep Zeeland. Straks na vieren bij Omroep Zeeland. Zeeland komt thuis met het laatste Zeeuwse nieuws, de weerberichten en ook een belletje met een Zeeuw die naar het buitenland is verhuisd. En vanaf 17:30 kun je weer reageren op de stelling van vandaag in Zegt U Het Maar.

0: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
1: Wie bepaalt eigenlijk of een feest geslaagd is? Juist, de perfecte locatie. Daarom kiezen vele generaties voor Landlust. Historische charme met modern comfort. Van intieme diners tot vrolijke feesten. Reserveer op landlust.nl.
2: De winter lijkt misschien nog ver weg. Maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
3: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
4: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
3: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: We kunnen het bij Prominent hebben over design. Over onze stijlvolle banken en stoelen. Over lijnen, kleuren en materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, voel je het meteen. Dan zit je goed. Kom nu zitten in de nieuwste wooncollectie in de winkel en profiteer van extra woonvoordeel. Prominent.
6: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkiewicz, op de veiligheidstop in Warschau. Grinkiewicz noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Grinkiewicz en topman Rutte benadrukten dat de NAVO louter defensief is. De Amerikaanse generaal zei dat hij vooral wilde afschrikken en geruststellen. In Aalsmeer woedt een brand in een loods. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Omwonenden wordt geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In de loods staan volgens de brandweer auto's in brand. Het is niet duidelijk of er nog mensen binnen zijn. Ook is onbekend hoe de brand in Aalsmeer kon ontstaan. Honderden supermarkten in Frankrijk zijn gehackt. Door de cyberaanval zijn koelsystemen ontregeld. In plaats van te koelen geven ze warmte af tot 50 graden boven nul. Veel supermarkten moeten hun voorraad daarom weggooien. Het zijn filialen van ketens als Intermarché, Leclerc en Netto. In de winkel stond koelapparatuur van een Deense fabrikant. De hackers kwamen binnen via verouderde software van de apparaten. Treinvervoerders in Nederland starten vandaag met een campagne om het aantal zelfdodingen op het spoor naar beneden te krijgen. In de campagne ligt de focus op de impact die een suïcide op het spoor heeft, onder meer voor medewerkers uit de sector. De campagne is in nauwe samenwerking met de preventielijn 113. Dan het weer, het is zacht met veel zon. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag valt soms wat lichte regen, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
13: Goedemiddag, het is bijna 4:02. Omroep Zeeland en de verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil onder andere op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Bergen op Zoom-Zuid. Een file van 5 kilometer. Je vertraging is daar iets meer dan 5 minuten. Diezelfde A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Knopend Sabina 3 kilometer. Daar bijna een kwartier. De A16 van Breda naar Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd voor Knopend Ridderkerk. Er is vanwege een politieonderzoek na aanleiding van het ongeluk 3 rijstroken afgesloten. Je kunt het beste omrijden, want je vertraging is er ruim een uur. Omrijden doe je via Zevenberg en de Haringvlietbrug over de A17, A59 en de A29. Laatst in het overzicht is de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oude Hoorn 4 kilometer. Daar 5 minuten vertraging op dit moment.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Autosturm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
3: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
5: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
6: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
7: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
8: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
13: Omroep Zeeland. Kunnen zometeen bijna 100 leerlingen nog thuisonderwijs krijgen? Het wordt onzeker na een uitspraak van de Hoge Raad. Hoe het precies zit, dat hoor je zometeen in deze Zeeland komt thuis. Hij leek in de jaren 50 verdwenen te zijn, maar is weer terug. De casus kruiddikkopjes vlinder. En het leek even zo te zijn dat de herfst is begonnen in Noorwegen. De winter die zit zelfs door. De eerste sneeuw lijkt al gevallen te zijn. Onze ziel in het buitenland, Marianne Pollemansen, vertelt er zometeen alles over. Doet ze bij ons hier in Zeeland komt thuis, 6 minuten over 4. Goed dat je luistert. Het Zeeuwse nieuws van deze maandag krijg je. En muziek van Sam Milieu.

0: Samieu, hoorde je een morning. Het is een onzeker jaar voor bijna 100 kinderen die in Zeeland thuis onderwijs volgen. Deze groep kinderen die heeft een zogenoemde vrijstelling gekregen omdat hun ouders levensovertuigelijke of religieuze bezwaren hebben voor onderwijs op een school. Maar een uitspraak van de Raad van april heeft het krijgen van die vrijstelling aan banden gelegd. Nieuwe aanvragen zijn afgewezen en wie al thuis onderwijs gaf, die kan dat nu nog maar een jaar blijven doen. Pieter Bervoets, die aanvragen voor thuisonderwijs beoordeelt, is blij dat er nu duidelijkheid is.
1: In eerste instantie heeft die uitspraak natuurlijk best wel gevolgen voor ons. Maar ook positieve gevolgen dat we nu weten hoe we de wet kunnen interpreteren. En dat was voor ons heel erg belangrijk. Dat dat tegelijkertijd ook een probleem oplevert voor de ouders, dat begrijpen wij ook. En wij werken niet vanuit wantrouwen, wij werken echt vanuit vertrouwen. Dus wij willen graag met die ouders in gesprek om te kijken hoe we nou deze uitspraak van de Hoge Raad kunnen vertalen naar het uiteindelijk toch naar school gaan van deze kinderen.
2: Een openbare school is neutraal genoeg, zegt de Hoge Raad. En dus moeten eigenlijk die kinderen naar school. Wat heeft dat voor dit jaar, voor dit schooljaar, gevolgen voor de kinderen die thuisonderwijs al volgden?
1: Onze branchevereniging in Grado heeft samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een leidraad opgesteld hoe we hier het beste mee om kunnen gaan. Die volgen wij ook voor heel Zeeland. En die leidraad die geeft aan dat voor bestaande vrijstellingen er een overgangsjaar is vastgesteld. Dus ouders krijgen een jaar de tijd om een passende school te vinden. En voor nieuwe gevallen is afgesproken dat deze worden afgewezen. Dus dat betekent dat deze kinderen, die nog nooit naar school zijn geweest overigens, dat die dus per 1 oktober wel op een school ingeschreven moeten zijn.
2: En de kinderen die dus al thuisonderwijs volgden, daar verandert niet meteen heel wat voor, want dat zal ook voor hen een grote overgang zijn om wel in één keer naar een school te moeten.
1: Ja, inderdaad. En dan hebben ouders ook de tijd om een passende school te vinden. Want dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat uiteindelijk de school wel bij je kind past.
2: Controle is er nu niet, hè? Als mensen die vrijstelling aanvragen, zijn jullie ze kwijt.
1: Ja, dat is ook een beetje het punt wat ook de Hoge Raad aangeeft. Op het moment dat een kind een vrijstelling 5b krijgt, dan houdt eigenlijk onze rol op. En is een kind ook eventueel verder niet in beeld. Dus we weten niet hoe het staat met de ontwikkeling van zo'n kind. En dat is wel een zorg die wij hebben. En dat zou mooi zijn als daar misschien wel iets anders voor komt.
2: Dan zou er een onderwijsinspectie bijvoorbeeld thuis moeten komen om te controleren of die ouders wel goed genoeg onderwijs geven.
1: Ja, wij gaan daar natuurlijk niet over, want wij voeren alleen de wet uit. Dus dat horen we dan. Maar het is natuurlijk wel duidelijk dat voor ons is het meest belangrijk dat het kind recht op onderwijs en ontwikkeling heeft. En dat kun je dan op die manier in ieder geval waarborgen.
0: Nou, ouders balen van de aangescherpte regels en hopen op nieuwe wetgeving vanuit de overheid, waarbij thuisonderwijs mogelijk blijft, maar wel gecontroleerd wordt of er onderwijs gegeven wordt en het kind zich ontwikkelt. Esme Beck hoorde dat dus in gesprek met Pieter Bervoets.

0: The Supremes, and Where Did Our Love Go? Het is bijna 4:15. Laten we eens kijken naar het weer. Dat doen we samen met John Havinga. John, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Michiel.
0: Hey, we hadden het eerder vandaag over bewolking en toch misschien wat nattigheid wat er aankomt. Er is voorlopig nog niks van te zien.
1: Nee, klopt. We hebben inderdaad de hele dag flinke zonnige periode gehad. Alleen wat hoge bewolking en ook een paar kleine stapelwolkjes. En die zullen eigenlijk wel spoedig verdwijnen. Maar als je nu op dit moment naar het zuidwesten en westen gaat kijken, dan zie je wel dat de bewolking geleidelijk gaat toenemen. En die grens die zit ongeveer in het Engelse kanaal. Aan het einde van het Engelse kanaal. Dus het is inmiddels al de kust van België aan het naderen. En dat betekent dat wij ook in zee in de loop van de avond zullen gaan zien dat die bewolking gaat toenemen. En uiteindelijk krijgen we vannacht ook bewolking die dik genoeg is voor misschien een spatje regen of motregen. Dat hebben we vandaag in ieder geval niet gehad, want de temperaturen zijn opgelopen naar 17 graden in Vlissingen en bijna 18 graden in Westdorpen, ondanks de koude start die we vanochtend hadden. Nou, vannacht vanwege die bewolking en ook af en toe die neerslag zal de temperatuur niet veel verder onderuit zakken dan, denk ik, zo'n 14 à 15 graden. Een zwakke, soms matige wind uit een zuidelijke richting. Nou, en morgen hebben we ook zeker te maken met dat front wat passeert. Dus meer bewolking dan vandaag. En dat betekent dat we dus de zon pas in de loop van de dag een beetje mondjesmaat tegemoet kunnen gaan zien. Maar daar moeten we dus even op wachten. In de ochtend zou er ook nog wel een spatje regen kunnen vallen. Maar in de middag moet het dan wel droog zijn. Ja, en Michiel, het is eigenlijk toch een overgang naar warme weer. Want de maximumtemperaturen die zullen morgen uitkomen op 18 tot 20 graden. Wellicht 21 als de zon even zijn best doet. Ja, dat is dus eigenlijk gewoon lekker zacht weer wel weer.
0: Ja, en toch wel weer boven onze standaard eigenlijk voor deze tijd van het jaar.
1: Ja, zeker boven onze standaard. Want normaal gesproken mag je in deze tijd zo'n 16, 17 graden verwachten. Nou is het niet zo dat het niet eerder halverwege oktober de tweede decade boven de 20 graden is gekomen. Sterker nog, het record is van 2018. 13 oktober werd het 22,7. En op 16 oktober 2017 werd het 22,5. Maar goed, temperaturen van boven de 20 graden is dus niet een zelf... hoe zeg je dat? Van zelfsprekendheid. En dat gaat waarschijnlijk woensdag en donderdag ook nog een keer gebeuren. Dus we worden eigenlijk bediend op een vrij nazomertype, weertype. Vrijdag krijgen we wel even een overgangsdag met een wind die naar het noordwesten draait. Een paar buien en wat meer bewolking. Maar het ziet eruit dat ook het mooie weer daarna voorlopig even weer terugkomt.
0: Oké, gelukkig. John Havinga, dankjewel voor die moment. Even kijken op de weg. Daar zijn vertragingen gemeld. Onder andere op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor knooppunt Sabina, 2 kilometer. De vertraging is daar bijna 20 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam. Voor knooppunt Ridderkerk, 18 kilometer. Ruim een uur vertraging. Er is een flink ongeluk gebeurd daar eerder vanmiddag. En vanwege het politieonderzoek zijn er 3 rijstroken dicht. Omrijden doe je via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, A59 en de A29. Laatste in dit overzicht is de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluizen Oudehoorn 4 kilometer. Daar 10 minuten vertraging op dit moment.

0: Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeat It. Even kijken naar nieuws van vandaag wat opvalt. Ja, iedereen zal het wel merken. Storing bij Albert Heijn vandaag. Dat komt door een cyberveiligheidsincident, vertelt het aan moederbedrijf Ahold Delhaize. Of er sprake is van een hack, dat is niet duidelijk. De supermarkt zelf spreekt van een IT-incident en wil er niet meer over kwijt. Door de storing doen de website en app van Albert Heijn het niet. En ook in de winkels is de storing te merken.
1: Ja, je kon niet met die scanapparaten werken. En het duurde wat langer bij de automaat.
2: Ik kon alles krijgen wat ik zocht. En ik heb gewoon als vanouds bij de oude kassa betaald. Ja. Niet meer bij de zelfscan, want dat was ook heel erg afgezet en zo. Dus, en ik werd heel vriendelijk behandeld door de kassière. Dus dat gaan we vaker doen.
3: Ik dacht, ik ga even naar de Albert Heijn, ik wil even wat anders. Maar dat was eigenlijk niet zo'n succes.
4: Wij hebben geen tekorten gezien. Wat wij nodig hadden, dat hebben we. En we hebben weer gewoon gezellig in de rij gestaan.
5: Tot u daarvan? Nee. Geen probleem, nee.
0: Maar ook Ethos en Galagon zijn getroffen door dat incident. De oudste overdekte markt van Parijs is afgelopen nacht verwoest door een brand. Er is niets meer van over en de metalen constructie is ingestort, vertelt deze correspondent van NOS.
6: Met de brand in de Marché Couvert des Enfants Rouges verliest Parijs niet alleen een belangrijke toeristische trekpleister in de Marais, maar ook een historisch monument. Alle eetkraampjes, de groentetelers, kaasboeren, bloemisten en wijnhandelaren zijn vannacht door de brand verwoest. De brandweer rukte in grote getale uit, waardoor is kunnen voorkomen dat de brand is overgeslagen. Het ergste is voorkomen, zei de burgemeester van het arrondissement. De oorzaak van de brand is nog niet bekend.
0: Ja, en er raakte gelukkig niemand bij gewond. Is nieuws wat opvalt buiten onze provincie vandaag. Zometeen het laatste Zeeuwse nieuws. Eerst muziek van de Bluebells.

0: Anastasia, Left Outside Alone, hier bij Omroep Zeeland. We gaan zo meteen naar Noorwegen. Onze ziel in het buitenland is Marianne Pollemans en Piotr Houtman, die zijn zo voor het allerlaatste Zeeuwse nieuws.
1: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken. Geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
2: Voordeelhaartjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
3: Voordeelhaartjes.nl. De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
4: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
5: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Al vijf geweest. Piotr Houtman heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Piotr, goedemiddag.
8: Goedemiddag. De politie in Zeeuws-Vlaanderen heeft de afgelopen 3 weken ongeveer 10 aangiftes ontvangen van diefstal van benzine uit geparkeerde auto's. Beide voertuigen worden volgens een bericht van buurtbewoners op sociale media gaten in de benzinetank geboord, waarna de brandstof uit de tank wordt gehaald. Vooral in Terneuzen zijn incidenten gemeld, maar ook in Koewacht is een melding binnengekomen. In verschillende Zeeuwse gemeenten is vandaag de regenboogvlag gehesen vanwege Coming Out Day. Ook in Goes ging de vlag vanmorgen omhoog bij het stadskantoor. Ruud van Engelen, oud-voorzitter van LGBTQ+ belangenorganisatie COC, ziet dat het hijsen van die vlag nog steeds nodig is.
9: Die vlag moet in top. Heel veel mensen vinden het niet nodig. Waarom al die onzin? Het wordt door de strot geduwd. Hè? Noem maar op, al die opmerkingen. Nou.
8: Coming Out Day was eigenlijk gisteren, maar omdat dat een zondag was, kozen veel gemeenten voor een andere dag. Dennis de Nooyer zit zaterdag definitief niet op de bank als zijn ploeg Kozakken Boys in de tweede divisie op bezoek gaat bij Hoek. De Zeeuwse trainer kreeg zaterdag in de slotfase van het duel met Spakenburg een rode kaart en heeft van de KNVB een schikkingsvoorstel van 2 wedstrijden schorsing gekregen. Het duel met de door zijn tweelingbroer Gerard getrainde Hoek moet hij dus vanaf de tribune of van achter de reclameborden bekijken. De broers stonden in 2025 voor het laatst tegenover elkaar. Toen speelden ze gelijk. Goes Hoek werd 1-1. Het Zeeuws Topsportgala van 2027 is vroeger in het jaar dan anders. Dat heeft te maken met de reparatie van de scheur in de oostbuis van de Westerschelde-tunnel die op 11 januari begint. Het jaarlijks evenement is nu op 4 januari. Bij het gala worden de provinciale sportprijzen uitgereikt. In de afgelopen jaren was het steeds in februari, maar dat is nu lastig. Het Topsportgala is in het theater De Mythe in Goes. En dan het weer in Zeeland. We houden vanmiddag nog opklaringen en zon en het wordt maximaal 17 à 18 graden. De wind is matig uit het zuidoosten. Eind van de middag en vanavond zal het geleidelijk bewolkt worden en vanavond kan er af en toe regen vallen. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je in onze app en op de website omroepzeeland.nl.
0: Super, Piotr, dankjewel. We gaan eens kijken op de weg. Daar vertraging onder andere op de A4. Antwerpen richting Rotterdam voor Bergen op Zoom Zuid, 7 kilometer. Je vertraging is er zo'n 10 minuten. En verderop voor Knoopend Sabina nog eens 3 kilometer. Ook daar iets meer dan 10 minuten optellen bij je reistijd. De A16 van Breda naar Rotterdam is een ongeluk gebeurd voor Knoopend Ridderkerk. File van 18 kilometer, ruim een uur vertraging. Door het politieonderzoek wat daar plaatsvindt zijn 3 rijstroken afgesloten. Je kunt het beste omrijden via Zevenberg en de Haaienvlietbrug. Doe dat over de A17, A59 en A29. Diezelfde A16 de andere kant op. Van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum, 9 kilometer. Daar bijna 25 minuten. En nog een melding van de N57. Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn, 5 kilometer. Je vertraging is er iets minder dan 10 minuten.
7: Goedemiddag, Zeeland.

0: over sneeuw. Ik geloof het niet halverwege oktober bijna, maar het is toch echt zo. Eerst naar een zeepkistenrace. Vertel, hoe zit dat?
1: Ja, bij ons op het dorp hebben ze altijd elk jaar een zeepkistenrace. Eigen gemaakte wagentjes gaan dan zo hard mogelijk de dorpsstraat naar beneden. En met een heel parcours, met banden, ze moeten ze sturen en zo. En mijn zoon die vindt dat wel heel erg interessant. Dus die had helemaal bedacht, als hij nou een zitmaaier zou hebben, een kapotte, dan ging hij hem helemaal een autootje van maken en dan ging hij daarmee winnen. Dus ja, wij hier bij de lokale motorservice gevraagd of ze zoiets hadden staan. Dat had hij toevallig niet, maar hij had wel twee kapotte quads. Kinderkwads. En die mocht Vinzo hebben. Dus hij met zijn spaarpotje ernaartoe. Hij was in de veronderstelling dat hij moest betalen.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar nee, dat hoefde niet. Hij kreeg ze zo mee als hij maar hielp om zijn schuur uit te halen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ze staan nu in de schuur en hij is alle bedrading aan doorknippen. En, ja. Hij is er lekker mee bezig.
0: Ja, ja, wat leuk. Hoe oud is Vin?
1: Vin is 6.
0: Kijk, wauw. En dan nu al bezig met zo'n ding onklaarmaken en tot zeepkist verbouwen.
1: Ja, ja, hij heeft helemaal een plan, dus we gaan het meemaken.
0: Leuk zeg. Maar goed, nu oktober, het is in mei, hè?
1: Ja, dat klopt, dus we hebben nog even.
0: Dat scheelt. Dat legt de drukte iets minder op.
1: Heeft hij een winterproject? Ja, precies. Heeft hij een karweitje voor in de winter?
0: Nou, precies, inderdaad. Dat is wel heel leuk, inderdaad. Er is sneeuw gevallen. We hadden het toch laatst over dat de herfst nu echt is toegetreden, zeg maar. Maar ook een beetje winter dan.
1: Ja, de toppen die worden al behoorlijk wit, moet ik zeggen. Dus dan zit je rond de 700, 800 meter. Mm-hmm. Wij waren van het weekend, mijn vriendin en ik, een weekendje weg. En dan zaten we inderdaad op 700 meter hoogte. Dus wij zaten vol in de sneeuw. Dat is echt leuk.
0: Dat is toch een gekke gewaarwording ineens, dat je ineens denkt, oh ja, dit wordt straks een keer winter natuurlijk.
1: Nou, het is ook wel heel fijn hoor, om te zien dat het gewoon weer komt, zeg maar. En je ziet vanaf nu, ga je dan echt zien dat die grens naar beneden gaat. Dus dan wordt het op een duur. De bovenkant van de normale bergen die nu nog herfst zijn, wordt dan ineens wit. Dus je ziet echt zo'n lijn zie je komen. En zo zie je het eigenlijk elke dag een paar meter naar beneden komen, totdat je het zelf ook hebt.
0: Ja, ja. Heb jij een favoriet seizoen daar in Noorwegen? Dat je denkt, als dit het is, dan is het perfect voor mij?
1: Ik vind de herfst met al zijn kleuren vind ik heel mooi. Maar ik vind de winter ook wel echt heel leuk. Gewoon de sneeuwpret, het kunnen schaatsen, de autorace op het ijs. Gewoon de sfeer er rondom.
0: Zeg maar, daar kun je nog gewoon daar kun je nog schaatsen in de winter?
1: Ja, bij ons is het meer altijd dicht. Dus dan kan je makkelijk 5-6 kilometer gewoon schaatsen.
0: Wauw.
1: Ja, dan is het ijs zo'n 20-25 centimeter dik. En als het echt hard gaat dus in februari, dan komen de autoraces ook op het ijs. En dan zit je rond de 40, 50 centimeter ijs.
0: Echt? Maar auto's erop ook? Wauw zeg.
1: Ja, het is echt ijsraces dan, ja.
0: Wel heel leuk zeg. Och, heerlijk.
1: Dus in winter is wel een heel leuk seizoen, vind ik.
0: Ja, geloof ik. Nou, dat seizoen dat is steeds meer aanstaande. Het komt steeds dichterbij. Ja. Maar goed, ondertussen ook aan die zeepkist werken. Want voor je het weet is het mei, hè? Het gaat snel.
1: Ja, dat klopt. Maar ik kan in ieder geval zeggen dat ik een sneeuwpop heb gebouwd.
0: Nou, inderdaad. Hey, Marianne, dankjewel voor de update weer vanuit Noorwegen. En tot volgende week. Hele fijne week daar.
1: Ja, dankjewel. Jij ook.

The Cars and Drive. Zometeen om 17:30 hoor je weer, zegt u het maar, bij Omroep Zeeland. Daarin gaat het over onveiligheid op straat. En überhaupt buiten die straat ook. Want er zijn volgens de Dolomina's in Zeeland nog genoeg plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Denk dan bijvoorbeeld slecht verlichte fietsroutes, donkere tunnels. Maar toch onderzoeken veel gemeenten niet zelf waar die plekken zijn. Wat zou er volgens jou moeten gebeuren? Voel jij je onveilig? Of heb jij het idee, dit zijn de onveilige plekken? Ik ben benieuwd naar je mening. Die mag je geven, uiteraard om 17:30 in een nieuwe editie van Zegt U. Maar nu kun je al reageren op onze stelling. Ik vind dat er veel te weinig gebeurt voor de veiligheid van vrouwen. 89% is het daar op dit moment mee eens met die stelling. 11% oneens. Wat is jouw mening? Laat hem achter via de WhatsApp. En om 17:30 kun je natuurlijk bellen of appen naar Zegt U. En nu muziek van Emma Heester.

0: spreek ik die van jou.
1: En meisjes, hoor je een hartebreker. De kaasjes, kruid, die kopjes, slinder is in opmars. Het insect was in 1953 uit Nederland verdwenen, maar ondertussen gaat het een stuk beter met het dier. En dan zijn ze weer eigenlijk in heel Zeeland te vinden. Verslaggever Pascal Kerper hoor je in gesprek met Kars Veilig van de Vlinderstichting.
2: Het kaasjes kruiddikkopje is een dagvlinder, een kleine bruine dagvlinder. En het bijzondere daarvan is dat hij verdwenen was uit Nederland. 1953 was hij voor het laatst gezien, maar sinds een 10, 15 jaar is hij weer terug aan het keren. Het begon in Limburg, maar nu inmiddels zit hij in heel Zeeland. Hij heeft echt in 10 jaar tijd heeft hij heel Zeeland veroverd en begint nu dit jaar voor het eerst in Zuid-Holland en in Brabant gezien te worden.
3: U bent eerder deze maand op zoek gegaan in Zaamslag naar het diertje. Wat trof u daar aan?
2: Nou, in de eerste plaats trof ik een dijk aan die helemaal barstensvol stond met kaasjeskruid. En zoals te verwachten, het kaasjeskruid dikkopje, de rupsen daarvan zijn echt gespecialiseerd op kaasjeskruid. Dus toen dacht ik van, hé, nou ga ik even zoeken of ik misschien een rups kan vinden. Die heb ik nog nooit gezien, dus dat was heel spannend. Maar uiteindelijk bleken daar honderden rupsen te zitten. En dat voor toch een zeldzame vlinder in Nederland, dat gaf me wel een vreselijke kick.
3: Ja, in 3 uur trof u bijna 400 van deze rupsen aan. Wat maakt Zeeland zo'n geschikte plek voor het insect?
2: Nou, vooral de hoeveelheid kaasjeskruid daar. En het feit, hij zit in Limburg, hij begon ook in Limburg, maar daar blijft hij een beetje hangen. Terwijl in Zeeland zie je echt jaar na jaar na jaar, zie je hem gewoon 30, 40, bijna 70 kilometer naar het noorden opschuiven. En hij heeft vanuit Zeeland dus nu ook al Brabant en Zuid-Holland veroverd. Terwijl in Limburg blijft hij een beetje op de plek waar hij ook begon. Maar in Zeeland, ja, Zeeland is echt de bron voor wellicht de rest van Nederland.
3: Is het nou eigenlijk goed nieuws dat er zo'n toename is?
2: Het feit dat hij toeneemt is leuk, omdat ja, mensen dan zo'n vlindertje te zien krijgen. Zeker de vlinderliefhebbers, die zijn helemaal blij verrast als ze zo'n beestje in hun tuin zien. Maar op zich is het alleen maar een teken dat die klimaatverandering ook in Nederland flinke effecten heeft. En deze soort gaat vooruit, maar er zijn dus ook een heleboel soorten die juist door die klimaatverandering achteruit gaan en misschien ook wel verdwijnen uit Nederland. Dus het is een beetje een dubbel gevoel.
3: Als je ze wil vinden, moet je volgens mij wel goed zoeken, want ze verschuilen zich een beetje.
2: Ja, die rupsen heb ik ook eigenlijk allemaal gevonden omdat ik dubbelgevouwen blaadjes zag. En daarin zit die rups verscholen. Dus ja, als je dan heel voorzichtig zo'n blaadje even openmaakt, dan zie je hem zitten. Moet je wel weer echt goed dicht doen, want hij heeft natuurlijk, hij zit daar niet voor niks daar verstopt. Maar je moet dus echt zoeken naar omgevouwen blaadjes. En daarin zitten dan die rupsen.
1: Zijn Kars Veilig van de Vlinderstichting over het kaasjeskruid dikkopje.

0: The Drops of Jupiter hier bij Omroep Zeeland. Bijna 5 uur is het. Het gaat zo meteen over Coming Out Day. Was gisteren al. Op veel plekken zie je vandaag alsnog de regenboogvlaggen wapperen. Het gaat ook over een interessant vraagstuk. Kun je als burgemeester van Terneuzen neutraal staan in de discussie rondom de komst van kerncentrales? De een zou ja zeggen. Toch gaan ook oud-burgemeesters van Terneuzen zich daarmee bemoeien. Interessant verhaal. Hoor je zo meteen meer over na 5. En zegt u het maar, gaat dus over veiligheid op straat. Vrouwen en die veiligheid. Meer daarover hoor je zo meteen als je blijft luisteren. Ook na 5 uur. En deze Zeeland komt thuis. Omroep
1: Zeeland. Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoog opgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
2: Als ondernemer heb ik een fantastische partner aan Zeeuwse Zaken. De groothandel in relatiegeschenken. Kant-en-klare of pakketten op maat. Van streekproducten, souvenirs tot cadeaus. Zeeuwse Zaken, geboren uit passie voor Zeeland. Kijk alvast op zld.nl.
3: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren. Maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
2: Bestel nu Zeeuwse kerstpakketten bij Zeeuwse Zaken. Kerst op zijn Zeeuws. Kijk op zld.nl.
4: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
6: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
7: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor 1 keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
10: Ouder worden brengt wijsheid, maar ook een verhoogde kans op gordelroos. Wist u dat 1 op de 4 mensen gordelroos krijgt? Doe de risicotest op overgordelroos.nl. Dit is een initiatief van GSK.
9: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
11: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. En daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten. Dat zegt de directeur van Albert Heijn Ethos in Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen bij Albert Heijn kunnen er geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. In Aalsmeer woedt een grote brand in een loods met auto's. Daarbij komt veel rook vrij. In de wijde omgeving is een grote zwarte rookpluim te zien. Vanwege de rook ging op Schiphol, een van de start- en landingsbanen, een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten enige tijd hun huis uit. De brand in Aalsmeer is inmiddels onder controle en de loods moet worden gesloopt. De politie heeft 2 verdachten aangehouden die mogelijk betrokken waren bij een dodelijk schietincident tijdens de Vierdaagse Feesten in Nijmegen. Eind juli werd een 18-jarige Rotterdammer doodgeschoten net buiten het feestgebied. De vandaag opgepakte verdachten zijn een 19-jarige Amsterdammer en een man van 21 uit Hoorn. Ze zitten vast en worden verhoord. Politieonderzoek naar de aanleiding van de schietpartij in Nijmegen gaat nog door. De NAVO is klaar voor een aanval van de vijand. We zullen hem tegenhouden, verzwakken en uitschakelen. Dat was de boodschap van de hoogste NAVO-militair, de Amerikaanse generaal Grinkewitsch, op een veiligheidstop in Warschau. Grinkewitsch noemde de naam van Rusland of Poetin niet, maar volgens diplomaten was de boodschap wel degelijk aan Moskou gericht. Dan het weer nog. Het is zacht weer met veel zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, in de middag wat lichte regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemiddag, het is 5 uur geweest. Omroep Zeeland en een verkeersinformatie van de ANWB. Je staat stil, onder andere op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Hoge Heide, 5 kilometer. Je vertraging is er iets minder dan 10 minuten. En verderop voor Knoopend Sabina 3 kilometer. Daar bijna een kwartier optellen bij je reistijd. Lange vertraging op de A16 vanwege een ongeluk eerder vanmiddag. Van Breda naar Rotterdam ruim een uur. Voor Knoopend Ridderkerk staat 21 kilometer file. Dat komt door bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn daar dicht. Je kunt het beste omrijden via de Haringvlietbrug over de A17, A59 en A59 en de A29. En de andere kant op van Rotterdam naar Breda op diezelfde A16 voor Dordrecht 14 kilometer. Daar bijna een half uur. A17 dan, van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer, daar ruim 40 minuten. De A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Oud-Beijerland, 9 kilometer, daar zo'n 10 minuten. En de 1 na laatste in dit overzicht, bereid je alvast voor op het einde, de A59, Os richting Zierikzee voor knooppunt Sabina, 5 kilometer, ruim 20 minuten. En dan is hij daar echt de laatste. En 57 is dat, van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn. Een vertraging van zo'n 5 minuten, file over een lengte van 5 kilometer.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Je wil de grens over. Exporteren, samenwerken of nieuwe markten verkennen. Bij Impuls Zeeland helpen we je verder met wereldwijde marktkennis, een sterk netwerk en slimme begeleiding. Wij wijzen je de weg. Impuls Zeeland.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Ontdek deze winter het pure noorden met Voig Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
2: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
7: Krijg je binnenkort een vaccinatie tegen coronagriep of pneumokokken? Doe dan mee aan het vragenlijstonderzoek van bijwerkingencentrum Lareb. Meer informatie op lareb.nl.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
10: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis.

0: kunnen ze dat volgend jaar ook nog krijgen? Nou, meer daarover hoor je zo in Zeeland Komt Thuis. De regenboogvlaggen, ze wapperen vanwege Coming Out Day. Kun je als burgemeester van Terneus neutraal in de discussie van een kerncentrale staan? Nou, volgens oud-burgemeester Jan Monnik is dat niet het geval. En er is nog te weinig veranderd voor de veiligheid van vrouwen, is de boodschap van de Dolomina's voor de gemeente in Zeeland. 6:05, een hele goede middag. Een uitspraak van de Hoge Raad in april dit jaar zorgt voor onzekerheid onder ouders die bij hun kinderen thuis lesgeven. Er zijn verschillende redenen waarom een kind vrijstelling kan krijgen van de leerplichtwet. Eén daarvan, artikel 5 onder B. En dat is waarbij je als ouders aangeeft thuisonderwijs te willen geven vanwege levensovertuigelijke of religieuze bezwaren. Die is aan banden gelegd. En verslaggever Esme Beg zocht een ouder op.
1: Zou dat soms een beetje de zon kunnen zijn? Er wordt gekleurd, er wordt geschaakt, er wordt gelezen. Allerlei opdrachtjes worden hier in de bibliotheek in Goes gedaan. Want daar is een groep ouders samengekomen. Dat gebeurt best wel vaak eigenlijk, dat thuisonderwijsouders hier elkaar treffen. Quintin Klap, u bent een van die ouders. En dit is dus een groepje wat gewoon met elkaar dan vandaag thuisonderwijs geeft. Maar dan niet helemaal thuis.
2: Nee, dit zijn vooral de dagen waar we belangrijk vinden is dat iedereen samen is. Dat de kinderen met elkaar spelen en elkaar zien. Het is vandaag misschien iets minder echt onderwijs. Het is vandaag vooral samen dingen doen, samen boekjes lezen.
1: Hoe hecht is het de groep thuisonderwijzers in Zeeland?
2: Er zijn heel veel groepjes in Zeeland die op verschillende dagen samenkomen, kleine groepjes. En we hebben ook eens of twee keer in de maand dat we met z'n allen in een grote groep samenkomen. Er is eigenlijk bijna elke dag zijn er wel thuisonderwijsgevende ouders die met hun gezinnen elkaar opzoeken en samen dingen doen.
1: Jullie wonen op de Beverlanden en even kijken, wie zijn jouw kinderen hier?
2: Kees van 6 en Olivia, die is binnenkort leerplichtig. Dus ik hoop dat ze nog thuisonderwijs kan krijgen, want dat is nu wel even spannend.
1: Ja, want dat is nu de grote vraag. Is er uitspraak geweest van de Hoge Raad, waarbij eigenlijk de ontheffing of de vrijstelling die ouders aanvragen op levensbeschouwelijke overtuiging, dat wordt eigenlijk veel strenger gemaakt. Ook in Zeeland is dat het geval. Nieuwe aanvragen worden afgewezen en mensen die hem al hadden, die krijgen nu een overgangsjaar. Ja, en daar vallen jullie in, hè?
2: Ja, dus dat is wel even spannend. De politiek heeft er nog even naar te kijken. Ja, de Hoge Raad stond een beetje met zijn rug tegen de muur, want er wordt al 20 jaar gesproken over een toezichtmodel om te zien of ouders die de vrijstelling hebben ook echt onderwijs geven thuis, want dat is dus wel belangrijk en daar is nu de onzekerheid over. Die hebben nu gezegd, oké, we gaan nu dat recht op onderwijs beschermen als de overheid dat niet doet.
1: Kees is 6, jouw oudste kind. Dat betekent dus dat je 2 jaar nu thuisonderwijs geeft. Hoe bevalt het jou?
2: Verrassend goed. De twijfels die ik van tevoren had zijn eigenlijk allemaal weggenomen. Dat komt ook door de thuisonderwijscommunity hier in Zeeland. Ik zie veel ouders met oudere kinderen die dit al heel lang doen. En daar hoor je dan van hoe dat is gegaan en wat zij allemaal doen en hoe dat met die kinderen gaat. Dat is eigenlijk allemaal heel erg positief.
1: Stel, het blijft bij de situatie hoe die nu is. De ontheffing wordt op een gegeven moment ingetrokken en Kees moet naar school en straks Olivia ook. Wat dan?
2: Het zou ontzettend jammer zijn. Wij hopen echt op dat toezicht, dat er iemand bij ons thuis moet komen kijken. We hebben dat heel graag over voor onze kinderen. En ook voor dat potentiële kind wat ergens in Nederland verwaarloosd wordt.
1: Waar geen onderwijs wordt gegeven.
2: Precies, dat die in beeld komen.
1: Maar stel dat kan niet. Is het dan nog een overwegen waard om naar een land te verhuizen waar dat wel mag? België, Denemarken?
2: Ja, we wonen hier in Zeeland gelukkig dicht bij België. En ik hoor van best wel veel ouders dat ze overwegen om naar België te gaan. Dat is wel voor veel ouders een serieuze optie dan. Het zou wel heel zonde zijn als dat nodig is.
0: Quinten Klap en andere ouders die thuisonderwijs geven hopen dat thuisonderwijs een erkende onderwijsvorm wordt. Maar dus met controle of kinderen ook echt onderwijs krijgen. Vorige week was er met verschillende partijen nog een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer. En woensdag wordt er over het onderwerp mogelijk gedebatteerd in een commissie. In verschillende Zeeuwse gemeenten is vandaag de regenboogvlag gehezen vanwege Coming Out Day. Ook in Goes ging de vlag vanmorgen omhoog bij het stadskantoor. De gemeente wilde ermee aandacht vragen voor acceptatie en de vrijheid om jezelf te kunnen zijn. Verslaggever Mark Rijk was erbij.
3: Vandaag hijsen wij met elkaar de regenboogvlag. Dat doen we niet als symbool, maar ook vooral als een duidelijk signaal.
4: Wethouder Sjerike Hilgers Verspoor, die het woord neemt,
5: dan gaat de vlag de lucht in door de wethouder, wordt hij omhoog gehezen.
6: Okay.
5: Ruud van Engelen, waarom bent u vanmorgen hier toegekomen?
6: Het is nodig. Die vlag die moet in top. Heel veel mensen vinden het niet nodig. Waarom al die onzin? Het wordt door de strot geduwd. Hè? Noem maar op, al die opmerkingen. Nou, het hele letterscala, hè? Dus iedereen die daarbij hoort, bij de hele regenbooggemeenschap, wordt niet geaccepteerd door een aantal mensen. Ik wil het niet overdrijven, want ik denk dat er een hele hoop mensen dat nog steeds wel doen. Afgelopen vrijdag was het Paarse Vrijdag. Ik heb begrepen dat er toch 3000 scholen pakketten hebben aangevraagd. Om op scholen zeg maar aandacht te geven aan de regenbooggemeenschap. Dus ik wil het ook niet al te somber voorspiegelen. Ik denk dat er nog steeds heel veel mensen de regenbooggemeenschap een groot hart toedragen.
5: Sjerike Hilgers, wethouder. Waarom is het zo belangrijk dat die vlag hier voor het stadskantoor hangt?
7: Ja, het is belangrijk, vinden wij hier in Goes, dat iedereen ook weet, hè, je mag er zijn, je bent er. En Goes is voor iedereen. Ik heb net ook een toespraak gehouden om die reden. Er zijn gelukkig mensen naartoe gekomen om deze dag met elkaar samen echt bewust te beleven. Dat is belangrijk dat we daar aandacht voor hebben, blijven hebben.
5: Ja, want hoe nodig is het?
7: Ja, het is nog nodig. En niet alleen vandaag. Dat zien we toch. Hè. Het is belangrijk om toch met elkaar het gesprek aan te blijven gaan. We zijn allemaal anders, maar we zijn ook in zoveel dingen hetzelfde. En juist dat gesprek met elkaar aangaan, die verbinding met elkaar zoeken, met respect voor elkaars verschillen. Ja, dat zijn toch de meest interessante gesprekken, zou ik bijna willen zeggen.
5: Mensen die hier waren, die zeiden hartstikke goed, prachtig gemeente Goes. Maar wel jammer dat hij niet op die zondag hangt.
7: Ja, zondag. We hebben een vlaggenprotocol, dus daar hebben we zoveel mogelijk bij aangesloten. We hebben een aantal data waarop staat, dat is elk jaar zo. Als het op een zondag valt, dan verschuiven we het een dag daarna. Dat vonden wij de meest passende oplossing ook voor ons, voor vandaag, voor Coming Out Day. Het had ook op vrijdag of zaterdag gekund. Dat zijn ook opties die we hebben overwogen. Maar uiteindelijk dachten we, nee, we gaan het toch op maandag doen. We hoopten ook zoveel mogelijk mensen dus in de gelegenheid te stellen om aanwezig te kunnen zijn. En de opkomst was, gelukkig waren er toch mensen die hier vandaag de tijd en de moeite voor hebben genomen om met elkaar Coming Out Day stil te staan daarbij.
0: Nou, en misschien heb je hem zelf wel zien wapperen vandaag. Een regenboogvlag ergens in de provincie.

0: Bruno Mars, Hody en I Just Might. 4:15 is het geweest. Best een mooie zonnige dag gezien, hè? Toch ondanks alles. En dat herfst toch wel is begonnen. Laten we even kijken naar het weer met John Havinga. Want hoe gaan we de dag afsluiten?
1: Vanavond en vannacht kan er later ook wat lichte regen vallen. Het is niet echt een periode met heel veel regen. Maar goed, af en toe eventjes wat licht gespetter. Daardoor ook een minimumtemperatuur die een stuk hoger ligt, met minimumtemperaturen van 14 of 15 graden. En morgen hebben we dan eigenlijk een overgangsdag naar wat warmer weer, wat eraan zit te komen. En op zich moet ik zeggen dat ook morgen de temperatuur al wellicht de 20 of 21 graden kan bereiken in de middag. Maar we starten dus ook morgen wel met veel bewolking. Misschien ook nog even een spatje regen. In de ochtend dan met name. Maar in de loop van de dag wordt het dus droog. En dan kan die zon even tevoorschijn komen. En zou misschien in Zeeuws-Vlaanderen die 20 graden al aangetikt kunnen worden. Het ziet er in ieder geval uit dat dat op woensdag en donderdag wat beter gaat lukken. Want dan hebben we ook weer meer zon en droog weer. Niet al te veel wind. En dus ja, temperaturen van 18 tot 20 graden. En dat is toch echt best wel, dat mag ik best wel uitzonderlijk zacht noemen voor deze tijd van het jaar.
0: Ik kan net zeggen, is hij dan toch weer die 20 graden, waarvan we eerst nog dachten hij verdwijnt. Hij is weer terug.
1: Ja, hij komt toch weer eventjes terug. En niet één dag, misschien wel meerdere dagen.
0: Oké, John Havinga, dankjewel. Op de weg eventjes kijken. Vertragingen op de N256 van Goes naar Zierikzee voor Wolfaartsdijk, 3 kilometer, daar 10 minuten vertraging. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor Knoopend Sabina, 3 kilometer. Daar je vertraging iets meer dan 5 minuten. De A16 van Breda naar Rotterdam voor Knoopend Ridderkerk, 24 kilometer file. Komt door een ongeluk eerder vanmiddag. Ruim een uur is je vertraging. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. 3 rijstroken zijn dicht. Het beste kun je omrijden via de Haringvlietbrug over de A17, A59 en de A29. Problemen duren daar tot zeker 6:30 vanavond. De A16 van Rotterdam naar Breda, de andere kant op. Voor Dordrecht 13 kilometer, bijna een half uur. A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer, ook een half uur daar. De N57, dat is de laatste in dit overzicht. Van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oude Hoorn. 4 kilometer, 5 minuten vertraging. De kwestie van de komst van de kerncentrales in Biervliet houdt de gemoederen bezig. Niet alleen van de politici die nu in functie zijn. Ook oud-burgemeester Jan Loning mengt zich in de discussie. Hij vindt dat het niet oké is dat zijn opvolger, waarnemend burgemeester Frank Weerwind, neutraal in die discussie staat. Meneer Loning, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het is niet helemaal juist wat je zegt. Ik heb niks gezegd over mijn opvolger.
0: Maar wel over de functie van burgemeester zijn, toch?
2: Nee. Ik heb gezegd dat ik vraagtekens zet dat de politiek, en dat gaat juist niet over de burgemeester.
0: Want de politiek zou niet neutraal mogen zijn, volgens u?
2: Dat is het punt. Ik merk dat de wethouders, de statenleden, raadsleden, staten en raad hebben gezegd dat er geen kerncentrales moet komen op industriële grond. Dat heeft ook de haven, North Seaport, gezegd. Ik ben jarenlang bestuurder van North Seaport geweest en me ook ingespannen voor de economische ontwikkeling van het gebied. Maar ik denk dat je eerst met elkaar een discussie zou moeten hebben van wil je kernenergie? En als je dat wil, dan moet je vervolgens de vraag stellen van waar ga je dat doen? En dan lijkt, dat heeft Tennet ook al aangetoond, dan lijkt Zeeland een heel onlogische plek, tenzij het Borselen zou zijn. Mm. Dat zou altijd nog kunnen. Maar Terneuzen niet. En dan ga je een ontwikkeling krijgen die toe leidt dat bijna heel veel Vlaanderen een grootschalige industriële ontwikkeling gaat krijgen, maar pas over 20 jaar. Want de energie is er pas over 20 jaar. Nou, dat zal dus geen oplossing bieden voor Dow en voor Yara, Cargill en Zeeland Refinery en al die anderen nu. Dat is mijn punt.
0: Ja, maar toch dat besluit, hè, of er wel of geen kerncentrales komen, dat ligt in Den Haag. Want in Terneuzen kunnen ze hoog of laag springen. Ze gaan er daar niet over.
2: Dat vind ik maar een slap argument. In Groningen heeft zich wel uitgesproken. En dat lijkt ook te helpen. In Den Haag zijn dat gewoon ook Kamerleden die willen weten hoe staan de burgers erin. Ik heb alleen maar een peiling gezien dat de staatssecretaris, de voormalige gedeputeerde, zegt: ik heb gesproken met het bestuur van de provincie Zeeland. Ja, dan ben ik niet verbaasd dat die voor zijn. Maar de statenleden hebben een ander standpunt ingenomen. gaat mij over dat je in het gebied een discussie gaat voeren van wat is de toekomst van ons gebied? Wat willen wij? En dan wijzen alle rapporten eruit, zijn we ook 10 jaar mee bezig, dat de ontwikkeling van waterstofeconomie en de aanlanding van wind- en zonne-energie in dit gebied, waar we al 10 tot 15 jaar lang mee bezig zijn, dat heeft toekomst. Niet de oude industrie, maar de toekomstige industrie die op waterstof gebaseerd is. Dat heeft toekomst en dan doe je ook iets. We hoeven niet de perikelen van anderen op te lossen. Die kerncentrales zouden gewoon het beste passen bij daar waar energie nodig is. Op Schiphol staan 80 datacentra. Zouden wij die hier willen? Ik denk het niet. Toeristen willen dat ook niet.
0: Toch is het interessant, hè? Want u bent oud-politicus. Veel oud-politicussen die bemoeien zich dan niet meer met het beleid van de opvolgers en het zittende gemeentebestuur. Waarom doet u dat wel?
2: Omdat ik begaan ben met de mensen die zich inzetten in dat gebied. Het is ook niet voor mensen. Er zijn ook familieleden van mij die daar grond hebben liggen als landbouwer. Mm-hmm. En die daar waar nu het volkersrecht op is losgelaten. Maar die mensen daar maken zich zorgen. Wat betekent dit voor de toekomst? Als bijvoorbeeld het West-Vlaanderen wordt afgesloten doordat er één groot industriegebied tussen zit in de kanaalzone, dan kun je ook het toerisme daar, denk ik, op de buik schrijven. Het gaat mij niet over dat ik tegen kernenergie ben, maar het gaat er meer over van wat is de beste plek. En volg dan de rapporten van TenneT. Dan zijn er 3 plekken in Nederland waar behoefte is. Dat is Eemshaven, dat is rond Amsterdam en dat is in de Maas bij Rotterdam. Die hebben zich duidelijk uitgesproken. Die hebben een duidelijk profiel wat zij in de toekomst willen met hun gebied. Zo'n debat zou ook in Zeeland moeten plaatsvinden.
0: Ja, die kwestie gaat u zo nauw aan het hart. U bent later deze week ook in Den Haag te vinden. Wat gaat u daar doen?
2: Ik ga praten met Kamerleden. Ik ben overigens in Den Haag om een heel andere reden uitgenodigd. Om in de Sociëteit de Witte, zoals dat heet, een inleiding te houden over het totstandkomen van de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland. En het totstandkomen van de havenfusie en de sluis.
0: Maar u dacht, als ik daar toch ben,
2: ja,
0: dan pak ik dit ook eventjes mee. Dan belicht ik het toch even bij die mensen ook daar.
2: Jazeker, omdat er natuurlijk een heleboel argumenten zijn. En ik hoop ook dat men goed luistert. En ik ben net als alle anderen een burger die daar uitspraken over kan doen. En ik ben daar heel terughoudend in. Maar ik kijk wel, in de democratie is van groot belang dat je ook de geluiden laat horen die wellicht niet aan de orde komen in de discussies. En om dan te zeggen als wij zijn neutraal, dus we hebben geen standpunt, anderen bepalen het. Ja, dan geef je je over als je zegt dat je neutraal bent. Dan laat je anderen over jou beslissen. Dat is wel een punt wat ik natuurlijk vaak in Zeeland heb gezien. Denk wat je wil. En als we het met elkaar willen, ja, dan zou je ook moeten zeggen, prima, maar accepteer dan ook de gevolgen ervan dat je 20 jaar lang een hele grote bouwput gaat worden.
0: Duidelijk verhaal. Oud-burgemeester van Terneuzen, Jan Loonik, bedankt voor die toelichting. En veel succes dan komende week in Den Haag.
2: Dankjewel.

0: Pinkordy en Walk Me Home. Al meer dan een jaar wordt er extra aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen in de openbare ruimte. Na de moord op Lisa uit Apkoude vroegen ook in Zeeland verschillende organisaties, waaronder de Dolomina's, aandacht voor slecht verlichte fietspaden of ongure tunneltjes. Verslaggever Rick Bolt vroeg aan Dolomina Merre Kemps of er al wat bereikt is op dat gebied.
1: Ja, eigenlijk zien we nog heel weinig verandering. Er is wel op een klein gebied wel verandering gebeurd hier in Zeeland. Maar eigenlijk kunnen vrouwen nog onvoldoende vrij en veilig door de openbare ruimte fietsen.
2: En ja, waar komt dat eigenlijk door, dat zo is?
1: Ja, kijk, hier in Zeeland hebben we natuurlijk best wel veel fietsroutes. Alleen veel van die fietsroutes zijn slecht belicht. Of ja, er zitten heel veel bosjes omheen. En die bosjes zorgen voor best wel ja, ook een onveilig gevoel. Daarbij de slechte verlichting zorgt natuurlijk voor niet echt een veiligheidsgevoel. Dus dat zorgt ervoor dat heel veel vrouwen zich hier onveilig voelen.
2: Jullie hebben ook een oproep gedaan aan de gemeente begin dit jaar. Hoe is daarop gereageerd?
1: We hebben vanuit enkele gemeenten hebben reacties gekregen. We zijn zo door gemeente Terneuzen uitgenodigd om op gesprek te komen. Bij gemeente Middelburg zijn we ook uitgenodigd. Daar is helaas alleen nog geen gesprek uit voortgekomen, omdat ja, de communicatie stil is gaan liggen. En bij gemeente Vlissingen zijn we uitgenodigd om mee te doen aan hun onderzoek dat onlangs heeft plaatsgevonden. Dat heet Vrouw Veilig Vlissingen uit mijn hoofd. En daar hebben ze eigenlijk de onveiligheid die ervaren wordt in Vlissingen proberen in kaart te brengen.
2: Ja. Nou, noem je er een aantal op, maar ik mis er ook nog wel een hele hoop.
1: Ja, dat klopt. Daar wachten we nog steeds heel geduldig op eigenlijk.
2: Ja. Hebben jullie wel iets van reactie gekregen?
1: Ja, zo'n standaard ontvangstmail eigenlijk. Verder niet echt heel veel.
2: Ja, wat vind je ervan?
1: Nou, ik zou zeggen, do better. Ja, we reiken iets aan jullie toe. En ik zou zeggen, neem het in ontvangst.
2: Ja. En ik heb ook bij de gemeente heb ik, gevraagd van, nou, hoe gaat het ermee? En wat dan opvalt is dat veel gemeenten zeggen dat ze niet echt meldingen krijgen. Maar ja, ze doen ook niet echt onderzoek.
1: Nee, ja, en dat is wel heel grappig dat ze dat zeggen. Pointer heeft in 2025 een kaart uitgebracht. Waar eigenlijk alle vrouwen aankonden geven waar zij zich onveilig voelen. En als we naar die kaart gaan kijken, zien we dat bijna in elke gemeente hier in Zeeland wel een plek wordt aangewezen. Dus dat lijkt me heel sterk dat, dat er geen onveiligheid hier wordt ervaren.
2: Zou je dan eigenlijk tegen die gemeente willen zeggen van, ja, doe wel onderzoek of vraag het gewoon eens aan een vrouw?
1: Ja, betrek de vrouwen in je gemeente, zou ik zeggen. Hun zijn ervaringsdeskundig. Zij weten waar die paadjes zitten, waar het onveilig voelt, waar het onveilig is. Ja, waarom zou je niet gebruik maken van die ervaringsdeskundigheid?
0: Dus Marie Kemps in gesprek met Rick Bolt. We hebben ook de gemeente in Zeeland om een reactie gevraagd. Die reactie lees je op onze site en ook in de app later vandaag. En je mening over dit onderwerp, de veiligheid van vrouwen, hoor ik zo meteen heel graag je mening. Iets na 17:30 in Zegt U Het Maar. Piotr Houtman, die is er zo met het allerlaatste Zeeuwse nieuws.
3: Voordeeluitjes.nl. Beleef de magie van Duitsland bij Best Time Hotel Boppard of Monschau. Alleen bij ons al vanaf €39 per nacht. Voordeeluitjes.nl.
4: Dagenvos Textiel. U kent ons vast van de markt in Goes en Middelburg. Maar wist u dat wij ondergoed en nachtkleding ook verkopen op onze webshop? Met een mooie actie van 5 plus 1 gratis. Ook benieuwd? Ga dan snel naar dagenvostextiel.nl.
3: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar. Voordeeluitjes.nl.
5: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
6: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
7: De winter lijkt misschien nog ver weg, maar als je straks wil genieten van een warm en comfortabel huis, is dit het moment om in actie te komen. Met de isolatie van ISO Energy zit je er deze winter warmpjes bij. ISO Energy, de Zeeuwse isolatiespecialist.
8: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Laatste Zeeuwse nieuws heeft Piotr Houtman voor je. Piotr, goedemiddag.
9: Goedemiddag. De politie in Zeeuws-Vlaanderen doet onderzoek naar benzinediefstal. Volgens inwoners van Terneuzen worden gaten in benzinetanks van geparkeerde auto's geboord, waarna de brandstof uit de tanks wordt gehaald. De afgelopen 3 weken kwamen er zo'n 10 aangiftes binnen. De politie roept mensen op om verdachte situaties te melden en eventuele camerabeelden beschikbaar te stellen voor onderzoek. Zeiler Paul Hameteman, afkomstig uit Zierikzee, is in Italië wereldkampioen geworden in de Switch. Dat is een snelle eenmansboot. De strijd op het Gardameer werd pas op de allerlaatste dag beslist. De 23-jarige Hameteman was in de jeugd al succesvol met 2 Europese titels en 2 gouden WK-medailles. En Dennis de Nooijer zit zaterdag definitief niet op de bank als zijn ploeg Kozakken Boys het in de tweede divisie opneemt tegen Hoek. De Zeeuwse trainer kreeg zaterdag in de slotfase van het duel met Spakenburg een rode kaart en heeft van de KNVB een schikkingsvoorstel van 2 wedstrijden gekregen. Het duel met het door zijn tweelingbroer getrainde Hoek moet hij dus vanaf de tribune of van achter de reclameborden bekijken. De broers stonden in 2025 voor het laatst tegenover elkaar. Toen speelden ze gelijk. Goes Hoek werd toen 1-1. En dan het weer in Zeeland. Vanavond zal het geleidelijk bewolkt worden en later vanavond en vannacht kan er af en toe regen vallen. Het koelt af naar 14 à 15 graden. Morgen hebben we misschien ook eerst nog een spatje regen, maar het is een overgang naar warmer weer. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws in Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je in onze app of op de website omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Pjotter. Even kijken op de weg. Daar best wel wat vertragingen in en ook rondom onze provincie. We beginnen in de provincie op de N256 van Goes naar Zierikzee. Voor de afrit Wolfaertsdijk een file van 3 kilometer. Je vertraging is daar zo'n 10 minuten. Ook zijn stil op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor knooppunt Sabina 4 kilometer, daar 10 minuten. De A16 Breda naar Rotterdam voor knooppunt Ridderkerk 24 kilometer file. Je vertraging ruim een uur. Komt door bergingswerkzaamheden. 3 rijstroken zijn daar dicht. Omrijden, dat doe je via de Haringvlietbrug over de A17, A59 en de A29. Over iets minder dan een uur zou de weg daar weer vrij moeten zijn. Andere kant op die A16 van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum 10 kilometer. Daar ruim 20 minuten. Ook sta je stil op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer. Ruim een half uur daar. En de laatste is de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 5 kilometer. Je vertraging is daar een kleine 10 minuten.
8: Omroep Zeeland. Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoort. Omroep
0: Zeeland. Ja, goedemiddag. Ruim 5:30 geweest. We gaan het hebben over de veiligheid van vrouwen in, zegt u het maar. Want wat blijkt, volgens de Dolomina's tenminste, er zijn nog genoeg plekken in Zeeland waar vrouwen zich onveilig voelen. Denk dan aan slecht verlichte fietsroutes, donkere tunnels. Maar toch onderzoeken veel gemeenten niet zelf waar die plekken zijn. Wat zou er dan volgens jou moeten gebeuren? En vind je ook inderdaad dat er te weinig gebeurt voor de veiligheid van vrouwen? Je mening, die is welkom. Laat hem achter door te bellen of te appen 0118-499-999. Hoop ik je zo te spreken in een nieuwe editie van Zegt u het maar.

0: Pressup hoorde je en Lost Without You.
1: Goedemiddag.
0: 6:09, de hoogste tijd om te starten met deze Zegt U Het Maar. Het gaat vandaag over de veiligheid van vrouwen. Zou nog te weinig veranderd zijn? Dat is de boodschap van de Dolomina's voor de gemeente in Zeeland. Want meer dan de helft van de Zeeuwse gemeente geeft aan geen signalen te krijgen van onveilige plekken in hun gebied. Maar ze doen zelf geen onderzoek naar eventuele plekken die beter zouden kunnen. En de oproep dan van de Dolomina's is: maak gebruik van de deskundigheid van de vrouwen in je gemeente. Want zij weten welke plekken onveilig aanvoelen. Of waar dan toch misschien dingen gebeuren. Goed, je mening, die is welkom. Hoe denk jij over dit onderwerp? Wat zou er moeten gebeuren? Of voel je je inderdaad onveilig? En wil je toch misschien een plek benoemen of benoemen hoe het anders zou kunnen? Laat van je horen door te bellen of misschien te appen naar 0118-499-999. Hier een berichtje. Veel camera's, want met cameratoezicht voel ik me een stuk veiliger. Zou inderdaad een optie kunnen zijn. Hoe denk jij daarover? Zijn er dan camera's inderdaad voldoende? Of moet er standaard iets anders nog gebeuren om je dan veiliger te voelen of om die maatregelen te nemen? Je mening, die is welkom. Laat van je horen. Spreek ik je zo. Inzicht u het maar.

0: Ja, wat is jouw mening over het onderwerp van vandaag? We hebben het over de veiligheid van vrouwen in Zegt u het maar. Je mening die is welkom en die mening gaan we ook horen van Mieke Slager vanuit Vlissingen. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Jullie hadden het over veiligheid van vrouwen. Was ik even in discussie al. Maar dan denk ik, ja, het is vind een heel moeilijk iets. Aan de ene kant zeg ik, ja, er moet veel meer aan gedaan worden. Dat vrouwen veilig over straat kunnen, veilig s'avonds nog kunnen gaan fietsen en dergelijke.
0: Ja.
1: Aan de andere kant denk ik van, de tijd is veranderd. En we hebben natuurlijk ontzettend veel buitenlandse mensen hier wonen. Die totaal niks gewend zijn. Als waarschijnlijk alleen gesluierde vrouwen en al dergelijke meer. En dan kom je hier in één keer en dan zie je een meisje in minirok lopen. En vrouwen in zomerjurkjes. Ja, het wordt dan natuurlijk allemaal heel verwarrend en heel dingen. Dus ik vind het zo moeilijk om daar echt een oordeel over te geven van... Ik vind inderdaad dat er aan vrouwen veel meer aandacht. Maar dan denk ik, begin bij het begin. En zie zo de mensen die hier naartoe komen, maar dat vind ik al van begin af aan. Laat die mensen, als ze hier komen, meteen aan het werk gaan. En voor mijn part met een enkel band om, maar laat ze werken en laat ze de taal leren. En of ze dan wel of niet mogen blijven, dan hebben ze toch een stukje toekomst dat ze meenemen.
0: Maar goed, het zullen ook net zo vaak Nederlanders zijn die zich ook vergrijpen aan iemand natuurlijk.
1: Oh, natuurlijk.
0: En dat ook misgaat.
1: Ja. Natuurlijk, die zijn er genoeg.
0: Maar laten we dan eerst bij die vraag beginnen. Voelt u zichzelf wel eens onveilig op straat?
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik zelden ooit 's avonds op straat kom. En als ik op straat kom, ben ik met de auto. En ik moet wel zeggen dat ik altijd toch wel alert ben.
0: Alert op vreemde mensen of gedragingen?
1: Ja, als ik ergens mijn auto parkeer en ik zie anderen bij een auto staan of zo, dat je toch maar extra oplet.
0: Ja, precies. Ja.
1: Maar ik weet niet, ik weet niet waar dat mee te maken heeft. Ik kan zeggen, ja, het is altijd al geweest. Het is niet iets van nu. Ik ben geen jong meisje meer. En het was vroeger al precies hetzelfde.
0: Nee, maar dat

0: Dat hoorden we vanochtend Elsa hier ook zeggen. Elsa is ook de jongste natuurlijk niet meer. En die zei ook, ja, dit probleem dat speelt al jaren. Zij zei dit, dat is al 15, 20 jaar. Hoe ga je dit dan ineens aanpakken?
1: Ja. Ik ben in de 70. Mm-hmm. En ik ben opgegroeid in een politiefamilie. Dus ik woonde zelfs aan de politiebureau vast. Maar ik heb het zoveel gezien en gehoord. Toen ook al. Ik wil maar zeggen, ik ging tennissen en ik had een tennisjurkje aan en ik ging op een tennisjurkje op de fiets. Maar ik werd ook nagefloten en gedaan soms.
0: Mm-hmm. Ja. En dat gaf dan toch een onveilig gevoel?
1: Nou nee, ik vond dat, ik zou het even dan maar bekijken. Maar ik heb ook aan de andere kant zoiets, want ik weet, ik woonde in Best en daar kwam de Bata. De Bata kwam daar, de schoenfabriek waar we daar Italianen werken, dat waren de eerste buitenlanders.
0: Mm-hmm.
1: En alle meisjes liepen achter die Italianen aan, want die waren zo mooi en zo dingen. En
0: ja,
1: die lachten en die maakten opmerkingen. En dan zei ze tegen mij, doe jij dat niet? Ik zei, maar waarom? Ik zei, ik loop tegen anderen toch ook niet in hun zet te lachen en opmerkingen te maken? Ik zei, dat snap ik niet.
0: Nee,
1: maar het punt is wel natuurlijk die aandacht. En ja, ik vind het heel erg moeilijk van waar zijn de grenzen en waar zijn de grenzen niet.
0: En waar begin je dus misschien inderdaad ook?
1: Ja, en ik vind gewoon, hoe jij ook gekleed bent, of wat dan ook, dan hebben ze nog met je poten van je af te blijven. Zo simpel is het.
0: Nee, dat absoluut, zeker.
1: En ik vind een opmerking maken, denk ik, man, rot op en je loopt verder. Je hoeft er geen antwoord op te geven.
0: Nee, dat is voor de een makkelijker natuurlijk, om het los te laten. Dat is het ook.
1: Ja. Maar het is net hoe of wat. En hoe ver gaat het?
0: Ja,
1: en maak je zelf eerst een grapje terug of wat dan ook en denkt iemand dat ze verder kunnen gaan? Ja, je weet het niet.
0: Nee, het is een dunne scheidslijn inderdaad.
1: En de sociale media tegenwoordig, maar alles wat er allemaal op die telefoon geroepen en gedaan wordt, dat draagt er ook niet aan bij, denk ik.
0: Nee, dat is zeker waar. Interessant om even met u samen over te filosoferen, mevrouw Slager. De goede reis nog, zou ik zeggen. En bedankt om te bellen.
1: Ja, we zijn bijna in Vlissingen.
0: Heel goed.
1: Dankjewel.
0: Bedankt en een fijne avond. Dag, hè.
1: Oké, doei.
0: Naar Schravenpolder, naar meneer Filius. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag, ik spreek met Filius, ja. Ik wou het daarover hebben, als vrouwen meer veiligheid. En stel, als ze in de horeca werken, dan moet je niet alleen op een fiets ergens naartoe fietsen. Moet je minimaal met z'n tweeën wezen en zorgen dat het gaat niet over een telefoon bij je, maar een andere alarm, want je bent er ook. En als je die bij je hebt en je drukt die in, dan weten ze ook waar het geval is. Want ik heb er zelf ook in en die werkt op de GPS.
0: Oké, ja.
2: Nou, en mijn kleindochter, die is 10, 11 jaar, en mijn eigen dochter, die heeft de kinderen, die kleinkinderen, alle twee een horloge geven en ze kunnen ook zien als ze gespeeld of als ze weg bent en de moeder wil weten waar ze zijn, dan kunnen ze zien waar ze zitten. Omdat het de horloge het aangeeft en dan kunnen ze ook indrukken voor een alarm.
0: Ja, slim, lijkt me toch? Ja.
2: Ja, dat is heel slim, maar het kost niet van een paar cent natuurlijk, maar de veiligheid gaat ook voor alles.
0: Absoluut.
2: Ten andere je veiligheid laten zorgen, maar de eerste zelf moet zelf doen.
0: Nee, dat is absoluut waar.
2: Je hebt altijd buiten het dorp gewoond vroeger, 5 kilometer.
0: Ja.
2: Ik heb ze al leren kennen en die had een vriendin. En als ze er naartoe gingen, gingen ze samen. En als ze naar huis gingen, gingen ze samen. En als ze alleen was, dan wist ik, we laten verkeer ingekregen, dan wist ik waar ze was en dan gingen ze ophouden. Dus ik bedoel maar, je moet zorgen voor je eigen veiligheid. Want
0: ja, anders
2: voor je veiligheid, dat is fout. Op je werk, dat is overal zo. Voor je eigen veiligheid moet je zorgen.
0: Toch zeggen de Dolomina's die zeggen vandaag, hè, maak nou gebruik van de deskundigheid van de vrouwen in je gemeente om erachter te komen welke plekken als onveilig ervaren worden en waar het niet prettig is om te zijn.
2: Maar dat is niet van nu, dat is al jaren zo.
0: Maar zouden dan niet al jaren geleden, en dat kan nu natuurlijk nog steeds, zou de gemeente daar niet meer onderzoek naar moeten doen?
2: Ja, dat is zeker goed. Ik vind het alles goed. Maar daarom zei ik, je moet ten eerste voor je eigen veiligheid.
0: Ja.
2: Maar vroeger, en daarom zeg ik, mevrouw die als ze jong wordt, die staat in de polder, dus daar is het allemaal donker en ze wordt nooit bang. Maar meestal, ze wordt nooit alleen. Daar gaat het over.
0: Nee, precies. Die mening is helder. Meneer Filius, bedankt om even die te delen, inzicht u maar.
2: Ja.
0: En een fijne avond gewenst.
2: Dat is goed.
0: Bedankt, hè. Dag. Even kijken wat er binnenkomt via de app. Peter zegt, die grens is helemaal niet zo moeilijk. Je blijft van elkaar af, al loop je in je blote kont. Hier, even kijken, 20 jaar geleden voelde ik me helemaal niet onveilig. Tegenwoordig voel ik me wel onveilig. Dat komt onder andere door het respect wat er niet is voor vrouwen, van mensen die niet uit Nederland komen. Dus we kunnen symptoombestrijding doen, meer plaatsen verlichten, maar de echte oorzaak moet aangepakt worden door de instroom van buitenlanders aan te pakken. Dat laat Evelien dan weten. Eens even kijken. Ik ben overvallen 's ochtends om ongeveer 10:30. Ik ben een oudere dame van eind 70 en ik kleed me normaal. Alles bedekt, geen minijurken. Het was gewoon op elke plek, op elk tijdstip van de dag of nacht. Heftig verhaal zeg, om te delen. Ja, verdere details zou ik niet delen, maar heftig verhaal. En hier nog een reactie, even kijken van Lia. En die zegt heel goed dat ze maatregelen nemen, zodat vrouwen zich veiliger gaan voelen. Maar symptoombestrijding beter is om het gedrag van jongens en mannen te veranderen. Daar zou het dan moeten beginnen. Je mening is ook welkom via ons WhatsApp-kanaal. Kun je reageren op de stelling. Ik vind dat er veel te weinig gebeurt voor de veiligheid van vrouwen. 90% het mee eens, 10% is het oneens met die stelling. We gaan naar Smerdiek. We gaan naar Maarten van Hout, heeft ook gebeld. Daar zegt u maar goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag, mijn Maarten van Hout.
0: Hoe luistert u ernaar, naar de veiligheid van vrouwen?
3: Nou ja, voor mij is dat heel duidelijk. Ik bedoel, het alles voor een beetje aan de dag van vandaag een beetje flink gedikt. Om te zeggen van kijk, ze willen allemaal weer, ja, om op te zeggen, in de dingen komen. In de pers of waar ook. En dan zeggen ze natuurlijk van ja, we zitten niet veilig, veilig. Nou ja, veilig, veilig. Voor mij is het zo, helemaal zo. Weet je wat je moet doen? Je moet proberen om met je tweeën weg te gaan. En lukt dat niet, dan blijf je gewoon thuis.
0: Maar dat is voor heel veel mensen natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, toch?
3: Ja, oké. Okay. Maar er is tegenwoordig al... ze vinden het allemaal prachtig tegenwoordig. En het is allemaal aandekking. En ik vind het gewoon een beetje overdreven. Laat ik het zo zeggen.
0: Dus het valt eigenlijk wel mee, volgens u?
3: Nou, natuurlijk wel. Want je moet er zelf inschatten waar je weggaat. En als het erover gaat natuurlijk van... je kan niet meer naar buiten toe of daar is het moeilijk en daar is... Ja, weet je wat je moet doen? Dan moet je alles s'avonds om 8:00 alles sluiten. Dan ben je meer gauw klaar. Alles in donker en thuis blijven. Dat is de conclusie. Maar ik heb ook nog even een... Van een vrijdag.
0: Ja.
3: Dat vind ik niet leuk voor jullie. Want jullie doen goed je best. En toen werd er natuurlijk ook drijven. Ze weten natuurlijk tegenwoordig is er zoveel commentaar. En er is van, ja, dit deugt niet meer. En dat is niet meer leuk. Mm-hmm. Ik vind het gewoon geweldig. Jullie doen goed je best. En er zijn zeker veranderingen. Oké, daar moet je het mee doen. En dan wil ik nog even zeggen dat orgel dat altijd speelt. Dat mag voor mij elke programma, elke avond spelen.
0: Nee, het orgeltje is gewild inderdaad. Dat horen we vaak inderdaad.
3: Ja,
0: nou, bedankt om die kant dan van het verhaal ook even te belichten in ieder geval in Zegt U Maar. Maarten van Hout, bedankt om te bellen naar Zegt U Maar. En een fijne avond.
3: Goeie
0: dag.
3: Doei, doei.
0: Dus even kijken, wordt er nog meer gebeld of komen er nog appjes binnen? Je mening die is in ieder geval welkom. Tot mensen die inderdaad zeggen, die op plekken doorgeven van bepaalde tunneltjes waar dan het licht beter zou kunnen. Ja, dat is wat die Dolomina's dus vandaag zeggen. Maak dus gebruik van die deskundigheid van vrouwen in je gemeente. Want op die manier kun je dan een soort van onderzoek doen. Want heel veel gemeenten doen dan zelf geen onderzoek naar eventuele plekken die beter zouden kunnen. Die dus veiliger kunnen voor vrouwen. Maar ik ben benieuwd naar je mening. Kun je nog heel veel achterlaten door te appen of te bellen naar Zegt U Maar 0118 499 999.

Volgens mij zijn we er redelijk doorheen door de meningen en ook de bellers in zicht. Maar dank om te reageren vandaag. Morgen uiteraard weer een nieuwe stelling, nieuw onderwerp in zicht. Maar iets voor 12 hoor je dan bij Elsa en Goedemorgen Zeeland wat dat onderwerp is. Veel meer zometeen nog na 6 in het laatste uur van Zeeland komt thuis.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè. Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
6: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
7: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
6: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Een bijzondere uitwisseling tussen twee topmusea. Meesterwerken uit het beroemde Thyssen-Bornemisza Museum in Madrid reizen nu voor één keer samen naar Den Haag. En wat vertellen schilderijen van Jan van Eyck, Dürer en El Greco eigenlijk over de liefde? Je ontdekt het in het Mauritshuis.
10: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: Meesterwerken uit Madrid. Ontdek ze in het Mauritshuis.
10: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
11: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal.
13: Distributiecentra van supermarkt Albert Heijn liggen plat vanwege het digitale veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij vers producten, zegt de directeur van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal. Wat er precies aan de hand is, kan ze niet zeggen. En ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen geen boodschappen online worden besteld en zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. Vrouwen kunnen vanaf 2028 geen gebruik meer maken van een 13-weken-echo. Het experiment met de echo, om aangeboren afwijkingen op te sporen, wordt niet voortgezet, schrijft minister Hermans van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer. Vorige maand adviseerde de Gezondheidsraad al om de 13-weken-echo niet in te voeren als vast onderdeel van de geboortezorg. De uitslagen van de echo bleken niet altijd te kloppen. Soms werden vrouwen onnodig doorverwezen, terwijl er ook relatief veel afwijkingen werden gemist. De Gezondheidsraad concludeerde dat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen. De grote brand in een loods met auto's in Aalsmeer is onder controle. Bij de brand kwamen grote zwarte rookwolken vrij die tot in de wijde omtrek te zien waren. Vanwege de rook was op Schiphol een van de start- en landingsbanen een tijdje dicht. Bewoners van 5 woningen bij de loods moesten hun huis uit. Hoe lang de brandweer nog bezig is met nablussen is nog niet bekend. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Opnieuw zijn in Brussel-Zuid jongeren slaagsgeraakt met de politie. Honderden jongeren gooiden met stenen en staken een auto in brand. Zeker 10 mensen zijn opgepakt. Vrijdag liep een Belgische vakbondsbetoging ook uit op hevige rellen. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, 's middags wat regen en het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dankjewel, het is 6 uur geweest. Het staartje nog van de maandagmiddagspits. Best wel druk, vooral buiten onze provincie. Komt door een groot ongeluk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor Hendrik Ido Ambacht nog 21 kilometer. Die vertraging is er ruim een uur. De weg is daar inmiddels wel weer vrij, dus die vertraging moet langzaam afnemen. Andere kant op diezelfde A16, Rotterdam naar Breda. Voor Dordrecht 13 kilometer, ruim 20 minuten. A17, Roosendaal richting Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder 3 kilometer, ruim een half uur. En de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam voor de afrit Numansdorp 7 kilometer, bijna 40 minuten daar, komt door bergingswerkzaamheden. De weg is wel inmiddels weer vrij. Laatste twee in dit overzicht. De A4 van Antwerpen naar Rotterdam voor knooppunt Sabina 4 kilometer, bijna een half uur. Dat komt dan weer door de vertragingen die er zijn op de A29, excuus. En de N57 van Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluis Oudehoorn 2 kilometer. Je vertraging iets meer dan 5 minuten.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.

0: betaalbaar en kwalitatief rijden. BYD by AutoStore. It's not a car, it's a BYD.
1: Zilt, het Zeeuws installatieteam. Van elektrotechniek zoals zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en batterijen tot verwarming, ventilatie en sanitaire technieken. Met hoogopgeleide monteurs kun je eigenlijk geen betere partner vinden. Kijk alvast voor alle mogelijkheden op ziltinstallaties.nl. Zilt, Zeeuwse zekerheid.
0: AutoStorm is de nieuwe BYD-dealer voor Zeeland. It's not a car, it's a BYD.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: En de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer van minder. Simpel.
5: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
7: Omroep Zeeland.
8: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Michiel Zwartepoorten.
9: Omroep Zeeland. Er kan er geschaatst worden deze winter in Zierikzee. Ja, op de slootjes weet ik niet, maar de schaatsbaan die moet verhuizen naar een andere plek. Maar daar zitten de ondernemers niet te wachten op zo'n schaatsbaan. Meer over hoor je zometeen. Net als het laatste Zeeuwse muzieknieuws, een nieuwe editie van het Windorgel, hoor je zometeen. En Rick Hartkamp is onze Zeeuw van de dag. Mocht namelijk een boek overhandigen vandaag aan de commissaris van de Koning, Hugo de Jonge. Zijn verhaal zometeen. Dat en meer op je maandagavond, Omroep Zeeland, waar je naar luistert. En muziek van Shakira.

0: Shakira hoorde je en zo. Laten we eens kijken naar het laatste Zeeuwse muzieknieuws. Marcel van der Dries, die praat je wekelijks bij in het Winterorgel.
1: Beskens neemt afscheid van oude zelf. Frederik Duivenvoorde vindt haar weg. En tweedehands wil over de Zeelandbrug. Vrijdag verschenen, Oude Jij, de nieuwe single van Peskens. Dat is Geert van Oorschot uit Vlissingen. Het is het begin van een reeks van singles die hij van plan is uit te brengen. Het lied gaat over de slechtere versie van hemzelf. De man die fouten maakt, die valt, die niet is wie hij wil zijn. Bijzonder is dat Geert van Oorschot niet alleen de tekst en muziek en de uitvoering uiteraard voor zijn rekening nam, maar ook de producing en mixing. Oude Jij is zodoende helemaal van hemzelf.

Hoewel ze nog maar 21 is, heeft ze al veel bereikt. Frederik Duivenvoorde won onder andere de Kunstbende en ze speelde op het Eindeloos Eiland Festival en het Bevrijdingsfestival van dit jaar. Op haar verjaardag, vorige week woensdag, bracht ze haar eerste single uit. Find Me on the Road. Het nummer gaat over jezelf terugvinden na een donkere periode. Dat deed ze zelf door alleen op reis te gaan naar Portugal in haar geval. In het lied stelt ze zich textueel kwetsbaar op, wat dwingt tot luisteren. De inzet van de ondersteunende elektrische gitaartonen geeft het nummer een bijzondere sfeer. En ook het koortje op het eind heeft een geslaagd effect.

De Zeelandbrug is weer open. De brug was vanaf 1 september afgesloten wegens onderhoud. Dialectrockband Tweedehands uit de zak van Zuid-Beveland heeft dit bruggeleed omgezet in een zelfgeschreven lied Zeelandbrug. En het is natuurlijk ook vervelend als je voor je werk naar Zierikzee moet. De coverfoto bij het nummer suggereert dat een van de bandleden dan maar zwemmend naar Schouwen-Duiveland is gegaan. Maar dat zal wel niet op waarheid berusten.

0: Tot zover het windorgel. Blijf die muziek uit Zeeland volgen in deze rubriek, maar ook in de Zeeuwse Top 40. Elke zaterdag vanaf 12:15 bij Omroep Zeeland Radio.
1: Dit is Omroep Zeeland.

0: Salisbury Hill van Peter Gabriel. 17 over 6. Het is om op Zeeland weer naar luistert. Laten we nog eens kijken naar het weer. Doen we met John Haviga. Want John, mooie zonnige dag hebben we gezien met aardig wat opklaringen. Toch komt er bewolking aan vanavond. En wat kunnen we verder nog van wachten?
1: Nou, vannacht vanwege die bewolking en ook af en toe die neerslag zal de temperatuur niet veel verder onderuit zakken dan denk ik zo'n 14 à 15 graden. Een zwakke, soms matige wind uit een zuidelijke richting. Nou, en morgen hebben we ook zeker te maken met dat front wat passeert. Dus meer bewolking dan vandaag. En dat betekent dat we dus de zon pas in de loop van de dag een beetje mondjesmaat tegemoet kunnen gaan zien. Maar daar moeten we dus even op wachten. In de ochtend zou er ook nog wel een spatje regen kunnen vallen. Maar in de middag moet het dan wel droog zijn. Ja, en Michiel, het is eigenlijk toch een overgang naar warme weer. Want de maximumtemperaturen die zullen morgen uitkomen op 18 tot 20 graden. Wellicht 21 als de zon even zijn best doet. Ja, dat is dus eigenlijk gewoon lekker zacht weer wel weer.
0: Ja, en toch wel weer boven onze standaard eigenlijk voor deze tijd van het jaar.
1: Jazeker boven onze standaard. Want normaal gesproken mag je in deze tijd zo'n 16, 17 graden verwachten. Nou is het niet zo dat het niet eerder halverwege oktober, de tweede decade, boven de 20 graden is gekomen. Sterker nog, het record is van 2018. 13 oktober werd het 22,7. En op 16 oktober 2017 werd het 22,5. Maar goed, temperaturen van boven de 20 graden is dus niet eenzelf, vanzelf. Zelfsprekendheid. En dat gaat waarschijnlijk woensdag en donderdag ook nog een keer gebeuren. Dus we worden eigenlijk bediend op een vrij nazomer type, weertype. Vrijdag krijgen we wel even een overgangsdag met een wind die naar het noordwesten draait. Een paar buien en wat meer bewolking. Maar het ziet eruit dat ook het mooie weer daarna voorlopig even weer terugkomt.
0: Oké, niet verkeerd, John Haviga, dankjewel. Eens even kijken op de weg. Nog best wel druk, vooral buiten onze provincie. Laten we eens kijken op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Voor knooppunt Sabina, 5 kilometer. De vertraging is daar bijna 25 minuten. Dat komt door de file die staat op de A59 van Os naar Zierikzee. Voor knooppunt Sabina, 5 kilometer. Daar ook bijna 40 minuten vertraging. De A16 nog steeds een uur vertraging tussen Breda en Rotterdam voor Zwijndrecht. Er is eerder vanmiddag een groot ongeluk gebeurd. De weg is wel inmiddels weer vrij, maar die vertraging lost maar moeilijk op. Diezelfde A16 van Rotterdam naar Breda voor Dordrecht Centrum 9 kilometer, daar bijna 20 minuten. En de N57 Rotterdam naar Middelburg voor Hellevoetsluizen Oudehoorn 5 kilometer, daar een kleine 10 minuten vertraging nog.

0: gewacht op jou.
1: De Puma's samen met Snelle, op jou heb ik gewacht. Het is nog maar de vraag of er deze winter geschaatst kan worden in Zierikzee. De schaatsbaan die moet namelijk verhuizen naar een andere plek. Maar daar zitten de ondernemers niet echt op te wachten. En dus houden ze de hand op de knip. De organisatie komt nu ruim 32.000 euro tekort en probeert dat geld via een inzamelingsactie binnen te halen. Alleen loopt die nog niet bepaald storm.
2: Het is moeilijk voor te stellen dat in december hier op het Hatfield Park in Zierikzee een schaatsbaan moet komen te staan. En waarom het moeilijk voor te stellen is? Nou, ik hoor vogeltjes fluiten. Als ik naar boven kijk, zie ik wolkjes in een lichtblauwe lucht. Het zonnetje schijnt, ik hoef nog geen jas aan. En het gras is groen. Maar toch komt hier in december een schaatsbaan. Althans, als er genoeg geld wordt opgehaald. Patrick Westdorp, u bent de initiatiefnemer van de schaatsbaan. We staan nu op het Hatfield Park en hier zou die moeten komen.
3: Ja, dat klopt. Hier moet iets er komen staan. Het is een andere plek. Het is niet in de binnenstad helaas. Maar dat komt door een netcongestie dat we te weinig krachtstroom hebben daar. Dus we zijn verhuisd hier naartoe.
2: En als ik even om me heen kijk, ja, de binnenstad van Zierikzee is heel erg mooi, sfeervol, oude panden. Ja, dit is gewoon echt een leeg veld.
3: Ja, het is een evenemententerrein en het is een leeg veld, dat klopt. Maar we proberen het wel zo te creëren dat het net zo lijkt of dat je in de binnenstad zit. Nou, we willen hier natuurlijk stijgers neerzetten met de Welkom Winterstad. Aan de andere kant kampvuur, als het mag van de veiligheid. Grote ijsbaan, grote tent waar je koffie en thee kan drinken. Kloewijn, misschien wat kraampjes erbij. Oliebollen.
2: Dus jij hebt al grote plannen. Je ziet het al helemaal voor je.
3: Ik zie het wel helemaal voor me. Dus we blijven positief.
2: Nou, is het financiële aspect een dingetje? Hoe zit dat precies?
3: Ja, we komen wel iets geld tekort. De sponsoring is iets minder dit jaar. Dat komt ook door hoge kosten waarschijnlijk bij bedrijven. We krijgen iets minder van de gemeente. Dat heeft ook te maken met een ander beleid. We krijgen wel van fondsen en stichtingen nog wel iets. Maar we missen ook nog een stukje van de ondernemersvereniging, omdat we natuurlijk buiten de stad gaan. Dus ja, goed, we proberen nou met een steun Winterstad Zierikzee actie dat mensen misschien nog iets kunnen doneren, dat we toch misschien nog het gaan halen, dat we het hier neer kunnen zetten voor de kinderen en voor heel Schouwen-Duiveland, zeg maar.
2: Er is dus een GoFundMe-pagina aangemaakt. Ik ga eens even kijken op hoeveel de teller nu staat. Nou, er moet 32.000 euro ingezameld worden, maar de teller staat op 560 euro. En dat is zo'n 1% van het totale bedrag. Maar Patrick, die houdt goede hoop.
3: Nou, hij stond op voor mij rond de 30.000 euro wat we vroegen. Waar het aan ligt, ja, ik durf het echt niet te zeggen. Mensen zijn allemaal wel enthousiast over Winterstad Zierikzee. Maar goed, ik durf het echt niet te zeggen.
2: Wat zijn je verwachtingen?
3: De verwachtingen zijn dat er toch nog wat binnenkomt. En op een duur, ja, als het echt niet gaat, ja, dan moeten we de stekker eruit trekken.
1: Maar goed, hij houdt hoop. Initiatiefnemer Patrick Westdorp.

0: Texas, sorry, and say what you want. Bijna 6:30. Het laatste Zeeuwse nieuws krijg je zometeen van Piotr. En het verhaal van onze Zeeuw van de dag ook zometeen.
1: Op zoek naar iets bijzonders? Of heb je zelf iets te verkopen? Bij onlineveilingmeester.nl komen koper en verkoper samen. Van materieel en voertuigen tot overtollige voorraad en complete bedrijfsinventarissen. Je vindt het op
2: onlineveilingmeester.nl. Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in een van onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
3: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
1: Nu ook met een vestiging in Brabant.
4: Een fijne baan, een hecht team en elke avond thuis. Dat is werken bij Wielenmaker in Middelburg. Heb je nog geen vrachtwagenrijbewijs of code 95? Die kun je ook via ons halen. Solliciteer vandaag nog op wielenmaker.nl.
5: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
4: Kom jij het team van Wielenmaker versterken? Solliciteer op wielenmaker.nl.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Iets na 6:30. Piotr Houwman heeft het Zeeuwse nieuws voor je. Piotr, goedenavond.
7: Goedenavond. Gemeenten in Zeeland doen niet genoeg voor de veiligheid van vrouwen. Dat zegt de Zeeuwse afdeling van de Dolomina's. Meer dan de helft van de Zeeuwse gemeenten geeft aan geen signalen te krijgen van onveilige plekken in hun gebied, maar doen zelf ook geen onderzoek naar eventuele plekken die beter kunnen. En dat terwijl die plekken er wel degelijk zijn, zegt Merre Kemps van de Dolomina's Zeeland.
8: Hier in Zeeland hebben we natuurlijk best wel veel fietsroutes. Alleen veel van die fietsroutes zijn slecht belicht. Of er zitten heel veel bosjes omheen. En die bosjes zorgen voor best wel ook een onveilig gevoel.
7: De Dolomina's hebben in januari alle gemeenten een brief gestuurd met daarin een aantal aandachtspunten, oplossingen en een uitnodiging om in gesprek te gaan. Alleen Terneuzen, Veerde, Vlissingen en Middelburg gingen daarop in, zegt Kemps. Oud-burgemeester Jan Loning van Terneuzen zet vraagtekens bij de neutrale houding van de gemeente tegenover de mogelijke komst van twee kerncentrales bij Biervliet. Loning vindt dat Terneuzen een voorbeeld moet nemen aan de Provinciale Staten in Groningen, die zich wel hard uitspraken tegen de komst van kerncentrales.
9: En dat lijkt ook te helpen. In Den Haag zijn dat gewoon ook Kamerleden die willen weten hoe staan de burgers erin. Ik heb alleen maar een peiling gezien dat de staatssecretaris, de voormalige gedeputeerde, zegt: ik heb gesproken met het bestuur van de provincie Zeeland. Ja, dan ben ik niet verbaasd.
7: Loning is later deze week om een andere reden in Den Haag en hij zegt dan in gesprek te gaan met Kamerleden. En zeiler Paul Hameteman, afkomstig uit Zierikzee, is in Italië wereldkampioen geworden in de Switch. Dat is een snelle eenmansboot. De strijd op het Gardameer werd pas op de allerlaatste dag beslist. De 23-jarige Hameteman was in de jeugd al succesvol met 2 Europese titels en 2 gouden WK-medailles. En dan het weer in Zeeland. Vanavond zal het geleidelijk bewolkt worden en later vanavond en vannacht kan er af en toe regen vallen. Het koelt af naar 14 à 15 graden. Morgen hebben we misschien eerst nog een spatje regen, maar het is een overgang naar warmer weer. Het wordt 18 tot 21 graden bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het nieuws bij Omroep Zeeland. Meer Zeeuws nieuws vind je in onze app en op de website omroepzeeland.nl.
0: Dankjewel, Piotr. Even kijken nog op de weg met vertragingen op de A16. Nog steeds sta je daar stil en die vertraging loopt alsmaar verder op. Van Breda naar Rotterdam voor Zwijndrecht, 20 kilometer. Je vertraging is daar 1 uur en 1 kwartier. Dat komt door een ongeluk wat daar eerder vanmiddag is gebeurd. De weg is inmiddels wel weer vrij, maar toch erg druk daar nog op dit moment. Merk je ook op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt het Klaverpolder 2 kilometer, daar 20 minuten vertraging. En de laatste is de A59, Os richting Zierikzee voor knooppunt het Sabina 4 kilometer. Je vertraging daar iets minder dan 1 kwartier.
10: Omroep Zeeland. Goedenavond, Zeeland komt thuis.

0: Nou, je hoort een dinnerparty. Onze zilveren dag die mocht vandaag naar het provinciehuis om zijn boek te overhandigen aan de commissaris van de Koning, Hugo de Jonge. Rick Hartkamp, goeie avond.
1: Hey, een hele goede avond.
0: Voordat we het over dat boek inhoudelijk gaan hebben, hoe was het überhaupt om dat te overhandigen vandaag?
1: Ja, dat was een heel mooi, uniek moment. Het was een prachtig gebouw ook natuurlijk. En ja, het is een stukje Zeeuwse trots dat ik kan overhandigen. En hij was super enthousiast ook. En ik heb mijn trots overhandigd, ja, zeker.
0: Ja, want die Zeeuwse trots, getiteld Missie 52, jouw boek, waar gaat het over?
1: Het gaat over een oorlogsveteraan die in oktober 1944 uit de lucht is geschoten boven de Oosterschelde.

0: En wonder boven wonder, hij heeft heel veel geluk gehad, is hij bij een Zeeuws gezin terechtgekomen, waar hij 3 weken lang ondergedoken heeft gezeten. Met alle gevaren van dien.
1: Wauw, maar hoe kom je op zo'n verhaal dan?
0: Ja, nou, ik heb op tijden interesse in historie en Tweede Wereldoorlog. En ik kwam per toeval een verhaal tegen van een oorlogsveteraan die dus in Nederland wat bijzonders had meegemaakt. Zijn naam is Jim Frost. En hij leeft nog. Dus ik ben zelfs ook in Amerika geweest om hem 8 dagen lang te interviewen op 100 jaar geleden.
1: Wauw, maar de 8 dagen interviewen, dan kom je achter heel veel dingen, lijkt me.
0: Ja, zeker. Ik ken zijn verhaal natuurlijk wel globaal. Ik had hem goed ingelezen. Maar om het boek te schrijven wilde ik ook juist inzoomen op zijn jeugd en op wie hij is als mens. En daar had ik alle tijd voor. Dus dat is echt heel goed gelukt. En ook een mooie, bijzondere vriendschap aan overgehouden, ja.
1: Dat is ook bijzonder, lijkt me toch, dat ontstaat met het schrijven van zo'n boek.
0: Ja, dan maakt leeftijd niks uit. Als je dezelfde interesses hebt en passies, dan ontstaat zoiets vanzelf, ja.
1: Dat hoeveel jaar verschilt er dan tussen jullie?
0: 74.
1: Wauw.
0: Ja.
1: Nee, maar leeftijd is maar een getal. Je hoort het in heel veel situaties. Ook in dit dan weer. Ja.
0: Dat klopt inderdaad.
1: Nu heb je dit verhaal geschreven. Dat is uit. Je bent er trots op. Dat mag uiteraard. Betekent dit dat je meer gaat schrijven? Heb je nu meer plannen in je hoofd zitten?
0: Nee, ik heb genoeg plannen in mijn hoofd. Dat zeker. Ik heb een lijstje met onderwerpen die ik heel interessant vind. Maar eerst maar eens dit verhaal echt heel goed aan de man krijgen. En hopen dat er veel interesse voor is.
1: Ja.
0: Een stukje geschiedenis dat niet vergeten mag worden. Dus daar heb ik nog de volle aandacht op.
1: Voelt dat dan alsof dat vandaag is gestart met het overhandigen van dat boek? En dat nu zeg maar die tour gaat beginnen?
0: Ja, zeker. Ja, ik heb heel veel lijntjes uitgezet. Maar met Hugo de Jonge, dat is natuurlijk wel een uithangbord van de provincie. Dus in die zin is het een hele goede start, ja zeker.
1: Ik kan me voorstellen, zo'n verhaal, dat is een dikke pil, toch neem ik aan. Want als je 8 dagen iemand interviewt.
0: Ja, nou, ik heb expres geprobeerd om het niet militair heel taai te maken. Want hij was natuurlijk een veteraan, hij was gevechtspiloot.
1: Ja.
0: Hij heeft 52 missies gevlogen boven Europa als jachtpiloot. En hij had ook gewoon een heel persoonlijk verhaal te vertellen. Dus ik heb het juist niet heel droogjes gemaakt met militair jargon, maar ik echt al een soort biografie, een soort lopend verhaal gemaakt. Dus hij is rond de 270 pagina's.
1: Oké.
0: Dus ik hoop dat het vlot wegleest.
1: Nou precies. Hey, dat boek, waar kunnen we dat voor krijgen binnenkort?
0: Ja, dat kan eigenlijk via de boekhandels. In Middelburg ligt hij in de winkel, hier lokaal. Hij kan online besteld worden. Dus eigenlijk overal in Nederland waar je bent en in Zeeland kan je hem snel verkrijgen, ja.
1: Leuk, kun je het verhaal lezen van Rick Hartkamp, wat hij heeft geschreven, dus Missie 52. Rick, dankjewel dat je ons ziel van de dag was. En geniet ervan
0: dankjewel.
1: Nog. Geniet na van vandaag. Fijne avond.
0: Hoi.
1: Bluff, Gijk Aarnaar, dit is Zoutenland, Omroep Zeeland.

0: Bluff, samen met de gekke Arnaert en Zoute Landen. Het is bijna 7 uur. Dit heb je misschien wel gemist vandaag hier op de radio. Bij Deltapark Neeltje Jans opent een nieuwe permanente tentoonstelling over het ontstaan van de Oosterschelde en over de invloed van natuur en mensen op het landschap. Je hoort Nicole Toté van Deltapark.
1: Het is een interactieve tentoonstelling. Dus er is bij de mammoet een aardlagenschuif die je kan verschuiven, waar je echt de veranderingen van het gebied ziet. We hebben natuurlijk heel veel overstromingen gehad in het gebied. Dus je ziet echt ook hoe Zeeland zich door de jaren heen gevormd heeft.
0: Er is ook aandacht voor de verdronken dorpen. Tot nu toe was er bij het Deltapark vooral aandacht voor het ontstaan van de deltawerken. Deze tentoonstelling gaat 50.000 jaar terug, toen er nog mammoeten liepen. In Zoutelanden was gisteren het slot van de Coast to Coast van de Nierstichting. De 500 kilometer lange rit om geld in te zamelen voor onderzoek naar nierziekten was eigenlijk gepland voor juni, maar toen was het zo extreem heet dat het evenement naar oktober verplaatst werd. En dat betekende veel fietsen in het donker en veel tegenwind. Connie Passier van team Luxor et Emergo die vond de rit heel zwaar.
2: We hebben gekozen om elke 50 kilometer even te wisselen en de laatste 100 heb ik zelf gedaan. Ik had in totaal 300, dacht ik.
3: Van
2: de, we hebben het laatste stuk met z'n tweeën gedaan, want over de keringen was echt horror. Ik heb gewoon meer spierpijn in mijn armen dan in mijn benen om het stuur vast te houden.
3: Ah, ja, om maar niet onderuit te gaan.
2: Ja, je voelde echt de wind zo aan je fiets trekken.
0: En voel jij je 's avonds veilig op straat, ook als je alleen naar huis fietst? Nou, volgens de Dolomina's zijn er in Zeeland nog genoeg plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Zoals slecht verlichte fietsroutes en donkere tunnels. Maar toch onderzoeken veel gemeenten niet zelf waar die plekken zijn. Wat zou er dan moeten gebeuren? Lastig onderwerp in, zegt u het maar, vond ook Mieke Slager uit Vlissingen. Volgens haar speelt dit probleem al jaren.
4: Hoe jij ook gekleed bent, of wat dan ook, dan hebben ze nood met je poten van je af te blijven. Zo simpel is het.
0: Nee, dat absoluut, zeker.
4: En ik vind een opmerking maken, denk ik, man, rot op en je loopt verder. Je hoeft er geen antwoord op te geven.
0: Nee. Nee, dat is voor de een makkelijker natuurlijk om het los te laten. Dat is het ook.
4: Ja. Maar het is net hoe of wat en hoe ver gaat het.
0: Ja,
4: en maak je zelf eerst een grapje terug of wat dan ook en denkt iemand dat ze verder kunnen gaan. Ja, je weet het niet.
0: En morgen uiteraard een nieuwe editie van Zicht Uit. Maar is je mening weer welkom vanaf 6. Morgenochtend is Remco er vanaf 6 uur met het laatste Zeeuwse nieuws. Dat volg je ook de hele avond en nacht natuurlijk via onze site en app. En na 7 uur heel veel fijne muziek. En nu nog Level 42 en de Love Games.

0: voordeeluitjes.nl. Het stormt voordeel met onze herfstdeals. Boek nu een hotel in Nederland, Duitsland of België met kortingen tot al 30%.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
0: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
1: Maak van je huis een echt thuis tijdens de woonmaand bij TMC Wonen.
2: De Klerk Vloeren, die zit al jaren in Middelburg. Een familiebedrijf met een hedendaagse frisse blik. Gespecialiseerd in het leggen van houten vloeren, maar ook laminaat en PVC. Trouwens, het zelf leggen van bijvoorbeeld een houten vloer hoeft ook helemaal niet zo ingewikkeld te zijn. We adviseren u graag. Kijk op deklerkvloeren.nl.
3: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
4: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
5: Goed voor het water.
4: Goed voor het water en de biodiversiteit. En die

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
2: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer Café of Trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Omroep Zeeland.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur.
5: Omroep Zeeland.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchtvaartautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyad veiliger te maken. Een deel van de distributiecentra van supermarkt Albert Heijn ligt plat vanwege een digitaal veiligheidsincident. Daardoor dreigen lege schappen in de winkels, vooral bij verse producten, zegt de economieverslaggever Aida Brands.
8: Albert Heijn heeft zo'n 6 distributiecentra in Nederland. Wij hebben van anonieme bronnen te horen gekregen dat het distributiecentrum in Geldermalsen in ieder geval stil ligt. Maar ja, wat er nou precies aan de hand is, het is nog niet duidelijk. Duidelijk is wel dat het wel heel groot is.
7: De directeur van Albert Heijn kan niet precies zeggen wat er aan de hand is. Ook niet of er sprake is van een hack en hoe lang het duurt voor alles weer werkt. Door de problemen kunnen er geen boodschappen online worden besteld. En zijn kortingen niet zichtbaar op de prijskaartjes. De problemen begonnen gistermiddag. De Amerikaanse autoriteiten hebben een inval gedaan in het huis van een democratisch parlementslid. Ilhan Omar uit Minnesota is van Somalische afkomst. Ze is een uitgesproken criticus van president Trump. Volgende maand hoopt de democraat te worden herkozen bij de midterms. Omar noemt de inval intimidatie. In Brussel zijn bij nieuwe confrontaties tussen jongeren en de politie 10 mensen aangehouden, bijna allemaal minderjarig. Honderden jongeren hadden zich verzameld in de buurt van station Brussel-Zuid, zegt deze verslaggever van de VRT.
9: Hier hangen groepen jongeren rond. Een deel van hen gooit af en toe bommetjes of vuurwerk. Er is met stenen gegooid, auto's, fietsen en steps in brand gestoken. Zo gaat het dus door. Politie reageert met waterkanon en traangas en roept nu dus opnieuw om dat iedereen weg moet gaan.
7: Het weer, opklaringen, morgen in de middag wat regen en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

De Zeeuwse natuur is prachtig. Elke dinsdag zie je dat bij Omroep Zeeland in Natuurlijk. En bij die serie hebben we een speciale actie. Je kunt een exclusieve natuurexcursie voor twee personen winnen. Samen met een boswachter zie je een stukje Zeeland dat je anders niet ziet. Meedoen? Luister dan op dinsdag tussen 8:30 en 9:00 naar Zeeland wordt wakker en doe mee met de prijsvraag.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De problemen in Nederlandse en Franse supermarkten hebben volgens Ahold Delhaize niets met elkaar te maken. Er is geen reden om een verband te zien, zegt een woordvoerder. Meerdere distributiecentra van Albert Heijn liggen stil door wat het bedrijf een veiligheidsincident noemt. In Frankrijk sloegen koelsystemen van verschillende supermarktketens op hol door een cyberaanval. Autoriteiten nemen dat hoog op, zegt buitenlandredacteur Rutger Mazel.
2: Het Franse agentschap voor cyberbeveiliging gaat onderzoek doen. Ook de OM gaat onderzoek doen. Er wordt ook gekeken of het misschien een hackersgroep of iemand anders daar individueel achter zit.
1: De Europese Unie kiest voorlopig de diplomatieke weg om het internationaal strafhof in Den Haag overeind te houden. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten overlegden vandaag over de Amerikaanse sancties tegen het hof. Uitkomst is dat er voorlopig geen harde maatregelen komen tegen de Amerikanen. België riep op om meer te doen dan alleen praten, door nu al bedrijven op te dragen de Amerikaanse sanctie te negeren. Europese regels bieden die mogelijkheid, maar andere landen wilden die optie nog achter de hand houden. De Britse minister van Buitenlandse Zaken heeft de Iraanse ambassadeur in Londen op het matje geroepen vanwege het incident bij een luchtmachtbasis eind vorige maand. Daar werd een groep mannen met verdachte voertuigen aangetroffen. Volgens premier Burnham zat Iran er waarschijnlijk achter.
3: But I can confirm our assessment that it is highly likely to have been coordinated in Iran, almost certainly directed by Iran's Islamic Revolutionary Guard.
1: Iran ontkent iedere betrokkenheid. En het weer, vannacht een graad of 10, morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen en het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk toch?

gek op muziek en nieuws? Luister dan naar de Muziekmiddag van Omroep Zeeland. Thuis, onderweg of op je werk. Je blijft bij met de Muziekmiddag. Elke dag vanaf 1 uur op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische droneaanval op Kiev is volgens de Oekraïnse autoriteiten iemand gedood. 11 mensen raakten gewond toen een drone aan het begin van de avond insloeg in een appartementencomplex van 25 verdiepingen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. 3 gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De Europese Unie voelt voorlopig niets voor harde maatregelen om het internationaal strafhof te beschermen. De Amerikanen hebben sancties aangekondigd tegen het strafhof. Die gaan pas over een aantal maanden in en daarom kiest de EU voor de diplomatieke weg, zegt buitenlandschef Callas.
2: The EU has options to ensure that the court can continue its vital work and we were discussing this with the ministers. Member states were clear, they are serious about protecting the court.
1: De Belgische regering had om een hardere reactie gevraagd. De internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh blijft tot zaterdagavond gesloten. Dat gebeurt na aanhoudende aanvallen door de Houthis uit Jemen. Zaterdag vielen daarbij 13 doden en raakten meer dan 300 mensen gewond. Ook gisteren was de luchthaven doelwit van een aanval, waarbij opnieuw iemand werd gedood. De Saoedische luchthavenautoriteit zegt dat de komende dagen worden gebruikt om de luchthaven van Riyadh veiliger te maken. Paus Leo wordt morgen opgenomen in het ziekenhuis. Hij wordt geopereerd aan een bultje op zijn longen en daarna moet hij herstellen. Volgens correspondent Andrea Vrede is de timing niet toevallig vanwege een buitenlandse reis van de paus.
3: Van 6 tot 17 november, 12 dagen, naar Uruguay, Argentinië en Peru. En Peru is een ontzettend belangrijke bestemming voor hem, daar is hij bisschop geweest. Dus hij zal dan hopelijk klaar genoeg zijn, gezond genoeg zijn om die reis weer te kunnen gaan doen.
1: En het weer nog, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, vooral 's middags wat regen en ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Het Zeeuwse nieuws en de lekkerste muziek. Altijd bij Omroep Zeeland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. De woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Dat leidt niet tot problemen, zegt verslaggever Lisa Schallenberg.
2: De branchevereniging van supermarkten die zegt dat het supermarkten in principe wel moet lukken om dat te kunnen ondervangen. Als mensen wel gewoon boodschappen blijven doen zoals normaal, dus niet extra gaan kopen, dat zegt de branchevereniging erbij.
1: Er is nog veel onduidelijk over wat Albert Heijn een online veiligheidsincident noemt. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan politieke kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het Verenigd Koninkrijk zegt dat Iran achter een incident zat bij een luchtmachtbasis vorige maand. Volgens premier Burnham was het vrijwel zeker dat de mensen die 's nachts bij de basis in Fairfort opdoken werden aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. De mannen werden aangehouden voor het voorbereiden van een terroristische aanslag. Op de basis zijn veel Amerikaanse militairen gelegerd. Iran ontkent betrokkenheid bij het incident. De nieuwe film van Tom Cruise, Digger, dreigt uit te draaien op een flop. De zwarte komedie van regisseur en Oscar-winnaar Alejandro González Iñárritu kostte $280 miljoen. Na 2 weken heeft hij nog maar $35 miljoen opgebracht. Volgens deskundigen is dat veel te mager. En het weer, opklaringen, maar vannacht meer bewolking en een graad of 10. Morgen bewolkt, middags wat regen en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
3: Omroep Zeeland. Hey! Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Vera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 12:15, de Zeeuwse Top 40.

Ken jij de Zeeuw van de Dag? Iemand voor wie één bepaalde dag dit jaar heel bijzonder is? Een dag waarop iemand een nieuwe start maakt? Of juist vertrekt, iets presteert of een jubileum viert of onderscheiden wordt? Laat het ons weten. Ga naar omroepzeeland.nl/Zeeuw van de Dag... en wie weet is die dag het verhaal van jouw Zeeuw van de Dag via Omroep Zeeland Radio te horen. Wie moet Zeeland minimaal één dag kennen? De Zeeuw van de Dag. Elke werkdag op de radio, hier bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het centrum kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan. Ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. Door de problemen bij Albert Heijn hebben andere supermarktketens het drukker. Een woordvoerder van Jumbo zegt dat die keten een toename ziet van online bestellingen. Het bedrijf kan nog niet zeggen of er ook in de winkels meer mensen komen, omdat de schappen bij sommige Albert Heijns leger zijn. Ook bij online supermarkt Picnic wordt er meer besteld. Brancheorganisatie CBL zegt dat er wordt nagedacht over wat te doen als Albert Heijn filialen langere tijd niet bevoorraad kunnen worden. De branche roept mensen op om gewoon boodschappen te doen en zegt dat er geen reden is voor paniek. Bij een Russische beschieting van een flatgebouw in Kiev is zeker 1 dode gevallen, meldt de burgemeester. 11 mensen raakten gewond. Volgens de Oekraïense president Zelensky blijft Rusland daarnaast de energievoorziening beschieten. Ook al zei president Trump dat Oekraïne en Rusland op dat gebied een staakt het vuren hadden bereikt. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van €7.500 betalen aan schlagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatsverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk €250.000 vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van €7.500. Het weer: opklaringen, maar vannacht meer bewolking en 1 graad of 10. Morgen bewolkt en vooral 's middags wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Wow!

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 011 8 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 011 8 499 990 en ga voor optie 2.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen in de tussentijdse verkiezingen in de VS gestoken. De New York Times kreeg inzage in de donaties die Musk dit jaar aan Republikeinse kandidaten heeft gedaan. Musk gaf bij de presidentsverkiezingen van 2024 ook al $290 miljoen aan de campagne van Trump. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat erover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen, maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. En dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Goedemorgen Zeeland, tot 12 uur zijn we er weer.
1: Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio, bij Omroep Zeeland natuurlijk.

De Rotterdamse kunstenares en natuurliefhebber Frederik Spicht is dol op de Zeeuwse natuur. Wil je mee op ontdekkingstocht met Free? Kijk dan naar Natuurlijk op dinsdagen op tv en ook op YouTube te zien. Natuurlijk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar zijn, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Duo Jentel en de Boer won de prijs voor de tweede keer in de categorie kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor en gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de tweede keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding van 7500 euro betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen. Maar Heino ontkende in alle toonaarden en eiste aanvankelijk een kwart miljoen vanwege imagoschade. Uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het weer, er komt meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS-journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Tegen Nieuwsuur zeggen ze dat bedrijven dit soort maatregelen nemen als er een hack is. Vanwege de storing zijn er in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. Het Zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun, waarop was gerekend. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Mitty was 34 jaar. Panda jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.